Na bijna 13 jaar afwezigheid is het sociale netwerk Hives weer terug. Dat meldt de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform, dat door zo'n 10 miljoen Nederlanders werd gebruikt, werd opgericht. Hives staat vooral bekend om de dansende gele banaan, het krabbelen, de respectknop en de glitterplaatjes. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Dat meldt de politie in opsporing verzocht. Voor het hele jaar staat de teller op 85 inbraken. Inbrekers hebben het voorzien op specialistisch, kostbaar gereedschap van de brandweer, dat vervolgens in heel Europa opduikt, zegt de politie. EU-landen overleggen over het verlengen van sancties tegen Rusland. De landen moeten tot een akkoord komen over de in totaal bijna 3000 bedrijven en personen op de sanctielijst, maar

0: Dat gaat moeizaam. Enkele landen willen dat twee rijke Russische zakenlieden van de lijst worden geschrapt, en Oekraïne noemt dat onaanvaardbaar. En bij een veiling in Parijs zijn persoonlijke spullen van Brigitte Bardot onder de hamer gegaan. En dat heeft bijna 1 miljoen opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf geschat. En ongeveer 3000 bieders deden mee. De laatste echtgenoot van Bardot is boos over de veiling en noemt het een gebrek aan respect. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is wisselend bewolkt en in de nacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het is tussen de 9 en 13 graden. Overdag is er veel bewolking en in het noorden en oosten een kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Onder meer Nederland en Canada waarschuwen dat de snelle ontwikkeling van de technologie grote risico's met zich meebrengt en vragen om maatregelen. Dat zegt de Finse president op X. Grootmachten zoals Amerika en China hebben de verklaring niet ondertekend. Een openingsceremonie voor een helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis is misgegaan door het wegblijven van journalisten. De grote Amerikaanse televisienetwerken weigerden om verslag te doen van het mediamoment. Toen president Donald Trump begon te praten, was hij onverstaanbaar en was alleen het geluid van de helikopters te horen. En Hives maakt een comeback. Het sociale netwerk was al 13 jaar offline, maar is vanaf vandaag weer te bezoeken. Dat schrijft de Telegraaf. Het is exact 22 jaar geleden dat het platform werd opgericht. Volgens de krant heeft de nieuwe versie geen verslavende algoritmes, waardoor gebruikers zo lang mogelijk blijven scrollen. Het radioteam weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog, met 9 tot 13 graden. De bewolking blijft vandaag en in het noorden van het land is wat motregen mogelijk. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Een medewerker van het Oktoberfest in het Duitse München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte volgens Duitse media bij een vrije valtoren van zo'n 85 meter hoog. Mogelijk kwam een gondel van de attractie op hem terecht. Bezoekers van het Oktoberfest waren volgens de politie niet in gevaar. Bijna 20 landen hebben bij de VN aangedrongen op strenger internationaal toezicht op AI.

0: 5 uur.
1: Het aantal inbraken in brandweerkazernes stijgt fors, maar de hulpverlening is er niet of nauwelijks door in de problemen gekomen. Dat zeggen veiligheidsregio's na een rondvraag. Inbrekers nemen bij zo'n inbraak vooral zwaar en onmisbaar gereedschap mee. Zoals knipscharen, waarmee mensen bevrijd worden na ongelukken. In de eerste helft van dit jaar gaven Nederlanders per online bestelling minder uit, met een gemiddelde van €100 per aankoop. Dat zegt een marktonderzoeker. Wel plaatsten we vaker een bestelling, in totaal zo'n 170 miljoen keer. Bijna de helft van de Nederlanders winkelt via hun telefoon. De Europese Unie en de Filipijnen zijn het eens geworden over handelsafspraken. Volgens EU-baas Ursula von der Leyen levert de deal meer banen en kansen op voor bedrijven. In de toekomst wil von der Leyen meer van dit soort deals sluiten met landen in Zuidoost-Azië. Het akkoord met de Filipijnen wordt in 2027 ondertekend. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest, omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. Het radioteam Weer door Weer Online. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het is 9 graden in het zuidoosten, 13 aan zee. De bewolking

0: bewolking blijft en in het noorden en oosten kan er wat motregen vallen. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het 17 tot 20 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.
2: 10, Radio 10, staat op.
1: Jan-Willem, Jeroen en de Ochtendploeg. Ja, hallo!
3: Goedemorgen.

0: De nacht maakt langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier in de studio wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen bereidt Jan Willem de show voor.
1: Ja, moet je kijken, voorpagina Telegraaf, dat nieuwtje. Ja, daar moeten we het even over hebben,
0: straks. Anne-Lore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Ja, goedemorgen. Welkom op Radio 10. Radio 10 staat op deze dinsdag 22 september 2026. Ja, ik zag dus iets heel grappigs op de voorpagina van de Telegraaf. Daar moeten we het straks denk ik maar even over hebben hier in de ochtend, Jo. Het is de dag van de apothekersassistenten, de dag van de thuiszorg en de wereldneushoorndag. Dus kom je neushoorn tegen, begroet hem eventjes. En de Radio 10-app staat ook open voor alle leuke luisteraars die zich een beetje inchecken hier. Gezellig als je dat doet. Wordt het er ook steeds meer, vrienden. Het voelt fantastisch. Elke ochtend zo al die gezellige berichtjes te lezen. Rob stuurt bijvoorbeeld morgen Alfred opstarten met Radio 10 en een vers bakkie koffie. Monique is nog steeds wakker. Ze schrijft, ik ben wel moe, maar ja, ik kan nog niet slapen. En Bob stuurt, goedemorgen Alfred, ik ben present onderweg in de vrachtwagen naar Auriol. Fijne dag, groetjes Bob. Ben je dan? Kirsten, goedemorgen toppers. Ik wens jullie een fijne dinsdag en een gezellige uitzending. Ik geniet van jullie uitzending. Gezellige praat en goede muziek. Echt genieten. Nou.

0: 14 staat op.
1: Met de grootste hits aller tijden.
0: Jan Willem, De Groen en de Ochtendploeg.
1: Dit is Radio 10.
2: Goedemorgen.

0: en The Lonely Boy en daarvoor Pink en Raise Your Glass. Het is er weer tijd voor.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ik heb de dagschijf weer naar binnen gerold. Een soort van geduwd, want hij loopt een klein beetje aan het rechterwieltje. Ik ga er zo weer de draai aan geven. Daar komt een jaar uit met drie bijbehorende hits van dat jaar. Die op deze dag in dat jaar een grote hit waren. En ik zoek iemand om te helpen te kiezen. Eigenlijk zo simpel is het. Ik zoek iemand die vrijwilliger wil zijn om te kiezen welke van die drie hits we zometeen helemaal moeten draaien. Als jij zit te luisteren en denkt, nou, laat mij dat eens een keertje zijn. Stuur even een appje via de Radio 10-app en wellicht kan ik het zometeen met jou gaan spelen. Dus dan ga ik een draai geven aan de dagschijf en dan mag jij kiezen welk liedje. De Radio 10-app staat wagenwijd voor je open. En totdat je appt, stuur ik een

0: die ik al 3000 keer gezien heb. Top Gun, Berlin. En Take My Breath Away en daarvoor George Michael en Freedom 90.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, we gaan de dagschijf weer een sweeper geven. Eerst nog even snel kijken in de Radio 10 app, want dat is het weer gezellig druk. Leuk, dank voor alle appjes. Goedemorgen, Alfred. Erik de buschauffeur is ook weer op luisteren. Fijne dag. En Yvonne zegt goedemorgen Alfred en de opstartploeg. Alle reën weer ontweken en gelukkig weer heel huids op het werk. Nou, gelukkig. En Claudia die heeft ook een appje gestuurd. Claudia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Hoi. Jij wilde mijn assistent wel zijn vandaag bij het kiezen.
2: Oh, zeker. Ja. Leuk.
0: Hey, lekker vroeg al wakker. Je moet straks aan de bak, denk ik.
2: Ja.
0: Wat ga je doen?
2: Schoonmaken in de winkel.
0: Ja. Oh, wat voor winkel dan?
2: Ja, Jumbo.
0: Oh, oké. Okay. En dan voordat, ja. Voordat de supermarkt open gaat, moet alles natuurlijk eventjes netjes aan kant zijn.
2: Ja, soms wel, maar daarna ook hoor.
0: Oh, je bent ook gewoon tijdens het shoppen
2: ja,
0: bezig?
2: De hele dag. Ja.
0: Oh, oké. Okay. Tot hoe laat moet je dan?
2: Ik moet nu tot 3 uur.
0: Oh,
2: ja.
0: Oké. Okay, dat is te overzien. Nou, gelukkig.
2: Mooie tijd.
0: Mooie tijd. Hey, en nu langzaam aan het wakker worden? Of moet je echt ook al over een half uurtje aan de slag?
2: Nee hoor. Duurt nog wel even. 9 uur moet ik beginnen, ja.
0: 9 uur?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja,
0: wat?
2: Ik ben echt op tijd hoor, gewoon wakker.
0: Maar dus, wat
2: dat
0: is
2: fijn.
0: Want dan kan je even rustig een kopje koffie drinken, krantje lezen,
2: ja,
0: dat soort dingen.
2: Lekker rustig, alles rustig.
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: En niemand die aan je hoofd zeurt op dit moment.
2: Ja, precies.
0: Nee, ik snap het.
2: Lekker.
0: Nou ja, behalve dan een bepaalde radio-dj uit Hilversum die dan eventjes wil weten of je een keuze kunt maken. Maar dat is wel een leuke keuze.
2: Zeker.
0: Ik ga hem een sweeper geven, de dag schrijf. Dan komt daar een jaar uit. En dan gaan we eens even kijken wat voor hits dan daarbij horen. Even kijken. Het zou toch wel leuk zijn als hij ook eens een keer op een jaar komt waar we nog niet zijn geweest.
1: Nou ja, dat, 2006.
0: 2006? Oh, oké. Oké, dat is... ik wou zeggen, dat is net geleden, maar dat is ook al gewoon weer 20 jaar geleden.
2: Ja, echt, hè?
0: Bizar. Ja, daar moet je maar niet over nadenken.
2: Nee.
0: Even kijken, 2006. Ik heb 3 hits die op deze dag in 2006 een grote hit waren. En jij mag kiezen. Als je hem hoort, zeg ja, en anders gooi ik hem weg. Als we bij de laatste aangekomen zijn, dan gaan we die sowieso draaien. Ja. Dit zijn jouw keuzes.

0: was als tiener dus echt groot fan van Roxette. En het was zelfs zo erg dat ik op school moest ik op een gegeven moment bij tekenen een opdracht maken. En dan moesten we een portret tekenen. En ik dacht, ja, ik vind tekenen niet leuk. En toen heb ik uiteindelijk het portret uit de hitkrant of zo van Marie Frederiksen van Roxette overgetrokken. Zo heel lichtjes en toen heel mooi gekleurd. En toen kreeg ik een 9,5.
1: Wow.
0: En toen was mijn docent helemaal blij. En die, nou, daar bleef het ook wel bij. Dat was mijn enige mooie tekening van mijn leven. Heb ik ook 2 dagen op zitten werken of zo. Maar dus daar was ik heel... en die heb ik en ook nog thuis opgehangen. Maar nee, mijn docent dacht, ah, hij heeft eindelijk het licht gezien. Hij snapte het, wat ik bedoel met lichtinvallen en alle kleuren. En, maar nee, daarna vond ik gereed meer aan.
1: Nou, goed. Dat is wel mooi.
0: Leuk, hè? Ja. Had jij, op wie was jij vroeger, zeg maar, een groot fan van?
1: Oeh, ik was enorm fan van Michael Jackson natuurlijk.
0: En Madonna.
1: En Madonna, ja. En Janet Jackson. Maar mijn hele kamer hing vol met Marilyn Monroe.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat vond ik zo fascinerend.
0: Inclusief het bekende opwaaiende jurk foto natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat was de legendarische foto,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. Ja, nee, daar was ik enorm fan van.
0: Oh, wat grappig. Ja. Hey, jij bent al eventjes het nieuws ingedoken. Ja. Tenminste, jij komt net binnen en jij start alles op. De grote de nieuwscomputer van Radio 10. Wat is het opvallendste wat je er nu naar voren ziet komen?
1: Nou, daar gaan we het over hebben. Oog opvalt, en dat vind ik echt bizar, want dat wist ik niet, dat er zeker 80 inbraken zijn geweest bij brandweerkazerne. Vorig jaar.
0: Ja.
1: 80. En dan nemen ze allemaal gereedschap mee. En
0: dat hoorde ik ook.
1: Zwaar en onmisbaar gereedschap om mensen die na een ongeluk vastzitten in een auto, bijvoorbeeld om die dan te bevrijden. Dan denk ik, dat neem je toch niet mee als inbreker?
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor een inbreker een heel handig tooltje om een deur open te krijgen van een auto. Of een, weet ik veel, ergens naar binnen te... Ja. Maar... ja, nee, ik snap wat je zegt. Dat neem je maar ja, dat vind ik ook als ze...
1: technisch.
0: Als je een nieuwe auto hebt en ze stelen die, dan denk je ook, neem je toch niet mee. Nee, maar ja, het is dus wel blijkbaar van waarde.
1: Ja,
0: maar
1: ik vind het bizar.
0: Ik heb nog nooit nieuws gehoord dat er ergens gebruik gemaakt is van zo'n hydraulische schaar of van zo'n... Heb je dat wel al gehoord?
1: Nee, ongelukken.
0: Nee, dat er dus ergens een inbraak
1: inbrekers.
0: Is. Ja, ik bedoel, als het zoveel gejat wordt, dan zou je zeggen, het moet ook ergens gebruikt worden, toch?
1: Ja,
0: of zou het allemaal de grens overgaan?
1: Ik denk dat ze dat gewoon niet specifiek melden, ook wat een inbreker gebruikt, toch?
0: Oh, zou dat het zijn?
1: Anders denken al die
0: mijn
1: inbrekers,
0: naïviteit.
1: Oh leuk, daar kunnen we nog eens
0: bij de bij die inbreker kunnen we leveren.
1: Ja.
0: Ja, oh ja, dat is ook wel weer een punt. Ja, ja, het heftig. Ja, en nu maar hopen dat er wel voldoende op voorraad is, dat als jij bekneld zit in je auto, dat ze je eruit kunnen vissen, de brandweer.
1: Ja, ze zeggen dat er nog nooit echt problemen door zijn ontstaan. Gelukkig.
0: Oh, gelukkig. It's Hall & Oates, Kiss on My List.

Overpass, Graffiti van Ed Sheeran. Al wat leuk zeg, de Radio 10 app. Iedereen druppelt langzaam binnen. Dankjewel voor alle leuke berichten. Lisbeth stuurt bijvoorbeeld ook een berichtje. Hoi Alfred, iedere ochtend om 5 uur sta jij alweer klaar om ons wakker te maken met de leukste radio. Als vroegste vogel van het team verdien jij daarom een bedankje. Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Welke plaat zou je zelf graag willen horen? Dan vraag ik die gewoon voor je aan. Oh, wat leuk. Nou ja, in principe draai ik een heel uur met allemaal liedjes die ik zelf heel leuk vind, Lisbeth. Dus doe maar Music van John Miles. Die vind ik ook heel leuk. Music

0: Ja, is toch de klassieker bij The Night of the Proms altijd, hè? John Miles, Music. Jeroen doet zelfs zijn arm in de lucht. Wat is dit? Is dit een oorgevoel wat je hebt bij zo'n einde?
1: Nee, het was een beetje een soort... Ik dacht alsof ik de dirigent van dit hele orkest was.
0: Oh, ja.
1: Zo stond ik ervoor.
0: Ja, zou je dat leuk vinden bij Maestro?
1: Nee.
0: Maar... Nou ja.
1: Nee, ik denk niet dat dat... Nee, nou, ik heb er wel eens over nagedacht. Want het, ik word... Nou, natuurlijk, maar ik word...
0: Word je wel eens gevraagd?
1: Nee, volgens mij niet. Maar voor de gekste dingen... Nou, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, wat doe je nou? Alsof je niet weet dat je daarvoor gevraagd wordt.
1: Nou, maar in ieder geval, ik stel me dan voor dat je daar staat. Dat je daadwerkelijk in zo'n concertgebouwachtige situatie staat voor zo'n orkest. En dat ik denk, nee. Ik denk dat ik zo nerveus was en zo... Nee.
0: Ja, ja. Nee. Ik denk ook altijd, zo'n orkest is toch supergoed. Dus als jij een foutje maakt...
1: Die kunnen zonder mij.
0: Ja, die kunnen ook wel een beetje, zeg maar, de tempo zelf houden.
1: Ja, en helemaal na Jamai natuurlijk. Want die jongen die heeft natuurlijk die lat zo hoog gelegd... voor alles en iedereen wat daarna komt om dat te doen. Dat ga je natuurlijk nooit meer evenaren.
0: Ik heb het niet gezien, maar het schijnt heel goed te zijn.
1: Hallo Alfred.
0: Hallo, ja, sorry. Hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Oh, hallo.
1: Ik zeg gewoon even goedemorgen.
0: Oh, dacht je bedoelt hallo Alfred. Ik kan toch wel even een Maestro kijken.
1: Oh, zo. Nee. Zo bedoel ik.
0: Hallo Jeroen.
1: Hallo.
0: Met de kranten. Jij hebt ze al even doorgebladerd. We kwamen al iets tegen waar we het straks eventjes over moeten hebben. Want dat is heel belanghebbend nieuws.
1: Hives is terug.
0: Ja. Nou, nu heb je het al verklapt.
1: Oh, ja.
0: Maar goed, ja, daar gaan we het straks maar even over
1: even hebben.
0: De dansende banaan weer opzoeken.
1: En Jan Paparazzi.
0: Met zijn
1: clownsneusje. Ja. En ik was even door aan het bladeren. En toen kwam ik ineens een heel artikel tegen over een soort afschuwelijk verhaal... dat zich heeft afgespeeld afgelopen juni. Dat er allemaal aan ons voorbij is gegaan. Maar Hanne Rode die sloeg er ook enorm op aan. Hanneke Groenteman die is haar rijbewijs kwijt geweest.
0: Oh, echt?
1: het is een hele pagina in de krant is daar vanochtend aan gewijd. Nou nee, helemaal niet hard gereden. Ze was op visite geweest bij haar zoon, Gijs Groenteman. Mm-hmm. En toen is ze tegen een lantaarnpaal aangereden. En
0: daar raak je toch je rijbewijs niet voor kwijt?
1: Nou ja, dat zou je denken. Maar toen zat haar bumper blijkbaar zodanig in elkaar gevouwen... dat er net toevallig, ja dat zal je altijd zien, twee agenten langskwamen. En die zeiden, nou mevrouwtje, wat is hier nou gebeurd? Ze zegt, ja, ik ben tegen een lantaarnpaal aangereden.

0: gereden bent, dan zit je bumper niet zo in elkaar. Nee. Nou, toen kwam haar zoon erbij en die maakte het allemaal nog veel erger dan dat het al was. Die zei, mam, misschien ben je wel even weg geweest. Dat je even een soort blackout hebt gehad. Terwijl, dat was helemaal geen aanleiding om dat daadwerkelijk te denken dat het zo is. Maar ja, als je dat dan zegt waar die agenten bij zijn. Die agenten dachten,
1: komt er maar even mee.
0: WTF. Dus die hebben toen haar rijbewijs ingenomen. Toen heeft ze 3 maanden geen rijbewijs gehad. Allerlei medische keuringen is ze ondergaan.
1: En er was niks aan de hand.
0: En er was niks aan de hand.
1: Oh, wat erg.
0: Uiteindelijk. En dus, nou ja, goed, een heel verhaal. Ja, nou. En daar heb ik nu de eerste 15 minuten van mijn dinsdag aan gespendeerd. Om dit hele verhaal te lezen.
1: Oké. Wat een. Ik wou zeggen, wat een goed verhaal, maar wat lullig voor haar.
0: Eindelijk al zo. Goed. Hanneke Groenteman, 87, heeft haar rijbewijs weer terug.
1: Waarschuwing voor

0: bedrijven en Greenpeace gewoon veilig om te drinken. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes blijft flink stijgen. In ruim een maand tijd is er 25 keer ingebroken, waardoor de teller dit jaar op 85 staat. Ter vergelijking, vorig jaar waren het er 18. Volgens de politie ging het de dieven vooral om kostbaar gereedschap dat later wordt gebruikt bij zware inbraken, bijvoorbeeld bij winkels en geldautomaten. En de Amerikaanse president Trump opende een nieuwe helikopterlandingsplaats bij het Witte Huis, maar was onverstaanbaar omdat er geen journalisten aanwezig waren met een microfoon. In plaats van Trump waren alleen de helikopters te horen. Grote Amerikaanse media boycotten de verslaggeving uit protest omdat de president bepaalde zenders weert uit het Witte Huis. En dan draait het in weer bewolkt en er kan een spatje motregen vallen in het noorden en oosten. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en het wordt 17 tot 20 graden.
1: Hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Ongeluk bij Amsterdam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Amsterdam Sloten. Daar heb je vanaf het knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten extra reistijd.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Vrienden, goedemorgen. Dinsdagochtend, het is 6 uur. Hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace. Die meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het drinkwater voldoet wettelijk wel aan de normen en is volgens de waterbouw

0: later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Oh. Goedemorgen allemaal!
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
14: Boost yourself.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: staat op.
1: Wat een lekker begin, hè?
0: Nou,
1: Forever Man, Eric Clapton.
0: Lekker energietje.
1: Goedemorgen en welkom op dinsdag 22 september. De officieel laatste dag van de zomer. Hou er maar rekening mee.
0: Was het een leuke zomer? Vond je het een leuke zomer? Wat was het leukste van de zomer, Jan-Willem?
1: Ik vond de reis met mijn gezin, de roadtrip die we hebben gemaakt afgelopen zomer, het hoogtepunt.
0: Goed zo.
1: Misschien wel het hoogtepunt van mijn leven. Zal ik dat zeggen?
0: Serieus?
1: Ja, serieus. Dat was zo mooi om dat met elkaar mee te maken.
0: Ja, dat snap ik.
1: Met z'n vijf voor pad.
0: Ja.
1: Voor dag en dauw.
0: Dus met een soort weemoed neem je afscheid van de zomer.
1: Nee, maar vooral met vreugde.
0: Dankbaarheid.
1: Nou, dat vind ik een mooi woord. Met dankbaarheid, ja. Heb jij een hoogtepuntje?
0: Van afgelopen zomer?
1: Ja.
0: Och, jongens, nou, ik heb geen idee. Het is een soort heerlijke aaneenschakeling van zomers. Lekker vroeg wakker worden op Terschelling en dan met de hond op het strand wandelen.
1: Maar is het dan een zomer die je over 2 jaar nog herinnert?
0: Nou, dat het zo warm was de hele tijd wel. Ja, dat zal ik niet zo snel vergeten. Dat het wel alsof het alleen maar warm is geweest afgelopen zomer. Ja.
1: En dat je dacht, ben ik nou in de Sahara of ben ik op de Scherm?
0: Precies
1: dat. Eigenlijk, ja. Nou ja, morgen begint dus de astronomische herfst. Dan staat de zon recht boven de Evenaar. En vanaf dat moment is er geen weg terug. Dan is het echt herfst. Winter. Alleen, daar trekt het weerbericht natuurlijk helemaal niks van aan. Want aanstaande vrijdag is het nog mooi zonnig, 21 graden.
0: En volgende week volgens mij ook de hele week.
1: Ja, maar ook wel wat regen. Maar volgende week dinsdag bijvoorbeeld bij ons in Veenendaal. Dan moet ik wel zeggen, dat ligt natuurlijk lekker zuidelijk. Dat is 24 graden. Dan gaan we toch richting de zomerse waarde van 25.
2: Costa del Veenendaal.
1: Costa del Veenendaal, ja. Zo is het.
0: Het was gisteren ook nog goed toeval op het strand. Je hoorde ook al dit. Ja.
1: Wat er allemaal gedaan?
0: Ja, er worden fusten bier aangevoerd. Natuurlijk.
1: Voor het Radio 10 staat op festival. Dat is wel een goed idee, zeg. Schrijf het gelijk even op.
0: Nee, het was eigenlijk tegenovergesteld. Want de eerste strandhuisjes worden alweer van het strand afgehaald. Dit specifieke fragment was in Dishoek.
1: Ja.
0: Dat is in Zeeland. Het strandseizoen zit erop. En dus gaan de huisjes... Ik moet toch man te huilen. De huisjes die gaan naar de stalling. In april wordt dan alles weer opgebouwd.
1: Ja, dat lijkt me toch altijd een verdrietig moment.
0: Wat?
1: Nou, als je huisje wordt afgebroken.
0: Oh!
1: Ja, heb je dan.
0: Nou ja, zolang mijn eigen huis niet wordt afgebroken. Dan,
1: nee, dat is waar. Dat zou nog erger zijn. Ja. Ik pak de Telegraaf er even bij. Ja. Mooie foto van Xavi, onze bondscoach. Ik herhaal het iedere dag, hè, totdat het erin zit. Xavi, onze bondscoach. Die is klaar voor een nieuwe start. Met het Nederlands elftal natuurlijk. Donderdag de wedstrijd tegen Duitsland. Ik vind dat hij zijn Nederlands al redelijk goed onder controle heeft. Dan moet je toch even luisteren.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Hey, Xavi.
1: Ja. En er staat er nog iets anders op de Telegraaf. Met grote zwarte letters. Hives is terug.
4: Ja, Hives is terug.
1: Ja, dat je dan toch... Waarom?
0: Waarom?
1: Ja, ja, dat denk je dan toch. Waarom moet Hives terug?
0: Ik vond het niet per se een straf dat het er niet meer was.
1: Nee.
0: Dus, ja.
1: En wat voegt er toe? Want we hebben natuurlijk tegenwoordig we hebben TikTok, we hebben Instagram. En in principe zitten die kinderen daar al te veel op. Zouden ze een beetje op ons doelen? Wat denk jij? Had jij Hives vroeger?
5: Ja, absoluut. Ik was zo'n fan van Hives. Ik vond het zo gezellig en die groepen die je kon aanmaken. En je kon porren en je kon krabbelen. En
1: ja. Maar goed, dat was Facebook en Instagram natuurlijk ver vooruit. En uiteindelijk links en rechts ingehaald op Facebook en Instagram.
0: Wel waar.
1: Ja, ja, en daarom is dat op een gegeven moment op de fles gegaan.
0: Ja.
1: En bedoel, wat gaan ze dan nu toevoegen?
0: Nou, blijkbaar,
1: ze niet hadden.
0: Ze hebben daar wel een uitleg over gegeven. Natuurlijk, ze zeggen, ja, wij willen niet dat je zo... dat zeg maar onze nieuwe Hives heel erg gedreven wordt door algoritmes. Het gaat meer om wat je zelf leuk vindt. En ik denk, nou, dat is natuurlijk precies wat je niet wil.
1: Ja, ja. En dan hebben ze hebben een respectknop, wat natuurlijk mooi is, respect. En geen Jan Paparazzi, hè. Dat was voorheen natuurlijk zo... dat als je dan geen profielfoto had geüpload, kreeg je Jan Paparazzi met een clownsneus.
0: Ja.
1: Dat is tegenwoordig Barry Paf. Dus ik vraag me ook een beetje af, ja, wat zou Jan Paparazzi daarvan vinden?
0: En wat vindt Barry Paf daarvan?
1: Wat vindt Barry Paf daarvan? Daar komen we later terug. En hou je vast, er komt misschien wel een tv-programma... van Mona Keizer en Kees van der Spek. Zou je er naar kijken?
0: Ik word er niet intrinsiek heel enthousiast over. Oh, maar...
1: ze waren gisteren te gast bij Renze. En ze waren het zo'n beetje over alles oneens met elkaar.
6: Ja, 2005.
1: Dat ging de hele tijd door elkaar heen.
7: Nee, dat is niet waar. Maar goed.
6: Ik zal je de cijfers zo laten zien.
7: Ja, ik zal jou de cijfers ook zo laten zien.
8: Mag ik één keer gewoon een uitzending met jullie allebei?
7: Ja, dat wordt volgens mij wel erg leuk.
1: Ja. Nou ja, dat gekibbel ging nog even door
0: elkaar heen.
1: In principe over ieder onderwerp zaten ze door elkaar heen te kakelen. Maar aan het eind gaven ze elkaar toch de hand.
7: Maar ik zit toch te denken aan die show met ons met z'n tweeën.
6: Ga je er nou een keer mee boevenvangen?
7: Dat lijkt me ontzettend interessant. Ja.
8: Mona en Kees op boevenpad.
1: Ik denk niet dat het ervan gaat komen. Dat is even mijn voorspelling.
0: Nee.
1: 14 over 6.

0: Ik heb dus wel eens een verhaal gehoord over dit nummer, dat de producers Whitney Houston een beetje wilden uitdagen. Dat ze er allerlei laagjes bij hadden bedacht. Daar maar hoog en daar nog een dingetje en daar nog een dingetje. En dat zij dacht van, ja jongens, ik heb helemaal geen zin in dat ingewikkelde gedoe. Ik wil gaan shoppen. En dat ze toen, ja, het is een soort van, nou ja, het is natuurlijk geen wraak, maar wel om ze even een
1: ballorigheid.
0: Ballorigheid, mooi woord. Om ze toch even een poepje te laten ruiken.
1: Ja.
0: In 45 minuten dit heeft ingezongen. Zo van, nou jongens, dat doe ik even.
1: Ben ik nog, dat voor haar doen, nog lang.
0: Ja, maar goed, zij dachten van, dit is een project van een maand, voordat we dat erop hebben. Het is toch knap, hè? Ik vind het echt geweldig. En daarna is ze lekker gaan shoppen. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Is het druk? Nee hoor, dat valt reuze mee. Wel een probleem bij Amsterdam. Is dat nog de ring van Amsterdam? Nou, officieel volgens mij niet. Maar als je van Amsterdam naar Schiphol rijdt via de A4 bij Amsterdam Sloten, is een ongeluk gebeurd. Daar is olielekkage opgetreden. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vanaf het knooppunt het Nieuwe Meer sta je in de file. Nu met niet al te veel vertraging. Maar dat zou nog wel eens voor wat meer problemen kunnen gaan zorgen deze ochtend.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Dat is toch een belangrijke vraag. Er zijn zoveel belangrijke vragen die je jezelf kan stellen aan het begin van de dag. Maar dit is wel echt een hele belangrijke. Met welk liedje wil jij vandaag opstaan? En als je dan denkt van, weet je wat? Ik vind het een mooie felicitatie aan mezelf, want ik vind haar muziek goed. Maar het is ook mooi, een proficiat aan haar. Dan vraag je een liedje aan van Sanne Hans. Miss Montreal, die is jarig vandaag.
1: Oh joh!
0: Ja, hoeveel kaarsjes mag ze uitblazen, denk je?
1: Ik denk 46.
0: Nee joh! Nee joh! Jonger!
1: Oh jong.
0: Ja, zij is van 84. 22 september 1984. 42.
1: Oh,
0: ja. Je moet iets bedenken en dan moet je er 10 jaar onder gaan zitten. Dus eigenlijk had je 36 moeten zijn.
1: Ja, het is eigenlijk een compliment. Dat je zoveel ervaring hebt.
0: Ja, is ook zo. Met welk liedje wil jij opstaan? Laat het ons weten via de app. Nee,
1: ik zie het niet uit.
0: Dit komt niet meer goed.
1: Alleen maar erger.

0: Harry Styles en American Girls. Wat een mooi liedje.
1: Blijf het een mooi verhaal vinden.
2: Wat? Dat hij al zijn vrienden verliefd worden op Amerikaanse meisjes?
1: Ja, precies. Dat hij daar maar een liedje over heeft gemaakt.
0: Wij moeten iemand feliciteren.
2: Wie moeten we feliciteren? Behalve Miss Montreal.
1: Miss Montreal is jarig, maar Bren, goedemorgen.
2: Brenda.
1: Hallo. Ik
3: heb bezig telefoon aan de oor te pakken.
1: Hallo, goedemorgen. Ja, maar goed, we bellen je ook een eind weg, hè? Want hoeveel kilometer ben je bij ons vandaan?
4: Tot 15.000, zoiets.
1: Ongelooflijk.
2: Wat zeg je nou?
1: 15.000, zeg je?
4: Nee. 3.000.
1: Oh, 3.000. Ik verstand 15.000. Ja, maar goed. Hey, maar Bren, wij moeten jou feliciteren, want jij hebt feest vandaag, hè?
4: Ja, dat klopt.
1: Vandaag?
4: Ja.
1: Hoeveel?
4: 20.
1: 20 jaar getrouwd vandaag?
4: Ja.
2: Wauw.
1: Met wie?
4: Met José.
1: Ik verstand José. Het is echt de wind die waait in je telefoon.
4: Ik ga even proberen, want ik sta hier ook aan
2: uit de wind
4: te
2: staan. Ja. Gletsjer.
4: Ik denk dat dit beter gaat.
1: Ja, dit gaat beter.
2: Ja, is goed. Hallo Brenda.
1: Ik heb gelijk een hartstikke goed liedje in mijn hoofd om jou mee te feliciteren. Ja, want we bellen jou op Griekenland.
4: Ja.
1: De wind blaast in je telefoon.
4: Ja.
1: Waar moet jij dan aan denken? Griekenland? Wind?
4: Ik sta op een hill. Dus, ik ben aan het lopen. Dus running up that hill.
1: Jij dacht aan running up that hill. Ik dacht aan My Friend the Wind van Demis Roussos.
4: Ja, dat is ook een leuke.
1: Ja,
4: maar dat had ik niet gehad.
1: Nee, oké. Dan gaan we voor Running Up That Hill. Maak je er een hele mooie dag van vandaag.
2: Gefeliciteerd.
1: Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, nog heel veel geluk samen, hè?
4: Ja, dat gaat zeker lukken.
1: Nog mooie dag vandaag.
4: Hey, Becker,
1: Ja. Succes daar. Dus er goed in Griekenland.
4: Ja, doei.
1: We gooien vandaag wat servies voor je kapot.
4: Goeie
1: traditie. Doeg.
4: Doei.
1: Dat doen ze toch in Griekenland?
2: Ja, zeker. Ik zal even laten zien hoe dat werkt.

0: weekend al van harte gefeliciteerd. Running up that hill voor jou, Kate Bush. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, goedemorgen. Wat zit er
1: Goedemorgen. Een veiling van spullen van Brigitte Bardot heeft veel meer opgebracht dan verwacht. Je hoort zo wat het meest verrassende, duurste item was.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi,
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schouwkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,79.

0: Vul die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.

0: dus snel even bollen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Moelenmilk, the moo you can't resist.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
6: Vandaag is het bewolkt met name in de noorden kans op een buitje bij een graad of 18 vandaag. Maar op sommige plekken kan het oplopen tot een graad of 20. Verkeersupdate komt van Jeroen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De vertraging op de bekende plekken, onder andere de A15 richting de Maasvlakte, maar die ga ik niet elke dag nu noemen. Wat wel de moeite van noemen waard is de A4. Als je onderweg bent van Amsterdam naar Schiphol, bij de afrit Sloten is een ongeluk gebeurd. Daar is olie vrijgekomen. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. De vertraging begint al behoorlijk op te lopen vanaf de ring van Amsterdam. Nu 20 minuten extra.
6: Het is 2 minuten over 6:30 op dinsdagochtend. Het is tijd voor het nieuws. Sander in Zwitserland is aangeschoven. Heb kaartje bij.
8: Goedemorgen. Het kraanwater in grote delen van West-Nederland bevat meer PFAS dan het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace. Dat meent dat vooral in Noord-Holland de waarden hoger liggen. Het is nog wel veilig om te drinken. Het kabinet doet te weinig om het cellentekort tegen te gaan. Dat zegt het hoofd van de gevangenisdienst tegen het AD. Er zijn wel oplossingen volgens hem, zoals meer gevangenissen waar gedetineerden gewoon naar werk kunnen. Nederlanders hebben het afgelopen half jaar minder online gekocht. En dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit. Dat heeft de brancheclub uitgezocht.
6: Per?
8: Persoon.
6: Nee, ja, per jaar.
8: Oh, per aankoop.
6: Oh, per aankoop?
8: Ja.
6: Oké.
8: Okay. Ja, niet in totaal.
6: Nee, ik wou net zeggen, dat is toch...
8: dat redden we in een week natuurlijk.
6: Ik begon wel zorgen te maken. Ik denk, zit ik zo ver boven het gemiddelde?
8: Nee. En de veiling van spullen van Brigitte Bardot in Parijs heeft 20 keer meer opgeleverd dan gedacht. Vooraf werd alles ingeschat op zo'n 50.000 euro. Maar de opbrengst was bijna 1 miljoen, meldde de Franse media.
6: Okay.
8: Grootste verrassing was een set van 2 hondenhalsbanden met naamplaatje en het telefoonnummer van Bardot. Die set was vooraf geschat op zo'n 30 euro. Maar een Russische koper bood er bijna 9.500 euro voor. Een zelfportret werd verkocht voor bijna 40.000 euro. En een typemachine die ze gebruikte voor haar autobiografie ging voor ruim 4.500 euro weg. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Dat is een Franse dierenbeschermingsorganisatie. En er gaat ook een deel naar haar zoon.
6: Je moet maar net gek zijn van zo iemand en wat centen hebben. Dan vind je
7: Ik denk vooral dat laatste
6: dat
7: inderdaad.
6: Dat soort dingen.
7: Ja, ik bedoel, ik zou ook heus wel wat willen hebben van Brigitte Bardot.
6: Maar niet voor 9.000 euro.
7: Ja, dat vind ik wel een beetje veel geld.
6: Misschien 100 euro online.
8: Maximaal.
6: Maar Brigitte Bardot, wat maakt haar bijzonder, Jeroen? Weet je, dat kan je dat zo uit de mouw schudden?
7: Dat zij natuurlijk een hele knappe vrouw was in de jaren 60. En ik zit het nu helemaal alsof we bij de slimste mensen zitten.
6: Wat weet u van Brigitte Bardot? Ja, ik heb haar leren kennen door een liedje. En niet eens door een nummer, want ze heeft natuurlijk ook liedjes gemaakt. Van die Franse zucht.
7: Zuchtliedjes.
6: Maar als ventje, en misschien luisterde ik wel naar Tom Mulder hier op Radio 10. En dan ik hoorde dat liedje van de Two Man Sound, ken je die? Van de...
7: Brigitte Bardot.
6: Grappig, hè? Nooit geweten. Ik was ook maar een veentje, dus ik had geen idee wie Brigitte Bardot.
7: En later is zij natuurlijk vooral dierenactivist geworden.
8: Ja, zij was vooral het Franse antwoord op Marilyn Monroe natuurlijk.
6: Ja,
8: met haar iconische staat.
6: Ja, nou mooi om haar zo deze ochtend te eren. Toch? Trouwens, die Brigitte Bardot, waar zij het dan weer over hebben, dat heb ik dan later ook uitgezocht, bleek helemaal niet te gaan over Brigitte Bardot, waar wij het nu over hebben. Maar over een samba, een Braziliaanse samba, die vernoemd is naar Brigitte Bardot. Dat klinkt dan zo. Dus die Two Man Sound met die disco samba, die hebben het dan eigenlijk over dit muziekje.
7: En dit is de Brigitte Bardot samba.
6: Dit is de Brigitte Bardot samba.
7: Oh joh.
6: Dus als je in Brazilië bent en denkt van, nou jongens, ik wil een liedje aanvragen en ook een beetje wijzen, dan kun je de Brigitte Bardot samba.

0: Calvin Harris, Sam Smith. Dinsdagochtend, Radio 10 staat op. Dit was Promises.
1: Ja, het begint al een mooie lijstje te worden. Mooi muziekmuseum. Liedjes van 40 jaar en ouder die nooit oud worden. Een artiest mag één keer voorbij komen in de collectie. Dus dat betekent dat de Stones al zijn geweest, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. We hebben nog even moois gehad.
2: Ja, ja van alles ja, ja. Nog wat. Ja,
1: was het nou Sabrina? Die jij, wat was het ook alweer? Nee, Sandra.
3: Sabrina.
1: Nee. Sabrina, wel Sabrina.
2: Nee, Samantha Fox.
4: Oh, sorry. Ja, ik zit zo druk met het nieuws.
1: Ja, Samantha Fox, dat was het. Ja, daar zocht ik naar.
2: Zat in een poes.
4: Ja, 75 katten ontdekt in een appartementje van 50 vierkante meter in Parijs.
2: Nou, dat is waar zijn we bezig.
4: Nou, ja, ik was even afgeleid.
1: We waren even bezig met andere poes. Of tenminste, ik weet niet wat je gaat toevoegen, Jeroen.
2: Barbara Streisand.
1: Ja, nou, zie je.
2: Ja, ik denk, ik moet het even doen voordat iemand anders ermee... Nou, niet dat ik nou denk dat iemand anders ermee meteen mee aan de haal gaat.
1: Ik was het net van plan.
2: En ik heb net iets ontdekt wat ik niet wist over Barbara Streisand. En ik ben mind blown. Want je zegt nu Barbara, B-A-R-B-R-A. Zo schrijf je haar naam. En ik dacht, wat een grappige naam, manier om haar naam te schrijven. Maar je blijkt dat het helemaal niet zo schrijft. Want ze heet eigenlijk Barbara. Maar dat is gewoon een soort bijnaam die ze zelf bedacht heeft. Nou...
0: Oh, ik heb nooit geweten dat ze als bijnaam Barbara had. Ik heb altijd Barbara gezegd.
2: Nee, Barbara.
0: Barbara. Nou,
2: goed, in elk geval, het was het magische jaar 1980... toen zij kwam met de plaat Guilty. En ja, weet je, mensen zeggen altijd... oh, je bent helemaal fan van ABBA... maar ik denk dat dit echt mijn tweede favoriete plaat aller tijden is. Hoor toch eens, daar komt hij al. Ze ging samen met Barry Gibb, want Barry Gibb had een liedje geschreven... en hij wilde het eigenlijk eerst voor zichzelf houden... maar toen later dacht hij, misschien is het leuk om het een duet te maken. Ik bel Barbara. En Barbara zei, ach, weet je Barry, laten we het maar doen.
0: Dat is toch leuk.
2: Dat is toch leuk. Dus toen kwamen zij met deze... en ik zet ze er gewoon op mijn tijdloze collectie. Barbara en Barry.

0: van onze tijdloze collectie, de Forever Young collectie. Barbra Streisand, Barry Gibb van de Bee Gees natuurlijk en Guilty. Hoe gaat het onderweg ondertussen, Jeroen?
1: Nou ja, behoorlijk problemen op de Ring van Amsterdam. Ik zei het al, we begonnen daar vanochtend zelfs al mee. Als je onderweg bent naar Schiphol via de A4, dan kom je bij Sloten in de file. Er is daar een ongeluk gebeurd, daar is er olie gelekt. Er zijn 3 rijstroken dicht. Eigenlijk vanaf de zuidkant van Amsterdam sta je al in de file met nu 3 kwartier vertraging.
0: De herfst komt eraan, je kan het bijna ruiken, bijna grijpen. Vandaag is toch de laatste dag van de zomer. Ja, en dan gaan we natuurlijk richting de feestdagen. En wat is het dan, leuk en gezellig natuurlijk. Om er s'avonds weer een puzzeltje bij te pakken. Lekker een legpuzzel met de hele familie. Ik vind het ook altijd leuk, die van Haasteren puzzels.
1: Ja.
0: En dan, iedereen doet dan een stukje en voor je het weet is hij klaar. Maar goed, bij ons ligt zo'n van Haasteren puzzel. Ligt er wel een paar weken voordat hij echt af is. Mocht je dan iemand zoeken om mee te puzzelen, dan kun je bijvoorbeeld Maartje van der Meer vragen of het echt gezellig is. Dat vraag ik me af. Ze is namelijk wereldkampioen puzzelen geworden. Ze moest 500 stukjes zo snel mogelijk neerleggen en ze heeft dat gedaan in een recordtempo.
2: 3, 2, 1, 1 done. 27.58 voor Maarten van der Meer from the Netherlands.
0: Ja, Maarten van der Meer heeft er dus 27 minuten en 58 seconden over gedaan om die 500 stukjes neer te leggen. Dus ja, de Chinezen zouden zeggen, de reis is uiteindelijk belangrijker dan het einddoel. Maar daar denkt Maarten anders over. Het is alleen leuk om met haar te puzzelen als je zelf dus ook heel snel bent of er snel vanaf wil zijn. Ze heeft een mooie trofee gekregen. Een cheque van €2000 zat er ook nog bij.
1: In Overijssel wordt er vaak onmunnig gezegd. In Brabant en Limburg is een schottelslet. Een ander woord voor een vaatdoekje. En in Rotterdam is een knapie, een klerenhanger. Dat zijn allemaal woorden die lokaal of regionaal worden gebruikt. Oftewel in dialect. Wat je waar spreekt en wat de verhalen achter de dialecten zijn, dat weet taalwetenschapper Christel Dorreleijers als geen ander. Zij heeft samen met 3 andere taalkenners de Atlas van het dialect in Nederland samengesteld. En die is vanaf morgen te verkrijgen. Christel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoi, waarom moest deze atlas er komen?
3: Ja, omdat dialect natuurlijk super interessant is voor jong en oud. Dat we niet allemaal hetzelfde Nederlands spreken. Ja, dat is een fascinerend onderwerp en wij willen dat toegankelijk maken voor iedereen.
0: Wat blieft?
3: Wij willen dat toegankelijk maken voor iedereen. Oh. Met een zachte idee.
0: Is wat blieft, is dat dan dialect of is dat taal?
3: Ja, dat wordt al een beetje gezien als, dat wordt al voor Nederlands genoemd. Het is er een beetje tussenin. Dus je denkt vaak, dat is voor iedereen gewoon Nederlands, maar dan is het toch een beetje dialectachtig. Je hoort dat in Limburg veel.
0: Ja, want wanneer is een taal een taal en wanneer is een dialect?
1: Wat een goede vraag.
3: Een dialect is eigenlijk gewoon een taal, taalkundig gezien. Het heeft gewoon eigen woorden, eigen klank en eigen grammatica. Maar politiek heeft die erkenning niet natuurlijk van een taal. Behalve in Limburg. Het Limburgs is een regionale taal. En ook het Neder-Saksisch in het Noordoosten is een regionale taal.
1: En het Fries?
3: Een gelijke taal, absoluut.
0: Ja. Maar, en dat heeft dan te maken met het doorzettingsvermogen van de mensen al daar die daarvoor strijden om het officieel voor elkaar te krijgen bij de politiek.
3: Ja, dat is wel wat we een beetje taalwil en taaltrots noemen. Dus dat de gemeenschap wel echt zich er hard voor moet maken. En bijvoorbeeld het Brabants is een dialect, maar de Brabants hebben ook nooit echt heel erg hard gelobbyd voor erkenning in Den Haag.
0: Ja,
3: die zoeken het zelf al uit.
0: Maar is het belangrijk, heeft het voordelen als je dialect officieel erkend wordt als taal?
3: Nou, natuurlijk wel, want dan komen er natuurlijk meer middelen beschikbaar. Bijvoorbeeld ook om aandacht te besteden aan het onderwijs. In het onderwijs, dus in Brabant wordt geen dialectonderwijs gegeven. In Limburg en in het Neder-Saksische gebied zijn wel meer methoden. En om dat wel de klas te doen. En in Friesland is het natuurlijk ook gewoon een schoolvak.
1: Nou, een eindexamenvak zelfs van het CITO.
0: Oh, Google Translate komt er dan op een gegeven moment bij natuurlijk.
3: Ja, en in Groningen kun je ook Fries studeren aan de universiteit. Dus,
1: maar Christel, hoe is het gesteld met het dialect? Want ik kan me voorstellen, zeg maar, in deze tijd van internet en globalisering, dat iedereen denkt, ik ga maar mijn dialect voorwel zeggen.
3: Zo is het wel een beetje ontstaan. In de middeleeuwen sprak iedereen nog een dialect. Ja. En door de eeuwen heen is dat langzaam veranderd. Opkomst van de standaardtaal, 16e, 17e eeuw. En eigenlijk, zo'n 100 jaar geleden gingen mensen toch meer schuiven naar wat ze toen ABN noemden. Algemeen beschaafd Nederlands. Wij zeggen nu liever algemeen Nederlands. Want dat dialect is dus helemaal niet onbeschaafd. Maar dat is wel zo het vooroordeel geworden dat het boers is, dat het dommer is. Maar wij willen met die atlas ook laten zien van, kijk, het hoort gewoon bij de taal dat mensen variëren. En ook bij hun identiteit.
0: Ja. Heb jij nou als taalkenner, terwijl je zat te werken aan deze atlas van het dialect, ook nog leuke nieuwe woorden ontdekt die je helemaal niet kende?
3: Ja, zo heb je in het dialect enorm veel woorden voor bloemen. En dan niet zozeer voor de roos of de tulp, want dat zijn heel commerciële bloemen. Maar bijvoorbeeld het madeliefje, daar zijn wel honderden namen voor. Vind ik heel interessant. Je hebt ook bloemen waarmee je mensen kunt uitschelden. Een boerenstinker voor het Afrikaantje of een zeikbloem voor de paardenbloem. Dus het gaat dan om hoe de bloem ruikt of die vochtafdrijvende werking heeft. Ja, naar de liefje bijvoorbeeld. Ja, je kunt dat noemen naar waar het groeit. De kasseibloem of de kerkhofbloem. Wat je ermee doet. Een hemdknop, dus dat je hem op je blouse spelt. Of wanneer die bloeit. Dus een meibloempje of een meizoentje. Dus je hebt heel veel woorden.
1: Als je hier één keer aan begint, dan dit eindigt toch nooit? Hoe kan je ooit compleet zijn over dit onderwerp?
3: Nooit. Dus ik zeg ook, onze atlas is geen encyclopedie, maar wel een heel rijk werk waarin we dus gewoon van alle uithoeken in het land woorden hebben opgetekend en andere verschijnselen. Waarom ze bijvoorbeeld in de Achterhoek zeggen dat ze brommers gaan kieken als ze een meisje gaan versieren of willen zoenen. Tot de afscheidsgroet mooi in het Noordoosten om iemand te begroeten of weg te gaan in Houdoe in Brabant. Ja, waar komen die verschillen nu vandaan? En we hebben 50 hoofdstukken gemaakt, maar dat hadden we makkelijk veel meer kunnen zijn.
0: Ja, dus laten we zeggen, het eerste deel van de Atlas van het Dialect is er deze week. Jij werkt eraan samen met twee andere taalkenners. Taalwetenschapper Christel Doreleijs, dankjewel. Houdoe, hè.
3: Dankjewel, houdoe, hè.
1: Haaien.
0: Later.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actie.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: De Beter Pikken Bullies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: 7 uur op dinsdagochtend. Goedemorgen. Je staat op met Radio 10 en dat is fijn. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Camerabrillen moeten worden verboden in ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens. Die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. De populaire camerabrillen zien er steeds meer uit.

0: Dat is een normale bril, zodat je gemakkelijk stiekem kunt filmen. Op de lange termijn zijn de kabinetsplannen om het cellentekort tegen te gaan niet genoeg. Dat zegt de topman van de gevangenisdienst in het AD. Bijbouwen is volgens hem niet voldoende, er moeten ook andere plannen komen. Zoals vaker een enkelband in plaats van een celstraf. En het afgelopen half jaar hebben we minder online uitgegeven. Dat is voor het eerst sinds corona. Gemiddeld gaven we 100 euro uit. Dat heeft de brancheclub uitgezocht. Wel deden we meer aankopen, maar dus voor een lager bedrag. Verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de pc doen en kleine met je mobiel. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt en alleen in het noorden wat regen. Vanmiddag breekt vaker de zon door en het wordt 17 tot 20 graden.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Nou, ja, voor dinsdag nog niet zo heel erg druk. 113 kilometer aan file is nu alles bij elkaar. Hier heb je de meeste vertraging. De A1 bij de werkzaamheden tussen Kootwijk en Hoeverlaken. Richting Apeldoorn is dat, of richting Amersfoort is dat nu een kwartier extra. De A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier extra. Op de ring van Amsterdam, de A4 richting Schiphol, is de weg weer vrij na dat olielek vanochtend vroeg. Maar de file staat er nog wel een minuut of 10 extra. En de vertraging natuurlijk richting de Maasvlakte door de brug, de Zuur. Hofbrug, waar je alleen maar over de vluchtstrook kan. Nu een half uur extra op de A15.
1: Zo meteen gaat hij rollen.
3: De dobbelsteen.
1: Ja, ik pak hem er vast even bij.
2: De dobbelsteen.
1: Ja. Ja. Zes nummers. De grote vraag is welke liedjes mogen erop. En de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. Maar jij bepaalt welke er op de dobbelsteen mogen. Dus als je denkt, ja, ik weet nog wel een hele leuke. Bijvoorbeeld.
2: Oh, iets van Lois Lane. Ik zat daar zo aan te denken.
1: Hoe komt dat?
2: Ja, weet ik niet. Dat kwam ineens in me op. Ik denk, oh, wat heb ik daar toch een plezier aan gehad vroeger en nu nog steeds.
1: En dan The First Time bijvoorbeeld?
2: Of Fortune Fairy Tales.
1: Ja, zal ook.
2: Ja.
4: Dance Little Sister. Terrence
1: Trent D'Arby.
5: Ik las in een gitaar. Beetje Guns N' Roses misschien?
1: Hey! Dobbelsteen. Niks meer aan toe te voegen. Als jij inspiratie hebt of niet, laat het ons vooral even weten via de app. Plek voor 6 liedjes op de dobbelsteen. Tot zo.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a walk!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemorgen.
1: Ja, jou goedemorgen. En een mooie dag, Xavier.
0: Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Geen enkel probleem. B52
2: in Nederland.
1: Niet normaal, hè? Gaat goed, hoor. Goedemorgen, welkom op deze ochtend. Vandaag 50 tinten grijs, met vooral in het noorden kans op een licht buitje. Het wordt vandaag gemiddeld zo ongeveer 19 graden.

0: op tickets voor het concert van Anouk in de Ziggo Dome. Daar staan ze samen met het Metropoolorkest. Dat is toch geweldig.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja,
0: Anouk horen is tickets scoren. Ze konden zelf al om lachen gisteren. Dat vond ze een heel goed concept. Ja. Anouk horen is tickets scoren.
2: Ja, dat is een
1: goeie. Ja, dat is een
0: hele goeie. Zo simpel is het gewoon. Hoi Anouk, dan heb je je naam of tickets. En dan kun je er allemaal bij zijn op 4 juni. Hoe leuk is dat?
1: Vanavond totaal iets anders in de Ziggo Dome.
0: Je zegt totaal iets anders, maar als je dat deze zo hoort...
1: Ja. Een strale sfeer.
0: Ja. Goed, dit is natuurlijk dit is een ballad. Hè. Ze hebben ook stevige werk. Misschien moeten we dat dan even laten horen. Pak hem dan even opnieuw op.
1: Vanavond totaal iets anders in de Ziggo Dome. Zo, nou.
0: Dat zal ze leren. Rustig jongens, rustig.
1: Ja. Evanescence, daar hebben we het over. Stijf uitverkocht, er kan echt helemaal niemand meer bij. Maar heel veel plezier als je erbij bent.
0: Ja, en die kans is groot dat er wel iemand luistert die erbij is als dat stijf is uitverkocht.
1: Ja, laat maar weten. We vinden het altijd leuk om dat soort een beetje recensie te krijgen van hoe zo'n concert was.
0: Goedemorgen, je wordt net wakker. En dan zet je de radio aan. En dan denk je, zou er nog iets gebeurd zijn rondom Trump? Kan ik me zo voorstellen.
1: Ik denk het niet.
0: Er is echt niemand dat die Trump zich dat afvraagt.
1: Nee, ja.
0: Oh, je denkt dat er niks gebeurd is rondom Trump?
1: Gebeurt niet
0: nee,
1: zoveel,
0: er gebeurt niet zoveel. Ja. Het is toch bizar hoe vaak wij het over Trump hebben. Hè? En hoe weinig we destijds over Biden hadden.
1: Ja, dat is dan toch hoe dat werkt. Hè? Ja. Dat je, als je maar heel veel lawaai maakt.
0: Ja, en gekke dingen doet. Ja. Ja. Maar goed, nu hebben we het over Biden.
1: Nu hebben we het over Biden, ja precies.
0: Trump heeft een nieuwe helikopterplatform geopend bij het Witte Huis. En natuurlijk had hij een hele feestelijke ceremonie in gedachten. Je weet hoe dat gaat met een narcist. Zo van, pak ik uitslingers en allemaal mensen erbij.
1: Ja, iedereen blij dat we dit doen.
0: Ja. Maar van zijn speech was helemaal niks te horen. Laten we even meeluisteren. Ja, hoor je hem speechen? Er is weinig wat te horen.
1: Ik vind dit eigenlijk een van de beste speeches die ik van Trump tot nu toe gehoord heb.
0: Zo zegt inderdaad. Ja. Ja. Je zou kunnen zeggen, misschien had hij de helikopter uit moeten zetten. Nee, dat is één dingetje. Maar verder was het ook gewoon het ding dat er weinig pers aanwezig was. Er waren gewoon geen microfoons om zijn speech op te vangen. Want Trump heeft afgelopen vrijdag de accreditatie van CNN afgenomen. Want hij vindt dat ze fake nieuws verspreiden. In principe vindt hij alle journalisten die lelijke dingen over hem zeggen, of ze nou waar zijn of niet waar, niet fijn en niet welkom. Ja. Dus die mochten niet meer komen. En dus hebben andere mensen van de pers gezegd van, ja, maar als zij niet meer mogen komen, dan komen wij ook niet. Dus het was een Trump-boycott.
1: Ik vind dit wel een mooie manier dat je hem wel laat zien, maar dat je het gewoon niet verstaat. Omdat
0: je gewoon iedere keer een helikopter meeneemt. Misschien moet je Adam Curry even bellen.
1: Of op een andere manier ergens achter in dezelfde microfoon neerzet. Nou goed, een heel ander verhaal. Misschien heb je het meegekregen in de afgelopen dagen. Want het Britse Koningshuis en daarmee eigenlijk gewoon heel Groot-Brittannië staat op zijn kop. Want vandaag brengt Charles Spencer, die sommige mensen ook wel Earl Spencer noemen, de broer van prinses Diana, een boek uit over haar leven en over zeg maar zijn hele perceptie op dat verhaal. En daar komt het Britse Koningshuis niet al te best vanaf. Annemarie de Kunder, die is royalty-deskundige bij RTL Boulevard, die vertelt er wat over.
3: Ze worden neergezet als ijskoud. Mensen die Diana maar lastig vonden en van haar af wilden.
1: Ja, nou en wat het meest in het oog springt is dat koning Charles destijds, prins Charles, de ex natuurlijk van prinses Diana, destijds tegen deze broer van Diana had gezegd, nou ja, als ze straks dood is, niemand mist haar. Nou, dat is natuurlijk niet heel aardig als je dat zegt. Charles zegt zelf, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou, in elk geval, er zitten ook een heleboel liefdevolle verhalen en herinneringen in aan zijn zus. Het boek heet Zwanenzang en is vanaf nu te koop.
0: Nog een dingetje over de televisie van gisteravond. Arjen Lubach die had gisteren een idee om alle demonstranten die graag de wet overtreden om een punt te maken, toch tegemoet te komen.
1: Oh.
0: Het afgelopen weekend was het weer rommelig. Bijvoorbeeld de extreemrechtse demonstranten die politie te lijf gingen in Den Haag. Of de demonstranten van Extinction Rebellion die zich illegaal aan de snelweg vastplakten.
1: Of bepaalde groeperingen die het spoor blokkeren.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Arjen
1: Lubach.
0: Het is toch verschrikkelijk voor me. Arjen Lubach die weet wel hoe we dit moeten oplossen.
4: Kom dan naar Protesteerpark Assen. In Protesteerpark Assen kun je met het hele gezin een echte snelweg blokkeren. Hooibalen in brand steken. Jezelf vastketen aan het voormalig hoofdkantoor van een bank. Of veroorzaak een dodelijk ongeluk op de snelweg met een trekker met een afgeplakt kenteken. Protesteerpark Assen is 7 dagen per week gesloten. Maar laat je daar vooral niet door tegenhouden.
0: Protesteerpark Assen. Maar goed, als dit er niet van komt, dan kun je natuurlijk ook altijd het Vondelpark omdopen tot Vandaalpark.
1: Oh ja.
0: Ja, of je maakt van de Efteling de bekogeling. En als je denkt van ja jongens, het moet makkelijker kunnen, dan kan het zeker. Dan veranderen we gewoon Hellendoorn in Avonturenpark Reddendoorn.
1: Reddendoorn.
0: Hoe stond de weg?
1: Het is het rustig? Nou, dat valt op zich wel mee. Wel een ongeluk gebeurt nu op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Ouderkerk zijn twee rijstroken afgesloten. Vanaf Amsterdam-Zuidoost sta je in de file met een kwartier vertraging.
4: Een hele goede morgen.

0: Ja, het klinkt lelijker dan ze het bedoelen, die-die. Hè? Als je er tegen moet zeggen die-die, en helemaal als je het met een dreigende toon doet, dan word je er niet vrolijk van. Maar je schrijft D-A-I. Die-die.
1: Oh ja.
0: Die-die. Die-die. Shakira en Burna Boy aan het begin van je die.
2: Een dobbelsteen.
0: Een nieuwe die, hè? Ze is eigenlijk ook een nauw. Een naaie die-die. Ja, dat wordt van ABC. We gaan de dobbelsteen vullen. Je mag een appje sturen. Wees wel snel, want we zijn er bijna aan toe. Ja, de eerste die is voor jou, aan de andere kant van de lijn. En dat is in dit geval Marco. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hallo Marco.
0: Onderweg zo te horen.
3: Goedemorgen. Ja, absoluut. Ja, moet gewerkt worden.
0: Ja, het kon ook zijn dat iemand zijn of haar haar stond te feunen, maar dat is niet het geval.
3: Ja, nee. Nee, ja, sorry.
0: Ja, maar Marco, we mogen jou feliciteren. Vandaag is de uitgerekende dag van jullie eerste kindje.
3: Klopt, ja, inderdaad. Spannend.
0: Ja, en toch besloten om te gaan werken? Je kon de zenuwen de baas?
3: Ja, inderdaad. Ja, weet je, het zal het lastige gaan doen. Het kan ervoor komen, het kan erna komen. Ja, moet je dan vier weken vrij nemen ervoor.
0: Nee, dat schiet ook niet op, hè. Ja, maar hoe is het met de zenuwen?
3: Ja, goed. Het begint al steeds meer te komen, hoor. Het is ook spannend. En wanneer gaat het komen? Het kan ook over een uurtje gebeuren, bij wijze van spreken. Dus ja, dan gaan we weer gauw naar huis.
0: Ja, het ligt er ook een beetje aan wat je aanvraagt natuurlijk. Misschien zijn er wel bepaalde nummers die de weeën opwekken. Dat je zegt van nou, dat vindt ze zo verschrikkelijk. Als ze dat op de radio hoort, dan breken die vliezen vanzelf.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat is deze niet, hoop ik.
0: Want, welke macht op de dobbelsteen?
3: Ja, Anne van Herman van Veen.
0: Ja.
4: Oh, is dat de babynaam?
3: Dat is niet de babynaam, inderdaad.
0: Het is inderdaad niet de babynaam.
4: Maar, ik herhaal,
0: dat is inderdaad niet de babynaam. Maar waarom deze dan, Marco? Is het vanwege...
3: Ik ben sowieso een groot fan van meneer Herman van Veen. En dit nummer is gewoon best wel toepasselijk natuurlijk. Een nieuw kindje, die gaat het leven ontdekken. En ja, het schijnt nogal snel te gaan voordat de brommer weggaat.
0: Ja.
3: Of hij.
0: Dat zeggen ze dan, hè? Ja. Ja, je knippert twee keer met je ogen en ze rijden weg op de brommer inderdaad.
3: Precies.
0: Het is inderdaad vanwege dat zinnetje, want dat wilde ik zeggen, er zijn mooie baby's bij, maar niet zo mooi als jij.
3: Ja, klopt, ja.
0: En dan
3: op het,
0: Maar?
3: Voor mij, of de jongen of een meisje is, dat is voor mij onbekend. Dus
0: dat weten jullie ook niet. Nou ja, met Anne kunnen alle kanten op, hè?
3: Klopt, absoluut. Maar wij noemen het voor nu al een tijdje, of vanaf het begin noemen we het Bertje. En dan, mijn vriendin weet het namelijk wel, maar dan houden we het een beetje ertussenin.
0: Oh, wat spannend. Dus hij heeft een groot geheim voor je, man.
3: Ja, klopt, ja.
0: En wat leuk.
3: Ja. Ik hoop dat het het enige geheim is, hoor.
0: Daar gaan we wel vanuit. Ja, dat zie je vanzelf als je je kind vasthoudt en in de ogen kijkt, hè. Als het op de buurman precies, lijkt, dan moet je even doorvragen. Hey, op welke...
3: dat klopt, ja.
0: Op welk nummer mag hij?
3: Ja, op nummer 1 natuurlijk, want daar komt het op straks.
0: Wij zetten Anne van Herman van Veen op 1. Marco, heel veel plezier genieten van samen.
3: Super, dank jullie wel.
0: Hoi.
3: En ik stuur een kaartje.
0: Ja, leuk, daar doen we je aan. Doeg Marco.
1: 2 is Doeg, Astrid Spier vandaag. Goedemorgen, Astrid uit Almere hier. Ik dacht aan Touch Me van Rui da Silva. Om even lekker wakker te worden. Ik hoop dat jullie het gaan draaien. Oké, groetjes, ciao.
0: Plekje 3 is voor Arend. Hey, JW, Jeroen en ochtendploeg. Ik ben vandaag 25 jaar getrouwd met mijn lieve Marja. Willen jullie voor haar Where the Streets Have No Name van U2 op de dobbelsteen zetten? Nou, bij deze op 3, Arend.
1: 4 is Astrid van Beek. Goedemorgen. Oh ja, Tanita Chikara met Twist in My Sobriety. Heerlijk nummer om de dag mee te beginnen. Graag op nummer 4, groetjes van Astrid.
0: Jan Termaten, die weet wel raad met de dobbelsteen. Die wil op plekje 5 Franz Ferdinand en Take Me Out. Met dit weer is een uitje geen straf. Groetjes van Jan.
1: Jan Termaten komt er alleen maar met goede platen.
0: Zo is het.
1: 6, Lars, ik ben erbij vanavond bij Evanescence. Dus graag My Immortal op de dobbelsteen. Groetjes, Lars.
0: Ja, we gaan al richting het nieuws van 7:30. Sorry, Anne-Lore. Ik vond het zo leuk om Marco aan de lijn te hebben.
4: Ja, tuurlijk. Snap het.
0: Ja,
4: oh
0: joh.
4: Oh, daar gaat hij.
0: Kun je toch de hele dag over praten, weet je wel? Als je dan je eerste kindje verwacht, is toch...
1: Ga ik even koffie halen.
0: Nee, maar hij heeft al opgehangen, Wat is het geworden, Alfred van de Weetjes, tegenregisseur van dit programma?
5: Man, natuurlijk. Dus wat dan? Hannelore moet het
4: zeggen.
5: Ja,
4: nummer 1.
0: Nee!
4: Hoe dan?
0: Nou, zie je, het moest zo zijn. Dit is een voorteken. Marco.
1: Dat is leuk.

0: nummertje 1 op de dobbelsteen. Marco, het was je gegund. En wat mooi dat het gewoon is gelukt. Op plekje 1 vandaag, Anne van Hemel van Veen. Toen mijn eerste werd geboren en ik reed terug uit het ziekenhuis. 3 keer raden wat er op de radio was toen ik hem aanzette.
1: My Immortal van Evanescence.
0: Bijna goed. Nee, Bring Me To Life. Van links naar rechts. Nee, deze. Dat is toch deze? Grappig. Ja. En onze oudste heet Evie.
2: Oh.
0: Dus ik kom mooi mee zeggen.
2: Evie?
0: Marco, mocht je nog een naam zoeken, Evie is hartstikke leuk. Maar Anne natuurlijk ook. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen een onderzoekje, vermoed ik.
3: Ja, zeker. Het is Nationale Koffiedag. En dus hoor je waarom koffie nog beter voor je is dan gedacht.
4: Oh. Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo Dome.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Alle verf super voordelig.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
1: Het is een grijze dag vandaag, met vooral in het noorden kans op een licht buitje. Het wordt ongeveer 19 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Nou, behoorlijk druk dinsdagochtend spits al, met de meeste vertraging nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reeuwijk en de Meren. Staat 14 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Er zijn de twee rijstroken dicht. Het komt allemaal door een ongeluk. De vertraging op de A15 richting de Maasvlakte ook deze ochtend. En op de A32 in Friesland, net als gisteren, van Meppel naar Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, sta je in de file door de werkzaamheden nu een kwartier extra.
1: Het laatste nieuws. Handelorgen zitten bovenop. En praat je helemaal bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In het westen van Nederland zit veel meer PFAS in het kraanwater dan wat het RIVM adviseert. Dat zegt Greenpeace. Dat ziet vooral in Noord-Holland hogere waardes. De hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Er moeten duidelijke regels komen voor het gebruik van camerabrillen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Zo zou je er niet mee mogen filmen in een ziekenhuis. Het brengt te veel risico's met zich mee, vindt de waakhond. Hoewel de brandweer de laatste tijd vaak te maken heeft met inbraken, loopt de hulpverlening geen gevaar. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Dit jaar werd bij zo'n 80 kazernes ingebroken. Er wordt dan materiaal gepikt, zoals knipscharen. En het is de vierde dinsdag van september. En dus is het Nationale Koffiedag. Die is in het leven geroepen door een koffieautomatenleverancier, omdat koffie zou zorgen voor verbondenheid op de werkvloer.
2: Dus zegt de koffieautomatenleverancier.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Het is niet de dag van het koffertje, maar van het koffietje. Dus.
3: Daar heb ik de nieuwste onderzoek over koffie verzameld. Okay. En het goede nieuws is dat koffie nog beter is voor je gezondheid dan gedacht. Volgens Finse onderzoekers hebben mensen die meer koffie drinken gemiddeld minder lichaamsvet en meer spiermassa. Filterkoffie zou kunnen zorgen voor een langzamere biologische veroudering, terwijl oploskoffie je juist sneller oud maakt. Dat zeggen Chinese wetenschappers. En Amerikaanse onderzoekers die zagen bij koffiedrinkers ook minder leverziekten. Nou ja, oké, de meeste onderzoekers benadrukken wel dat nog niet is bewezen dat de koffie zelf deze effecten veroorzaakt. Maar hey, ik heb meteen een extra bakje gepakt.
1: Het kan ook zijn dat gezonde mensen gewoon veel koffie drinken.
3: Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
3: Maar ik loop geen enkel risico. Ik ben voor de koffie.
1: Dan ga ik het even halen.

0: Curtis Ray. Je weet wel van Where's My Husband. Dit is haar nieuwe single, Joy, staat op de radar.
1: Nou, laat dit een mantra zijn voor de dinsdag.
0: Zo is het. Ja. Weet je, Joy kan de wereld wel gebruiken. Met haar zussen, hè? Amma. En de andere zus heet Absolutely. Wat ik een bijzondere naam vind.
1: Absolutely, Amma.
0: Dat je dan als naam hebt Absolutely.
2: Ja, ja. Ja, ja. Do you have a name yet for the baby? Absolutely.
0: Zo moet het gegaan zijn.
3: Radio 10 staat op. Intro rally.
0: En toen dacht ik, pa, ach, laat ik maar zitten. Ja. En toen heette ze in één keer Absolutely. Marianne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het met je?
4: Rustig aan, een beetje op dag opgestart, nu even aan de koffie.
0: Oh ja, ja,
4: even
0: lekker.
4: De laatste roddels uitwisselen met de collega's natuurlijk.
0: Oh, dat is belangrijk. Ja, wat is het laatste gerucht dat rondgaat?
4: Nou, niet zo heel erg. Alleen dat mijn baas binnenkort op vakantie gaat en zijn vrouw breekt nog even de arm voor de vakantie. Dat vinden we wel erg hier.
1: Zijn vrouw brengt nog even wat?
0: Nee, die breekt de arm.
1: Ja, oh, die breekt de arm.
0: Ja. Dus jullie leven allemaal met haar mee. Ja, en hoe is dat gebeurd?
4: Ja, waarschijnlijk al gevallen. Dus, maar ja, dat is niet de wachtenplak voor je vakantie.
0: Nee, daar zit je niet op te wachten. Nou, wensen sterkte namens ons en de rest van Nederland.
4: Gaan we zeker doen.
0: Nou, Marianne, je gaat het doen met jaren 80. Dat is de categorie waar je voor hebt gekozen.
4: Klopt. Dat ik er opgegroeid dus en groot geworden.
0: Ja, nou ja, nou, hopen dat ze er nog een beetje in zitten in je hoofd.
4: Ik denk het wel. We gaan het gewoon proberen, toch?
0: Ja, daarom. He, wat maakt het uit? Ja, heel
4: daarom,
0: veel.
4: Dit is maar
0: nou, dat is niet waar, hoor. Het is verschrikkelijk als het niet lukt. Nee, dat is echt...
4: Nee,
0: je kan beter je arm breken, wat dat betreft.
1: Ja, nou, zeg.
0: Nee, geintje natuurlijk.
1: Nee, you got this, baby.
0: 5 intro's, Marianne. De eerste is 10 seconden, de laatste 2 seconden. Ik hoef alleen de titel. Bij een fout antwoord is het helemaal klaar. Je mag 1 keer de mokstuk gooien, dan breek je die. En dan mag je het fragment nog een keer horen. Maar dan moet je wel antwoord geven, sowieso altijd.
4: Ja, dat snap ik.
0: De eerste 10 seconden.
4: Oké, kom maar op.
0: Succes.

0: Volgens mij staat Paula Abdul met Straight Up.
1: En volgens mij ook. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, volgens de hele wereld is dat Straight Up van Paula Abdul. Je hebt hem goed, de koppers eraf. Speel je door voor 8 seconden?
0: Natuurlijk, altijd. Ja, Englishman in New York en deze keer van Sting.
1: Hé, hey, helemaal goed.
2: We zijn... Wat ben je lekker vastberaden.
0: Ja, je hebt hem ook van Godfrey & Creep natuurlijk, hè?
1: Ja, die heb je ook, maar dit was die van Sting. Dat heb je helemaal goed gehoord. We gaan door naar ronde 3 als je die wil spelen. 6 seconden.
0: Ja, natuurlijk. We gaan ervoor.
1: Komt ie aan.
0: Als ik het goed heb, is dat Call Me van Spanje.
1: Ja, dat is helemaal goed. Marianne, wat zit je er lekker in? Want het hele herkenbare stuk moest natuurlijk nog komen. Dit is nog maar de opmaat daar naartoe.
0: Ja, maar dat was in de jaren 80 al zat. Komt nu op de radio, hè?
1: Ja. En die is erin blijven zitten.
0: Ja, dat was helemaal zelf. Heel veel van die Italiaanse, Engelstalige dingen toen in die tijd.
3: Ja, Italo-disco, ja.
1: Marianne, Tor, je gaat hartstikke lekker. We hebben nog 2 intro's. De volgende is 4 seconden op jouw teken.
0: Kom maar op. Ja, Paul Garrett, Don't Shed a Tear.
1: Nou,
0: een van de beste zangers ter wereld, hè?
1: En zo is het. Wat een onverwoestbare stem heeft Paul Garrett. Don't Shed a Tear, helemaal goed.
0: Die is zo goed, hè?
1: Nou, ik denk dat je moet te vragen welke je wil horen zometeen.
0: Ja, als het gaat lukken, wordt het deze wel, hoor.
1: Ja, maar je weet niet wat er nog komt, hè? 2 seconden.
0: Of er moet toch iets van Toto komen, want dan winnen ze natuurlijk wel.
1: Nou, zou zomaar kunnen. 2 seconden op jouw teken.
0: Kom maar. Taste It Love, Soft Cell.
1: Soft Cell, Taste It Love is het goede antwoord, Marianne.

0: je nou? Vuilnisbakverfrissers met de geur Berry Blast. Je krijgt een Ja? Je krijgt een stempel met de afbeelding van een kleurrijk bloemenboeket. Je krijgt een hydrogel gezichtsmasker Pink Rose Paddle. En niet alleen hydrateert het, maar het balanceert ook. Je krijgt 10 haarelastiekjes in verschillende bruintinten. Je krijgt een mintgroene Radio 10 sokken. Die Jan-Paul Grotentraas lekker combineert met zijn rode kantoorbroek. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is die voor jou. Die exclusieve felbegeerde Radio 10 staat op.
1: Gefeliciteerd, Marianne.
0: Goed hoor.
1: Gaat hij het worden, Paul Carrick?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Daar komt hij aan, speciaal voor jou. Ach, van harte gefeliciteerd. Wat heb je dit goed gedaan, zeg?
2: Ja, heel leuk. Ik vind het blij dat ik het gehaald heb.
1: Nou ja, het ging gewoon vlekkeloos. We wensen jou een hele mooie dinsdag.

0: uit de intro rally vandaag in Don't Shed a Tear. Dat was nog niet echt sprake. Ja, een hooguit tranen van blijdschap misschien. Er was verder geen sprake van tranen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het ging hartstikke lekker, een mooie Grand Slam. Het gaat sowieso goed de laatste dagen.
1: Ja, dat wordt nog een duur weekje.
0: Zeker. Hè? Zo meteen het nieuws van 8 uur, Anne-Lore. Goedemorgen, wat zit erin?
2: Onder andere voetbalnieuws, want de voorzitter van de FIFA, Infantino, zegt sorry.
1: Hé?
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Wee!

0: Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Beter Pickabillies!
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeal die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het is 8 uur op deze ochtend met het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot praat je bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. In kraanwater in grote delen van West-Nederland zit meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Greenpeace heeft dat uitgezocht. Maar de hoeveelheid PFAS valt nog wel binnen de wettelijke norm. Vooral in Noord-Holland zit de PFAS in drinkwater. En dat komt doordat de water uit het IJsselmeer wordt gehaald. Koopwoningen zijn afgelopen maand iets goedkoper geworden. Het is nog niet veel. Volgens het CBS gaat het om 0,1%. Een van de redenen is dat er meer woningen op de markt komen. En dat komt doordat veel beleggers hun huurwoning verkopen, omdat de regels voor verhuurders strenger zijn geworden. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, geeft toe dat hij de omstreden verkoopplannen rond het WK niet goed heeft aangepakt. Na stevige kritiek uit de voetbalwereld zegt hij nu open te staan voor hervormingen binnen de Wereldvoetbalbond. En ook wil hij een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming bij de FIFA.

0: Europa om het vertrouwen van de nationale bonden terug te winnen. En dan het radioteam weer. Vanochtend is er veel bewolking en alleen in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
1: Waar is druk op de weg?
2: Drukke ochtendspits deze ochtend. Met onder andere vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Dus er zal Bommel en Geldermalsen door de werkzaamheden een kwartier extra. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen het knooppunt Burgerveen en Hoogmade door een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. 9 minuten in de file. De andere kant op trouwens ook een behoorlijke vertraging hoor. Van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Roelof Arendsveen en het knooppunt De Hoek bij Schiphol. Een half uur extra rijden. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Woerden. Daar was vanochtend een ongeluk. De weg is daar weer vrij, maar de file staat er nog wel met 40 minuten vertraging. En ik noem hem toch nog maar eventjes weer. De A32 van Meppel naar Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen staat daar een half uur in de file door de werkzaamheden.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
5: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: Textielbak. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: De Beter Pick-up-lease.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, Avans Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Everybody's Changing. Niet omdat het moet, maar omdat het keen.
1: Daar zijn we keen op.
0: Goedemorgen. Ja? Het is dinsdagochtend wisselend bewolkt vandaag. Ja, de een begint met 50 graden grijs deze ochtend. En op sommige plekken is het lekker zonnig op dit moment. Het wordt vandaag gemiddeld een graad of 19.

0: bondscoach Xavi. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, succes vandaag met trainen weer, hè, met Oranje.
1: Dank je wel.
2: Ja, ja, dank je wel.
0: Vandaag officieel de laatste dag van de zomer. Het is, morgen begint de astronomische herfst. Niet te verwarren met de astrologische herfst.
2: Ik vind het wel leuk om daar straks in het meezinguurtje even een themaatje van te maken. Dat we eventjes net doen alsof het gewoon nog nu de komende 3 maanden nog zomer is. Dat we daar even lekker...
0: Waar zit je dan aan te denken?
2: Ja, gewoon lekker zomerliedjes.
0: Lekkere zomerse meezingers.
2: Alsof je op de Route du Soleil zit en je denkt... we gaan gewoon lekker op vakantie. Bijvoorbeeld iets van Julien Clerc of zo.
0: Julien Clerc. Of de Lambada mag het dan ook.
2: Vind ik ook leuk.
3: Leuk. Nummer 3.
0: Nummer 3, waar hebben we het over?
3: Dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Over de 3 van vandaag. 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde trouwens. Ik denk ondertussen even na over die lekkere zomerse meezingen. Ik vind het wel een goed idee.
2: Ja, toch?
0: Ja. Brandweerkazernes staan op 3. Vanwege inbraken, want het aantal inbraken is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar. Annico van Zanten kreeg in het tv-programma Opsporing verzocht de cijfers live door. Laten we even luisteren en meekijken wat zij daarover zei gisteren.
4: We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover 18 in heel vorig jaar, 2025.
0: Eetje. Ik vond het wel opmerkelijk hoe dit ging, weet je, alsof het een soort hotline is.
5: Ja, zo'n wedstrijdscore.
0: Ja, dat het ter plekke nog allerlei inbraken waren. Hij ging net de laatste stand door. Ja. Ja, er is net
2: Herman
0: weer ingebroken. Ja. Ja, bij die inbraak. Het is natuurlijk wel heel vervelend en stom. Waarschijnlijk heel duur gereedschap.
2: Dat is precies wat het is.
0: Maar ja, de brandweer heeft het natuurlijk nodig voor het werk en om levens te redden. Denk dan bijvoorbeeld...
2: Zijdauto's knippen.
0: Ja, dat soort dingen van die grote scharen. Levensreddend gereedschap is het dus. Hydraulische pompen bijvoorbeeld ook. Waarmee de brandweer mensen kan bevrijden uit een auto van huis. Nou, de politie is inmiddels een groot onderzoek gestart.
3: Nummer 2.
2: Op 2 staat de camerabril. Die moet worden verboden in ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens, die ook zegt dat de beelden niet zomaar gedeeld of online gezet mogen worden. Die brillen die worden steeds populairder en gaan er ook steeds normaler uitzien. Dat je eigenlijk helemaal niet meer in de gaten hebt dat er een cameraatje in zit. En daarom is het niet zo makkelijk om zo'n camerabril te onderscheiden van een normale bril. Dan denk je, jeetje, wat heb jij een leuke nieuwe bril op? En dan
0: ondertussen word je gefilmd.
2: Dan zeg je, ja, moet je wel even lachen ondertussen.
0: Maar mag het wel handelen, hoor? Mag iemand jou gewoon filmen zonder dat je het weet?
5: Nee, je mag mensen in de openbare ruimte niet zomaar filmen. Je moet dat vooraf zeggen en je mag het niet online zetten. Het is meer bedoeld gewoon voor je eigen vakantiefilmpjes. Dat is oké, maar gewoon geen andere mensen filmen.
0: Oh, dus gewoon even die bril afzetten.
5: Ja.
0: Ja, ja. Maar goed, als je het niet weet, ik bedoel die mensen die waarom zou je zo'n bril opzetten eigenlijk?
2: Ja. Net als een dashcam misschien. Dat je een hele leuke wandeling door een Alpenweide maakt en dat je denkt, ik wil het thuis nog 10 keer terugkijken.
0: Ja, dan kun je beter de wandeling nog een keer maken.
2: Zou ik ook denken, maar ja, je weet het maar nooit.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Misschien moet ik het allemaal eens door een andere bril bekijken. Dat kan natuurlijk ook. Op plekje 1 staat Hives in hoofdletters vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Dat is natuurlijk bij de Telegraaf geen unicum.
2: Nee.
0: Hives is terug! En als je denkt, wat is Hives?
2: Ja, wat is Hives?
0: Ja, dat kan, hè? Er zijn heel veel mensen die hebben geen idee wat Hives is. Nou ja, 13 jaar is dat afwezig geweest. Eigenlijk was Hives Facebook. En toen was Instagram gewoon nog een fotobewerkingsprogramma. Nou ja, uiteindelijk werd Hives natuurlijk links en rechts ingehaald op Facebook en Instagram. Maar nu is het weer terug. Dan kun je weer glitterplaatjes naar elkaar sturen en krabbelen. En een dansende banaan in een bericht plaatsen. Het is allemaal weer terug. Mocht je het gemist hebben,
2: Anne-Lore heeft het heel erg gemist, hè? Vond het heel leuk.
5: Ik vond het echt heel gezellig.
0: Dan kan
5: het
0: dus
5: een beetje porren.
0: Ja, maar dit ga je toch niet doen? Je hebt nu toch Facebook en Instagram? Wat is de toegevoegde waarde, denk
5: ik? Ik ga zeker even kijken.
0: Ja, oké.
2: Anne-Lore, die is helemaal om.
5: Vroeger hadden we ook van die groepen. En daar werd je dan ineens ingegooid. Dat was hartstikke gezellig. We hadden bijvoorbeeld de groep Hannelore Mooie Naam. Zat ik in met allemaal andere Hannelores. Nou, dat was leuk.
0: Ja, dan had je je eigen huisgroep.
5: Ja.
0: Het idee is dat ze de verslavende algoritmes achterwege laten.
2: Ja, maar dat is toch precies waarom die bedrijven allemaal bestaan.
0: Nou, dan krijg je op een gegeven moment, zullen ze daar misschien weer van afstappen als ze voldoende abonnees hebben.
2: Precies, dan gebeurt het alsnog.
0: Veel succes met Hives. En stuur even een, hoe heet dat daar?

0: Julia Taylor Swift. Het is dinsdagochtend. Ik las iets opmerkelijks, jongens. Ja, ik weet niet, wie houdt er van naar de tandarts gaan? Mag ik even handen zien?
1: Of ik heel leuk.
0: Ja, of van deze houdt ervan?
2: Nou, ik vind het wel lekker dat het dan zo schoon voelt daarna.
0: Als je eenmaal klaar bent, is het wel fijn.
3: Ik ga er ook nooit echt met tegenzin naartoe of zo.
2: Nee, soms.
0: Ja, het is ook niet dat je denkt, jee, zin in. Hoera, vandaag.
2: Zo blij dat je geen gaatjes hebt.
3: Ja.
2: Helemaal trots.
3: Een dopamine-shot.
0: Ja. Nou, het opmerkelijke wat ik las is dat tandartsmedewerkers... of medewerkers van tandartspraktijken steeds vaker te maken krijgen met agressieve klanten. Dat zegt de vakbond voor tandartsen. Miranda Bressens is manager bij een tandartsenpraktijk... in dit geval Steenbergen in Os. Zij trekt deze week aan de bel. Goedemorgen, Miranda.
4: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hi. Ja, steeds vaker dus agressie in de praktijk. Waarom is de maat vol voor jou?
4: Nou, we merken de laatste tijd dat het eigenlijk steeds erger wordt. Mensen worden steeds brutaler. Mensen hebben natuurlijk ook geldzorgen. En iedereen weet dat het dan best wel een kostbare aangelegenheid is, zeg maar. En ja, je merkt gewoon dat de mensen daar heel opstandig van worden. Terwijl wij er eigenlijk niks aan kunnen doen.
0: En hoe merk je dat dan?
4: Juist te helpen.
0: Wat maak je mee?
4: Nou, wat we meemaken is dat mensen echt... een beetje agressief worden en door agressief gedrag, zeg maar, met name bij de baliemedewerkers, want dat is het eerste aanspreekpunt, dat ze daar echt over de balie gaan hangen en je zorgt maar dat die rekening vervalt en ik ga hem toch niet betalen en als je er niks aan doet, dan bel ik mensen, die komen hier wel eens even de boel verbouwen, dat soort dingetjes.
0: Verzekerlijk
4: dus het wordt wel steeds erger.
3: Ja. Oh, wauw.
0: Maar toch hoor ik ergens, want daar begon je bijna mee... Ook wel begrip dat je denkt van ja, maar mensen... die hebben het gewoon heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen... en de tandartsrekening is dan een forse aanslag.
4: Ja, dat is ook zo. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die op dit moment moeite hebben om alle rekeningen te betalen. En ze hebben vaak ook geen aanvullende verzekering... omdat dat maandelijks al te duur is. Dus dan komen ze bij een tandarts... en dan hebben ze alleen al een beetje pijn, zeg maar. Of als ze pijn hebben. Dan hangt daar vaak al een rekening aan van... ja, bijna 100 euro, zeg maar. En dat is voor die mensen heel veel geld.
0: Ja, en dan moet het nog gebeuren.
4: En dan moet het nog gebeuren ook nog. Dat is natuurlijk ook niet fijn.
0: Ja.
4: En we merken dat heel vaak, zeg maar, ook achteraf... dat dan de problemen komen. Want ze zijn natuurlijk blij als ze van de pijn af zijn. We proberen ze ook altijd zo snel mogelijk te helpen. Maar dan is het de tandarts heeft het niet goed gedaan. Of ik heb nooit toestemming gegeven voor die behandeling. Dus tegenwoordig zijn we steeds meer bezig met het afdichten, zeg maar, van alle problemen. Waardoor ze ons niet kunnen aanspreken op dingen die niet goed zijn gegaan. En dat wordt een beetje vervelend.
0: Ja, het werk wordt er natuurlijk niet leuker op die manier. In de eerste plaats moeten mensen natuurlijk normaal doen... en jullie niet agressief benaderen.
4: Precies.
0: In tweede instantie, wat is hier aan te doen? Waar ligt er een oplossing mogelijk?
4: Nou, ik denk dat voor met name de basiszorg, zeg maar... dus de preventie, dus de controle, het schoonmaken, eventueel... verhelpen van de pijn, dat toch weer in het basispakket zou komen. Want dan hebben de mensen die onrust niet van dat ze de rekening niet kunnen betalen.
0: Ja.
4: Nu is het echt zo van, ik wil wel heel graag naar de tandarts, maar ik heb het geld niet voor. Op het moment zijn er echt mensen die bellen afspraken af, die wat verder weg wonen, omdat ze gewoon de benzine niet kunnen betalen om naar de afspraak te komen.
0: Ja, het is ook schrijnend.
4: Dus zo erg is het al. En dat is toch ook gewoon echt hartstikke sneu.
0: Ja, en van het uitstellen komt natuurlijk uiteindelijk nog meer pijn.
4: Precies.
0: En op een gegeven moment moeten mensen
3: maakt
0: wel.
3: Maakt het alleen maar erger.
0: Laten we hopen
4: dat is lastig.
0: Laten we hopen dat mensen in de politiek meeluisteren. En,
4: hopen we zeker.
0: Hier toch ook weer van leren en er misschien iets aan kunnen doen. Wij wensen jullie in ieder geval heel veel sterkte. Hou vol, hè. En aan jullie ligt het zeker niet.
4: Ja, het is een super, super leuk beroep. Dus dat is superleuke,
0: Ik heb ook altijd diep respect als ik dan weer bij de tandarts ben. Dat ik denk van ik ben toch blij dat iemand dat wil doen. Hè? Toch een half uur boven mijn mond hangen.
4: Dat is niet
0: echt het leukste uitzicht, denk ik dan altijd.
4: Ja.
0: En ik dacht ook van misschien is dat wel leuk om er ook een beetje druk op te zetten bij de politiek, Jeroen. Misschien kunnen wij met de schatjes wel eventjes iets doen. Dat we een soort van protestlied maken.
3: Een protestlied maken?
0: Nou, misschien moet jij me even zeggen, Miranda, of het een goed idee is. Ik zat een beetje te denken aan dit. Als de politiek niet in beweging komt en dit oplost, dan gaan we deze uitbrengen. Dat is dan het dreigement.
4: Helemaal goed. Ik wacht er al.

0: Maar dit was een demo-versie, hè?
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk. We moeten. Ja, kosten wat het kost zien te voorkomen dat dit wordt uitgebracht. Ja, dus,
0: we zijn hier niet voor verzekerd, helaas. Ja,
1: hopelijk komt de politiek in beweging. En Miranda, heel veel sterkte en dankjewel dat je ook voor het wilde staan.
2: Graag gedaan, fijne dag. Doei, doei.
1: Doe mij maar kiespijn, denkt ze nu.
0: Wortelkruid.

0: Neem het mee je dag in. Het is toch een mooi thema deze dinsdagochtend. Don't you worry about a thing van Incognito. Die toch redelijk herkenbaar zijn voor een band die Incognito heet.
1: Wat?
0: Dat ze redelijk herkenbaar zijn voor een band die Incognito
1: heet. Oh zo. Ja. Ja, zeker met zo'n zangeres op de boeg natuurlijk. Ja,
0: daar kun je niet omheen. Nee. Zometeen het nieuws, wat zit erin?
2: Nou, wat denk je? Zijn we meer of minder online gaan shoppen?
3: Ik denk... Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.

0: prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Wisselend bewolkt vandaag. Tot zo'n 19 graden. Hoe gaat het onderweg?
7: Nou, het goede nieuws is dat de ergste drukte hebben gehad. Het slechte nieuws is nog behoorlijk druk nog steeds. De A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar is bij het knooppunt Holendrecht een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. De rechte rijstrook is daar nog steeds dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. Vanaf Breukelen sta je in de file met een half uur vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid. Daar staat een kapotte auto die daar de rechte rijstrook blokkeert. De gevolg daar is een vertraging van een half uur. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Door een kapotte auto ook daar. De linker rijstrook dicht, 20 minuten extra. Reistijd. En nog steeds de A32 van Meppel naar Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen in de file. Door de werkzaamheden 20 minuten extra reistijd.
6: Radio 10, zet op. Fijn dat je erbij bent. Handeloze Zwitserland is aangeschoven en praat je bij over het nieuws.
8: Goedemorgen. Bij een grote internationale politieactie zijn tientallen criminele netwerken opgerold, meldt RTL. Bijna 500 zijn opgepakt, vooral in Costa Rica. Ook namen agenten bijna 157 ton drugs en honderden wapens en munitie in beslag. In een groot deel van Nederland zit er meer PFAS in het water dan het RIVM wenselijk vindt. Dat heeft Greenpeace uitgezocht. Maar, zeggen ze, je kunt het water gewoon blijven drinken. In Brabant zijn twee mannen opgepakt na een wilde achtervolging. Die begon in Eindhoven. De twee zaten met nog iemand in een auto die uiteindelijk in Udenhout eindigde bij een McDonald's. Naar de derde verdachte wordt nog gezocht. En wat denk je, zijn we meer of minder online gaan shoppen? Nou, 11% van de aankopen doen we online. En dat cijfer is al jaren stabiel. Maar we deden op zich wel vaker een online aankoop. En het gemiddelde bedrag daarvan is gedaald. En dat is weer voor het eerst sinds corona. Blijkt allemaal uit cijfers over de eerste helft van dit jaar, meldt de brancheorganisatie. Verder shoppen we vooral bij Nederlandse webwinkels, maar ook vaker in China. Inmiddels wordt 1 van de 7 aankopen gedaan bij een buitenlandse webshop. En verder valt op dat we grote aankopen het liefst via de PC doen en kleine op onze telefoon.
6: En wat dacht je vanochtend toen je die 11% las? Veel of vind je het juist mee?
8: Nou, het valt mij op dus dat het wel stabiel is gebleven. Ja. Maar wel vaker voor kleine dingen. Dus het wordt wel steeds gangbaarder blijkbaar.
6: Ja. Terwijl je zou denken, doe het nou minder vaak. En doe het dan in één keer. Of alleen de grote dingen.
8: Ja. Nou, blijkbaar zijn we ook over de bezorgschaamte heen inmiddels.
6: Ja, maar goed, ik dacht bij 11%, bij ons ligt het denk ik in het gezin wat hoger.
8: Nou,
6: dan
8: bij ons ook inderdaad. Ja. Ik doe de meeste dingen. Maar grote dingen, dat doe je ook inderdaad niet op je telefoon. Hè. Al was het maar omdat je misschien een leesbril nodig hebt.
7: Ja, of je wil het ook zo'n beetje indruk.
8: Als je dure dingen wil
7: of er drie bestelt.
8: Op dat kleine schermpje.
0: Radio 10 staat op.
6: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is ruim 5 over 8:30 met Mar-

0: Elie van Marillion, het is bijna 8:15. De grote vraag is er nog breaking news?
1: Een grote beroemde musical komt terug naar Nederland. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. En Married at First Sight stopt, zegt RTL. Tenminste tijdelijk. Nou, Carlo Boshart snapt wel waarom. Zo meteen vertelt hij jezelf waarom. Nou ja.
0: En iets met Hives misschien?
1: Ach, iets met Hives?

0: Anouk het, Horen, ja, is ticket score.
1: Ja, ja, ja.
0: Voor een van die concerten van Anouk. Met het Metropoolorkest. Maar dit was niet Anouk, dat is duidelijk, hè?
1: Ja.
0: Dusty Springfield in private.
2: Het is 8:50. Dit is het 8:50. Breaking news. Nieuws.
0: Ja. Ik wil nog breaking news nieuws.
3: Oh, breaking news.
4: Dolly Parton krijgt een eigen feestdag in Californië. 25 september is het Dolly Parton Day. En dan zou je denken, waarom dan precies dan? Nou, 9-5 van 9 to 5 is haar hit. Oftewel 9-2-5. En dat is dan de Amerikaanse manier van, zeg maar, de datum te schrijven. 25ste van de 9e maand is van 25 september. Dat
0: dus
4: is
0: 9-2-5.
4: Ja, komende dag, zeg. Vrijdag. De wereldberoemde musical Fame die komt terug naar Nederland. Dat is leuk. Albert Verlinde brengt de voorstelling vanaf maart 2028 terug op de planken. Deze zomer maakten ze bij RTL bekend dat ze tijdelijk even stoppen met Married at First Sight. De kijkcijfers vielen wat tegen. Het lukte ook niet, ook vaak om niet echt de echte liefde te vinden. Nou, Carlo Bossart, die presenteert dat programma, die heeft nu gereageerd. Hij snapt het eigenlijk wel.
5: Een jaartje wachten met dat programma vind ik niet zo erg. Ik wil gewoon meer mensen die elkaar leuk vinden. Dat het lukt.
4: Ja, hij zegt er dus bij dat het na dit jaar wel terugkomt. We willen het allemaal weer zien.
0: Ik denk toch altijd bij dit soort programma's, dat heb ik ook een beetje bij B&B Vol Liefde. Dat uiteindelijk zijn die programma's gemaakt natuurlijk om televisie te maken. En niet per se om mensen de liefde van hun leven te laten
4: vinden. Mooiste geval kan je het combineren.
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk eigenlijk wat het is dan.
0: Ja, maar ik heb toch altijd het idee dat prioriteit bij het eerste ligt.
4: Ja, maar goed, als je een programma maakt dat pretendeert de liefde te vinden en je vindt geen liefde, dan sla je natuurlijk uiteindelijk ook de bodem onder je programma weg. Dus het is wel van belang dat er liefde gevonden wordt.
0: Dat het af en toe lukt. Maar het lukt niet te weinig. Daarom even een jaartje pauze. Maar het is eigenlijk geen pauze. Ze gaan dat jaar
4: uiteindelijk
0: om nog beter te zoeken. Daar komt het eigenlijk op neer dan?
4: Daar komt het op neer. Zeker, ja, ja, ja. Hives maakt een comeback. Dat is een social media platform. Ik zeg het nog maar eventjes. De Nederlandse voorloper van Facebook en Instagram is terug. 13 jaar lang stond Hives helemaal op zwart. Maar daar komt verandering in. Want ze zijn terug. En ze willen het anders doen dan alle social media die je nu al kent. De grote directeur bij Hives is Riske Betten. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Toch een beetje alsof de gulden weer terugkomt.
6: Nou, dat geeft ook wel een goed gevoel, toch?
0: Maar waarom dachten jullie van dit is eigenlijk wel een goede tijd om Hives weer nieuw leven in te blazen?
6: Ja, dat dachten wij omdat het onszelf een heel erg leuk idee leek. Wij hadden die URL nog. Dat is voor ons natuurlijk nooit voldoende om dan daadwerkelijk zoiets groots op te pakken. Dus wij gaan dan onderzoek doen. En ja, dat onderzoek was eigenlijk heel erg duidelijk. Het maakt niet echt uit in welke generatie je zit. Mensen geven duidelijk aan. We zijn wel op zoek naar een platform zonder verslavende algoritmes die zich echt richt op contact met mijn vrienden.
0: Want dat is wat jullie gaat onderscheiden van Instagram en Facebook en andere platforms.
6: Ja, onder andere. We werken niet met verslavende algoritmes. Dus de tijdlijn is chronologisch. Daarbij zie je de posts van mensen met wie je bevriend bent of communities waar je lid van bent. Dus daarmee heb je heel erg zelf in de hand met wie je in contact bent en van wie je content ziet. En word je ook heel erg onderdeel weer van ja, echt het sociale. Je kan je echt verbinden met je vereniging weer en je kan contact hebben met je vrienden.
4: Ja, het is dan toch een heel saaie want ik heb het bij Instagram ook een keer geprobeerd om dat aan de uit te zetten. Dat kan je gewoon instellen. Hè? Ook op Instagram. Van ik wil alleen maar zien wat mijn vrienden posten in een soort van chronologische volgorde. Nou, dat is bloedsaai. Daar blijft niks van over.
0: Ja, misschien moet je leukere vrienden zoeken. Dan kan
4: nee, helemaal niet. Nee, ja. Helemaal niet. Daar gaat het niet om. Maar het is meer dat ik denk, ja, dat is natuurlijk ook gewoon waar je je geld aan verdient.
6: Ja, maar dat zijn wel twee verschillende dingen, hè, waar je geld aan verdient.
4: Ja, dat ik zo lang mogelijk op je platform blijf hangen.
6: Ja, en daar gaat het ons niet om. Het gaat er ons niet om dat mensen zo lang mogelijk op dat platform blijven hangen. Het gaat ons erom dat mensen daar iets kunnen doen en iets vinden wat er nu niet is. Dus dat er een alternatief komt.
4: Nou, wat nobel.
0: Hey, en hoe lang blijft dit dan zo? Want is er ook een garantie dat je niet over een jaar alsnog de algoritmes tegenaan gooit en mensen, als je eenmaal genoeg abonnees hebt, toch probeert zo lang mogelijk vast te houden?
6: Ja, die garantie kan ik wel geven. Wij gaan niet werken met verslavende algoritmes. Het is wel een heel dynamisch platform. Wij gaan samen met alle feedback die we krijgen en input wat mensen graag willen, gaan we dit wel moeten herontdekken. Het is nieuw, het is oud, maar het is ook nieuw.
4: Ja, ja.
6: Dus we gaan dat gaan we met z'n allen vormgeven.
4: En weer een dansende banaan ook erbij en Jan Paparazzi.
6: De dansende banaan is erbij. We hebben denk ik de allerbeste vervanger voor Jan Paparazzi gevonden die je kan bedenken. Dat volgt later vandaag. De eigen emojis die zitten er ook weer in. Dus het is een feest van herkenning, denk ik wel, voor iedereen die ook ooit op prijs
0: had. Zo grappig, want ik zat te kijken. Want ik heb volgens mij Barry Paf al herkend op de plek van Jan Paparazzi. Klopt dat?
6: Ja,
0: Barry Paf.
4: Onze collega Barry Paf.
0: Ja, Barry Paf. Nou, ik denk als jullie Jeroen zover krijgen om een account aan te maken, dan gaat het een succes worden.
4: Nou.
6: We gaan het zien. Hij is van harte welkom.
4: Dankjewel, dat is lief van je. Dankjewel, Riske.
6: Heel veel succes.
4: Dankjewel, jij ja, ook. Riske Betten was dat van de Hives. En
0: ben je er voor te porren?
4: Ik ga er nog eens over nadenken.

0: van de zomer gaan.
1: Ah, ja,
0: maar goed, dat laten we niet zomaar voorbij
1: gaan. Nee, ik wil dansen alsof het de laatste dag van de zomer is. En dat gaan we zo meteen doen met Meezinguurtje. Ik zou je echt willen vragen, als je een leuke zomerse plaat hebt waarvan je denkt, oh, maar daarmee kunnen we dat gevoel van die zomer lekker vasthouden. Die zinderende zomer van 2026. Laat me even weten via de Radio 10 app.
0: Maar zometeen het nieuws van 9 uur. Wat zit erin allemaal?
2: Steeds meer mensen doen een EHBO-cursus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech.

alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Het is exact 9:00. Als een Zwitsers uurwerk zit ze er klaar voor. Onze eigen Hannelore. Dat is toch een baken van betrouwbaarheid, laat ik eerlijk wezen.
8: Ja, Zwitserland. Ja, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: Ziekenhuizen, rechtbanken en kerken moeten brillen met ingebouwde camera's verbieden. Dat adviseert de autoriteit persoonsgegevens. Mensen moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat ze op die plekken niet ongemerkt worden gefilmd. Het risico erop is groot, omdat zo'n camerabril er net zo uitziet als een normale bril. Het aantal mensen dat een EHBO-cursus doet, stijgt in rap tempo. Dat merkt het Rode Kruis. Volgens de NOS is het aantal cursisten in 3 jaar tijd gestegen van 9.000 naar 15.000. Vooral jonge ouders geven zich op voor een cursus. Ze willen bijvoorbeeld weten wat ze moeten doen als hun kind een knikker inslikt. En kraanwater bevat op sommige plekken in Nederland meer PFAS dan het RIVM wenselijk vindt. Dat blijkt uit een onderzoek van Greenpeace. De kwaliteit voldoet nog wel aan alle Europese regels. Er is dan ook geen reden om minder kraanwater te drinken, zegt Greenpeace. En de oplossing zit ook niet in overstappen op plastic flessen. Dan radio te weer. Vanochtend is er veel bewolking en alleen in het noorden kan hier en daar een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 20 graden.
7: De laatste benen van de dinsdagochtendspits met files op de volgende plaatsen. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen het knooppunt De Hoek bij Schiphol en het knooppunt De Nieuwe Meer, vlak voordat je de ring opgaat. Daar sta je 10 minuten in de file. Het komt door een spoedreparatie. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen door de werkzaamheden. Een kwartier extra. De A4 de andere kant op. Richting Den Haag dus. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Een kwartier extra. Dat komt door een kapotte vrachtwagen die daar de rechte rijstrook blokkeert. De A12 Utrecht richting Den Haag. Dus Zevenhuizen en Nooddorp. Daar was eerder vanochtend een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de file staat er nog wel met een kwartier vertraging. En nog steeds, ik noem hem maar eventjes, want dan weten we dat, weet je dat we aan je denken. De A32 van Meppel naar Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. Nog steeds bijna 20 minuten extra reistijd. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden die daar op dit moment gaande zijn. Wat wordt er ontzettend veel geappt via de Radio 10 App. Superleuk. Doe maar, ja, laat ze maar komen. Hè. Die plaatjes waar we nog eventjes lekker die laatste dag van de zomer mee kunnen vieren. Zo meteen in het meezinguurtje.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en slice.

0: ook. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
0: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
4: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10 staat op.
9: Ja,
10: goedemorgen. Hè?

die stuurde een appje. Hoi Jeroen, mag ik Desireless met Voyage, Voyage horen? Ik associeer dat toch altijd met...

0: Παίζει με κοιμέ, λέω.
1: Voyage, voyage.
0: Verandert. Ik denk aan hoe dat vroeger was, Anne-Lore. Ik weet niet of je dat ook herkent, dat we in de auto zitten. En dat je dan, zeg maar, voor de tijd van de airco met de raampjes open. Ja. En dat je dan altijd de hele tijd die walme uitlaatgassen van de vrachtwagens en weet ik veel wat allemaal je neus kwam.
2: Ja, nou, wij kwamen nooit verder dan gewoon Centerparks in Nederland. Maar op zich, ik herken dit wel een beetje, ja.
0: Herkenbaar.
3: Radio 10 staat op.
0: Jeroens amazing uurtje tot 10 uur. Dankjewel, Leo. Leuk dat je eventjes van je liet horen. Wat we willen doen vandaag is, omdat het officieel de laatste dag van de zomer is, vandaag helemaal volgens de kalender en alles erop en eraan. We ontkomen er niet aan. Laten we dansen alsof het gewoon de laatste dag van de zomer is. En daar onze uurtje mee vullen met de zomerse muziekjes. Of misschien leuke herinneringen aan die zinderende zomer van 2026. Iemand die daar meteen op aansloeg is Jolanda. Hi Jolanda.
4: Hi.
0: Nou, jij bent
4: Hallo.
0: Wel echt wereldkampioen vakantie vieren, begrijp ik. Zo ongeveer.
4: Nou, dat valt wel mee, joh.
0: Nou ja, je hebt een lekkere zomer gehad.
4: Dat klopt, wij zijn naar Rodos geweest en binnenkort gaan we nog naar Lefkas en Tormelinos.
0: Nou, dat bedoel ik, dat zijn mijn mensen die het met minder moeten doen, hoor.
4: Ja, klopt, maar we hebben ook een jubileumjaar. Wij zijn 20 jaar samen dit jaar en 12,5 jaar getrouwd. Dus
0: lieve schat, het is je zo gegund, wat lekker zeg.
4: Dus en moet begieren.
0: Welk liedje hoort daarbij?
4: Sunny van Bonnie M.
0: Ja, en gaat het dan over de vakantie of over je verkering waar je al 20 jaar mee bent?
4: Over alles.
0: Over alles.
4: Het is er allemaal zonnig uit, dus ja.
0: Wat een heerlijke mindset.

0: The Kings of Leon op Radio 10 en Sex on Fire.
1: Radio 10 staat op.
0: En Monique die zegt, het was midsommar in Zweden. Volgens mij is dat in juni al, dat we daar op vakantie waren... en dat we op het strand stonden ergens met een kampvuur... en dat iemand had zo'n boombox meegenomen... en deze stond heel hard adem, stond heel hard mee te blijven. Dus misschien niet per se een enorm zomernummer zeg maar, van zichzelf... maar voor ons wel een ultieme zomerherinnering daarmee. Nou, Monique, hartstikke leuk. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt nog vakantie in het vooruitzicht of heb je een leuke zomer gehad?
2: Ik heb een drukke zomer gehad, ik heb heel veel gewerkt. En ik heb mijn vakantie nog in het vooruitzicht.
0: Oh, die moet je nog. Maar je hebt wel een leuke zomer gehad. Dan nog wel van een beetje van al die warmte kunnen genieten.
2: Absoluut.
0: Goed zo. Wat zullen we eens voor je draaien?
2: Palmas aan de Playa.
0: Ja, die mag natuurlijk eigenlijk niet ontbreken als we zo'n uurtje doen als dit, hè?
2: Nee, denk ik ook niet, hè?
0: Goed. Nee. Nou, wanneer ga je op vakantie?
2: Tweede kerstdag.
0: Oh, dan moet je nog heel even door. Maar jij kan dat, Erik. You got this, baby.
2: Dan ga ik een man weg. Dan ben ik hier dus vandaan op dit plaatje.
0: Geluksvogel ben je. Veel plezier, man. Ja. Dankjewel, hè.

0: Geweldige noot. En dit was toen een enorme hit. Gala en Freed from Desire. En ze zit altijd mee te genieten. Dat is het leuke.
1: Ja, vooral als ik jou lekker zie dansen en zingen.
0: Ik hoop dat de Belastingdienst niet meekijkt. Want dan zou dat een enorme bijtelling krijgen. Natuurlijk gewoon in de basistijd gaan staan dansen en zingen. Ja. Maar goed, comes with the job, zeggen we dan maar. Wat zit er zo meteen in de headlines, Hanna?
1: Nou, berg je struisvogelveren maar op, want die blijken net zo fout te zijn als Bond.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2020.

0: Dance vol 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: De Beter Pikken Buddies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
14: Het is wisselend bewolkt vandaag. De een begint grijs, de ander begint zonnig vandaag. Het wordt een graad of 19. Nog een paar korte files over van de spits. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Schipluiden. Een kwartier extra in 2 kilometer file. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar sta je vanaf Hoogmade eigenlijk al in de file tot aan Schiphol. Dat heeft mede te maken met een auto met pech bij Schiphol. Je vertraging is daar een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen het knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Een kwartier extra. Maakt het precies 9:30. De headlines krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Minister Karmans vindt, net als Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. Uit een nieuw rapport blijkt dat er meer PFAS in het water zit dan het RIVM wenselijk vindt, vooral in de provincie Noord-Holland. Er zijn steeds meer mensen die een EHBO-cursus volgen, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9 naar 15.000. Vooral onder jonge ouders is EHBO populair. In een klein appartement in Parijs zijn meer dan 75 katten ontdekt. De dieren zaten met z'n allen op nog geen 50 vierkante meter en leefden onder slechte omstandigheden. De eigenaar leidt aan het zogeheten Noah-syndroom. Dat is een aandoening waarbij mensen dwangmatig steeds meer dieren in huis nemen, terwijl ze die niet goed meer kunnen verzorgen. En berg je struisvogelveren maar op, want ook al zijn ze nog zo hip nu, die zijn het nieuwe bont. Het gebruik van struisvogelveren in de mode veroorzaakt veel dierenleed. Dat zegt dierenrechtenorganisatie World Animal Protection na onderzoek op boerderijen in Zuid-Afrika. Daar worden de veren namelijk vaak zonder verdoving uit levende vogels getrokken. De organisatie hoopt consumenten en modemerken wakker te schudden.

0: dit gevoel dan lekker kunnen vasthouden met z'n allen. Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire.
1: Radio 10 staat op. Jeroens meezinguurtje.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Radio 10 toppers.
0: Kijk, ja, dit is... Ja, zeker. Nee, jij weet hoe je vrienden moet maken, Stefan. Hartstikke
2: absoluut,
0: goed.
2: Absoluut.
0: Dat doe je goed. Wat ben jij aan het doen? Ben je aan het werk?
2: Nee, ik ben net terug uit mijn nachtdienst. Lekker hè. Dus ik ben nu aan het chillen met jullie.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Dat is de beste manier om lekker in slaap te vallen. Gewoon lekker...
2: Absoluut. Slaap ik nog niet, hoor.
0: Nee, heel goed, heel goed. Nou, leuk dat je erbij bent deze vroege ochtend. Wat we aan het doen zijn, het is eigenlijk vandaag de laatste officiële zomerochtend van 2026. Wat een mooie zomer hebben we gehad. Tenminste, dat voor mezelf spreek ik gewoon lekker weer lekker van genoten. Ik weet niet of het voor jou ook geldt, Stefan.
2: De achtertuin heb ik prima bezocht afgelopen.
0: Goed zo, goed zo. Nou, en soms heb je het ook gewoon niet meer nodig dan dat. Dus we zijn een beetje, we willen dat eigenlijk vieren. En daar lekker doen alsof, alsof dus de zomer gewoon eindeloos doorgaat. Je had een hele leuke suggestie, vond ik. The Stranglers and Always the Sun.
2: Ja, ja. Het is niet echt een super zomers plaatje, maar als de zon schijnt is het altijd wel positieve tijd. En daar gaat het om. Met je Always the Sun, bring it on.
0: Juist, dat heb je goed gezegd. Nou, dankjewel man.
2: Super.
0: En lekker slapen straks.

0: Leonie stuurt een berichtje naar de Radio 10 en die zegt: oh, heerlijk, ik heb geen kinderen. Dus lekker de hele zomer doorgewerkt. En dat is eigenlijk wel fijn, want dan zorgt ervoor dat we nu vakantie hebben. Dus vandaar dat dat een beetje het thema van mijn zomer was. Working 9 to 5. Nou, fijne vakantie dan, Leonie. Leuk. En Monique die zegt nog: ja, die Stranglers. Leuk om die weer eens te horen. Groetjes van Monique. Nou, die was speciaal voor Stefan.
1: Radio 10 staat op.
0: Om de zon toch een beetje in leven te houden. Want het is ja, de laatste officiële dag van de zomer. En morgen is het officieel herfst. Dus dat moeten we natuurlijk even vieren. Met Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet heel even, want ik zit hier met mijn administratie. Je bent een Utrechter, maar wel voor Feyenoord. En je bent een ras Rotterdammer. Nee, wacht. Hoe zit dat nou precies? Jeetje, wat verwarrend.
2: Ik woon in IJzerstein.
0: Ja.
2: Maar ik ben voor Feyenoord.
0: Hoe is Rotterdam. Dat zo gekomen?
2: Ja, als kind ging ik met mijn vader mee richting de Kuip. Dus ja, dat was gelijk, hè.
0: En dan is het...
2: Eén keer en toen was het gelijk lang.
0: Dus jij dacht, ja, er is eigenlijk maar één. Het is bijna het volkslied van deze dag. Het liedje dat jij aanvraagt.
2: Ja,
0: ja.
2: Gerard Cox, dat is het toch. Ja. Toch?
0: Grote Rotterdammer, grote artiest. Het is mooi dat je hem sowieso nog eventjes weer hier op een voetstuk hijst.
2: Ja, vind ik ook. En het is de laatste dag, dus ja. Ja, dan is er maar één liedje, hè, van Gerard Cox.
0: Dankjewel, Erik.

0: wilden hem horen. Die zat er helemaal gelijk aan te denken als we toch de laatste dag van de zomer aan het vieren zijn. Don Henley, The Boys of Summer. Gert trouwens ook. Hij zegt, ik was dit weekend op het Milkshake Festival lekker 2 dagen helemaal uit mijn dak gegaan. En voor alle Boys of Summer al daar wilde ik hem toch nog even een keertje horen. Dus bij deze Don Henley, Jeroens meezingertje. Onze Martijn is er ook weer, gelukkig.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik hoorde gistermorgen al zeggen, de repetities. Waar gingen inderdaad voor de miljoenenjacht repeteren gistermorgen? Ja,
0: wat moet daar veel voor gerepeteerd worden, vind ik, Martijn.
1: Ja, we moeten elke dag opnieuw alles doorlopen.
0: Alle koffertjes.
1: Ja, precies. Dus dat moet allemaal goed gaan vervolgens.
0: Nou, dat snap ik hoor. Gelukkig dat je er weer bent. En ja. dat je zo meteen weer fijn liedjes voor ons gaat draaien.
1: Ja, en ik heb iets waar 2 op de 3 van ons zich schuldig aan maakt. Ik gooi gewoon in de groep. Antwoord zo meteen. Hier kijken van wat zou het kunnen zijn.
0: Ja, wat zou het kunnen zijn?
1: Onschuldige blik in jouw
0: ogen. we gaan er zo over nadenken. Zometeen meer bij Martijn. Iris die stuurt ook nog een berichtje. Zij was heerlijk op vakantie geweest in Normandië. En ze wilde eigenlijk een beetje in die Franse sferen te blijven. Onze grote vriend Cloud en C'est la vie.
2: C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. I was just a little boy.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Warm.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Een hele goede morgen, ruim 2:10. Zometeen 2 mannen waar in de jaren 80 zo'n beetje elke vrouw, en misschien ook wel man, tussen zou willen liggen. Maar eerst het laatste nieuws. Hanne Wolre, een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. Minister Vincent Karremans vindt, net zoals Greenpeace, dat de hoeveelheid PFAS in het kraanwater omlaag moet. In een nieuw rapport staat dat op veel plekken meer PFAS in het water zit dan het RIVM zou adviseren. Het voldoet nog wel aan Europese regels, maar volgens Karremans is het tijd voor strengere normen. Bij een grote internationale politieactie zijn tientallen criminele netwerken opgerold. Dat meldt RTL. Meer dan 490 verdachten werden opgepakt, de meeste in Costa Rica. Ook namen agenten ruim 150 ton drugs, honderden wapens en duizenden patronen in beslag. De operatie werd geleid door de Belgische politie en er deden 34 landen mee. De Zwitserse bank UBS heeft van het OM in ons land een boete gekregen van €5 miljoen. De bank heeft namelijk jarenlang zwartspaarders geholpen. Het gaat om mensen die hun geld op een Zwitserse bankrekening hadden gegeven.

0: gezet om het uit het zicht van de Belastingdienst te houden. Bij de bank konden ze dan een codenaam gebruiken. En steeds meer mensen volgen een EHBO-cursus, meldt de NOS. In een paar jaar is het aantal cursisten gestegen van 9000 naar 15000. Vooral onder jonge ouders is het volgen van zo'n cursus populair. Ze willen weten wat ze moeten doen als hun kind iets overkomt. En dan draait het in weer veel bewolking en in het noorden lokaal een bui. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden de zon af en toe door en het wordt 18 tot 21 graden.
1: Frits Meister met 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A2 richting Utrecht voor Geldermalsen, 6 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Vertraging 17 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht voor Woerden, een vertraging van bijna 10 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: Ja,

0: gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel...
0: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Alleen nog deze week,
2: tromgeroffel,
1: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

lekker wakker worden tussen Andrew Ridgeley en George Michael vandaag. Dat wilden volgens mij alle vrouwen in de jaren 80 wel. En ik denk ook wel dat er mannen zijn geweest die dat heel graag zouden willen. En daarvoor Michael Jackson met Black or White. Hartelijk goedemorgen, dinsdag de 22e van september. Martijn hier met in mijn kontzak 2 tickets van 10 voor Anouk. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Anouk horen is tickets van 10 scoren. Makkelijker kan ik het niet uitleggen. Ik zou zeggen, hou de Radio 10-app in de buurt. Zodra Anouk begint met zingen, met een microfoon aan haar hand, één van haar grootste hits, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Dan kom je de uitzending, dan heb je dus 2 tickets van 10 te pakken. Zometeen iets waar 2 van de 3 Nederlanders zich ook schuldig aan maakt. Dat is namelijk stiekem gluren bij de buren. Of vanuit de achtertuin meeluisteren naar hun gesprekken. Het echte leven is soms beter dan een echte real life soap. Robert Gray en zijn band maakten er een liedje over. Right Next Door, hoor je.

Robert Gray Band drukte hun oor graag tegen de muur. Iets wat twee op de drie Nederlanders ook doet, want we luisteren niet altijd de buren af, maar we gluren wel heel graag naar binnen. Al is het heel onschuldig, 76% van de Nederlandse glurers doet dat vooral voor, nu komt het, interieurinspiratie. Ja, ja, ja, zo kan je overal mee wegkomen. Eens kijken hoe de eettafel staat en wat ze gisteravond hebben gedaan met de hoekbank. Goed. Right Next Door, Robert Gray Band op deze dinsdagmorgen bij Radio 10. Met zoals elke dag de grootste hits aller tijden. En ook deze, dit is Tragedy van de Bee Gees.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Op de meeste plekken droog. In het zuiden vanmiddag mogelijk wat zon. Temperatuur maximaal 21 graden. En nu voor je, Anouk.

0: naar Boxmeer, naar Jet. Een hele goedemorgen, Jet.
1: Een hele goedemorgen.
0: Welkom, hoor eens even dat heerlijke Limburgse accent in heel Nederland te horen momenteel. Zeg, jij kan goed multitasken, want je hebt de buurvrouw op bezoek momenteel.
1: Ja, dat klopt.
0: En terwijl de buurvrouw daar gezellig aan een kopje koffie met jou zit te kletsen, heb je ook nog iets anders gedaan?
1: Nou, ik zat diamond painting te doen.
0: Ja.
1: Iedere morgen doe ik dat een paar uurtjes. Uh-huh. En voor de rest dadelijk even boodschappen doen met de dochter.
0: Ja, maar je hebt ook je telefoon gepakt, toch?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb dat ding altijd bij me liggen en altijd deze zender op. En meestal hoor ik het niet eens, dus niet.
0: Ja, maar nu heb je het wel goed gehoord.
1: En dan ging ik zitten. Ik denk, oh wacht, tussendoor het gesprek even doorappen. En gelijk ging
0: ja. Ja, je hebt tickets gestuurd, want Anouk was er op Radio 10 te horen.
1: Ja.
0: Jet. Gefeliciteerd.
1: Hartelijk bedankt.
0: Mijn
1: dochter zal er ook heel blij mee zijn.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Je hebt gewonnen 2 tickets van 10 voor het concert van Anouk op 4 juni volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. Samen met het hele Metropoolorkest. Dus daar moet wel een beetje bij elkaar proppen, denk ik. Als je er nog bij wilt komen, want het zal wel druk zijn.
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Nou, gefeliciteerd en een fijne dag, hè?
1: Ja, zelfde.

0: Phil Collins in the Air Tonight bij Radio 10. Nicootje, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat fijn jou weer te zien na al die weken vakantie. Even vraag, heb je het leuk gehad?
1: Ik heb het heerlijk gehad.
0: Nou, fijn dat je weer terug
2: Elke
0: bent.
2: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Nicola Ruijs is binnen voor het laatste nieuws zometeen om 11 uur. En waar ga je het over hebben?
1: Nou, je moet niet schrikken als je over een paar weekjes wordt kapot gegooid met kerstcommercials op tv.
0: Over een paar weken al?
1: Ja, is geen fout, dat hoort zo.
0: Jeetje mina, begin oktober. Nou, we gaan het zo meteen horen van Nicola Ruijs. Maar eerst vrij zijn, dit is Marco Borsato.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt

0: Avans Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ja, zometeen een vrouw die je tegenwoordig kan zien als een pionier uit de jaren 90 met haar nummer 1 hit in 4x1. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen. De banken in ons land hebben last van een pinstoring, weet de Telegraaf. Klanten van ABN AMRO en ING klagen er massaal over. En ook over de pin in het algemeen komen klachten binnen. Dat kan je zien op allestoringen.nl. Wat de oorzaak is van de pinproblemen, dat valt nu nog niet te zeggen. En ook niet hoe lang ze nog gaan duren. Tijdens de periode van World Pride in Amsterdam zijn er bijna 700 meldingen binnengekomen van discriminatie. Meer dan de helft daarvan gebeurde op straat of in het openbaar vervoer. Mensen werden lastiggevallen omdat ze bijvoorbeeld met een regenboogvlag liepen. Bijna 40 meldingen, daar zijn er ook klappen bij uitgedeeld. Drinkwaterbedrijven willen net als Greenpeace een verbod op het gebruik van PFAS in ons land. Want het komt ook in kraanwater terecht, dat zeggen ze tegen de NOS.
7: Hoe sneller we stoppen met het gebruik van PFAS, hoe sneller we voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, hoe sneller we het probleem ook weer voor een deel in ieder geval uit de wereld hebben.
6: Greenpeace zegt dat in het westen van ons land meer PFAS in het kraanwater zit dan van het RIVM zou mogen. Minister Karremans onderzoekt al wel of het lozen van PFAS verboden kan worden. Ja, niet schrikken als je komende zondagavond 6 oktober rond 8:50 ineens een heel blok vol met kerstreclames op tv ziet. Dat is geen fout, dat hoort zo. Dan zendt de NPO namelijk de eerste kerstcommercials van het komende seizoen achter elkaar uit. Och, heerlijk zo'n muziekje. Ik vind het altijd wel helemaal fijn. Nou, dat gebeurt dus op de NPO 1, dus niet bij Miljoenenjacht, maar tussen het journaal en Heel Holland Bakt. Vorig jaar deden al 20 commercials mee aan deze zogeheten kerstreclame-première met Loekie de Leeuw in een kerstpakje als opener. En dat beviel zo goed dat de ster het dit jaar opnieuw doet. Ik blijf even luisteren.
5: Zet ik pas de muziek een beetje aan. Dan zitten we nu alvast in die sfeer, hè? Doe het weer doen?
6: Nee, hoor. Ik vind het heerlijk.
5: Het ballen, doe het weer.
6: Laat maar even komen. Jij weet zeker?
5: Ja, doe maar. Ja, komen. Ja, absoluut. Ja, 1, 2.
6: De Radio 10 weer. Geen witte kerst, nee. Veel bewolking, dat wel. In het noorden lokaal een bui. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden af en toe de zon door. En het wordt 18 tot 21 graden.
5: Flitsmeister met één vertraging. Die staat op de A12 voor Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland, vertraging daar 10 minuten.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl.

0: www.lekkervoordeel.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis. Pak hem.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
6: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even in die penderen.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Uit de categorie titels die beginnen met een V. Je hoorde Valerie van Steve Winwood. En daarvoor Viva La Vida van Coldplay op Radio 10. En daarbij sluit ik die categorie, maar trek ik de volgende uit de kast. Namelijk, het is tijd voor louter nummer 1 hits. Elke dag om 11 over 11 krijg je 4 nummer 1 hits achter elkaar. Artiesten die op de bovenste plek van een hitlijst hebben gestaan. Met zometeen het verhaal van een bandlid dat geen instrument bespeelde, ook niet kon zingen, maar toch werd vermeld in de credits. Hoe het zit, je hoort het zometeen. Eerst gaan we naar iemand die werd verketterd in de muziekwereld, omdat ze namelijk het ondenkbare had gedaan. Ze had de autotune gebruikt. Gadverdamme, dat doe je toch niet? Er werd echt schande van gesproken, maar inmiddels 27 jaar later kunnen we haar wel zien als een pionier, want de huidige hitlijsten staan er vol mee. Bij haar is alles strak, net als de muziek in 1999 stond ze op nummer 1. Dit is Believe van Cher.

Blijft even de liedjes met de meest vreemde eindes. Alsof ze gewoon helemaal klaar mee waren. Dan lopen ze gewoon de studio uit. Keith Reed, een van de belangrijkste leden van Procol Harum. Je hoorde hem niet zingen. Hij bespeelt geen enkel instrument. Maar wat deed hij nou wel? Hij schreef de liedjes voor de band. Eindeloos zat hij achter zijn bureau met een stukje papier en een pennetje. En schreef hij bijvoorbeeld ook dit nummer, A Whitest Shade of Pale. In 17 landen stonden ze bovenaan. En ook in Nederland werd het een nummer 1 hit. En ze beschouwden hem als een volwaardig lid van de band. En daarom stond hij ook vervolgens bij de andere leden met zijn naam erbij. 4x1, elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar met nog 2 nummer 1 hits te gaan. Tijd voor de man die op de romantische tour is. In dit geval vrij letterlijk. Bruno Mars is namelijk bezig met zijn Romantic Tour. Die begon in april van dit jaar en loopt pas af eind mei volgend jaar. Hij reist de hele wereld over om zijn grootste hits live te zingen. En deze hoort er ook bij. Stond op nummer 1 in 2012. Dit is Locked Out of Heaven.

0: Had ze vandaag in 4x1. Nummer 1 is van Janet Jackson. When I Think of You. Alles mag op 10. Ja, over een half uur is het exact 12 uur. En dan is hij hier voor de lunch. Onze enige echte eigen Jeroen Nieuwenhuizen. En misschien heb je het wel eens vaker gehoord. Jeroen is op zoek naar muziek, want hij heeft namelijk een lege playlist. Wat kan hij voor jou zometeen draaien? Geef dat nu alvast door via de gratis app van Radio 10. Dan kunnen we een beetje bij elkaar sprokkelen wat er al binnenkomt. Je kan het inspreken, dat is altijd leuk natuurlijk. Maar je kan het ook even heel makkelijk intoetsen van... Hallo, ik ben Annemarie en ik wil vandaag bijvoorbeeld Madonna horen, ik noem maar wat. Of ABBA, of Modern Talking. En de eerste na 12 uur is altijd de Bammerammer. Dat is een liedje om de lunch lekker vrolijk te beginnen. En als je die aanvraagt, zet het er even bij. Dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodrommel.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Vlieg door!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Martijn Koopman.
2: Ah, de favoriet van Perry komt eraan.
3: Abba.
2: Ja.
3: Ik word er zo blij van.
2: Maar eerst de Pet Shop Boys. It's a

0: Hey Jeroen, ga je nou nog een keer Abba draaien? Hey,
1: nee, zeker niet. Goedemorgen Jeroen, leuk dat je er bent. Zometeen de lunch om 12 uur. Alles mag op dinsdag. Ik heb het net al over je programma gehad. Komt er ook binnen via de app. Want je bent op zoek naar leuke liedjes, zoals elke dag.
2: Ja, zeker. Nou, Abba dus niet, voor alle duidelijkheid. Die draait Martijn altijd. En we hebben nog wel meer natuurlijk, hè. Er zijn dan nog 3999 andere nummertjes over. Nou ja, er zitten wel meer plaatjes van Abba in de top 4000, hè, volgens mij.
1: Ja, we gaan niet allemaal rekenen. Maar radio10.nl, daar staat die bekende hitlijst, de top 4000.
2: Ja, dat, leuke ik zeg dat altijd even bij, want soms denk je ook, ja, Nieuwenhuizen, jij bent hier de disjockey, vermaak me gewoon even lekker. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar we kunnen het ook samen doen, is net even gezelliger. En dan kun je in de top 4000 kijken, bijvoorbeeld voor inspiratie. Misschien is het een nummer waarvan je denkt, ja, het is wat langer, het is wat rustiger. Kan misschien niet altijd. Nou, misschien wel vandaag. En alles mag. Maar ja, iets heel anders kan ook. Een plaatje waarmee we de middag beginnen bijvoorbeeld. Dat is een knaller en dat is een bammerammer. Dat is een plaat met meer energie. Dat heb ik ook van je nodig. Dus.
1: Ja, en als je die aanvraagt, krijg je de bammerammer broodtrommel daarvoor terug. En doorgeven van je favoriete liedjes is heel makkelijk. Kost niks. Daarvoor download je de app van Radio 10 op je smartphone.
2: Sowieso even doen. Hè. Altijd handig ook om kans te maken bijvoorbeeld op kaarten van Anouk.
1: Laat weten wat Jeroen zo meteen kan draaien na 12 uur in Alles Mag op dinsdag.

0: Rokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts, Loor en Senseo.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het

0: Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: En dan gaan we zometeen. Het is al dinsdagmiddag en dat wordt gevierd met een uur lang Alles mag op dinsdag. Doe mee. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
5: Goedemiddag. In de zaak van de dodelijke ontploffing aan de Rotterdamse Schammekamp eist het OM 7 jaar tegen een huurder van een van de opslagruimtes waar de explosie was. In de ruimte onder het appartementencomplex was een drugslab. 2,5 jaar geleden ontplofte de boel. 3 mensen kwamen erbij om het leven. De NPO waarschuwt voor nepmails aan kinderen en jongeren. Daarin worden ze uitgenodigd voor een auditie voor een niet bestaande jeugdserie. Nina's Zomer heet die. Wie reageert krijgt een script met seksuele handelingen en moet een auditietape insturen. De NPO heeft de politie ingeschakeld. Krijg je zo'n mail, meld je dan direct bij de politie, zegt Nina de NPO.
6: Niet naartoe.
5: Ja. Goed, de pinstoring, waardoor mensen vanmorgen niet konden betalen met een pas of mobieltje, is voorbij. De problemen waren volgens de Telegraaf het gevolg van een storing bij de ABN AMRO. Maar ook sommige ING-klanten hadden er last van. Inmiddels kan iedereen weer gewoon betalen. En de camerabril wordt steeds populairder en veel instanties maken zich daar zorgen over. Nu ook de autoriteit persoonsgegevens, die zegt dat mensen ongemerkt worden gefilmd, bijvoorbeeld op het strand. En die beelden, die mag niet zomaar ergens geplaatst worden, die mag je niet zomaar delen, zegt de waakhond.
4: Jij hebt ook zo'n brilletje, hè?
5: Ik heb ook zo'n brilletje, maar ik gebruik hem alleen maar voor zaken die het daglicht wel kunnen...
4: Ja, natuurlijk.
5: En de rest is gewoon privé. Goed, het weer op veel plaatsen is bewolkt en droog. Lokaal valt een beetje motregen. Soms kan er ook heel kort een beetje zon doorheen breken. Het wordt 18 tot 20 graden en er staat ook weinig wind.
4: Het is wel mooi dat je bril dan lekker blijft zitten op je neus die steeds langer wordt, hè? Goed zo, dan gaan we eens kijken naar de weg. Er zijn vertragingen voor de Duitse grens. Dat is A1 Hengelo-Osnabrück van de Nederlandse grens. 5 minuten. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. Te hoog voertuig zit daar vast. 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar is 8 vandaag gemeld.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a walk! And give you a walk!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: kleine textielbak.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: 80 jaar, de tijd vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome.

0: is er. Dinsdagmiddag gaan we eens lekker beginnen met Bart.
1: Goedemiddag.
0: Oh, je klinkt nog goed, man.
1: Ja, het is al vroeg, hè.
0: Ja, maar voor iemand die net terug is uit Salou in Spanje.
1: Ja, heerlijk.
0: Dan meestal lekker. Klink je een beetje schor, want dan heb je heel erg lopen feesten. Dan noem ik dat altijd Salou-tyfus.
1: Nou, die ben ik wel een end over, hoor.
0: Oh. Nee.
1: Oh, lekker op tijd naar bed. De volgende dag is er fruit uit de stad in. Barcelona, Tarragona.
0: Ja, ja.
1: Lekker wezen shoppen en lekker rondje wezen wandelen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Heb je nog een Volvo gezien staan langs de kant van de weg?
2: Dankjewel.
1: Nou, nee. We hebben lekker in de bus gezeten.
0: Maar Nico heeft zijn auto achtergelaten bij Tarragona, hè?
2: Ja. Toen dacht ik neem een andere mee.
1: Ja, dat is makkelijker. En ze zijn daar goedkoper, hè. Dus dat is logisch.
0: Nou ja, je werkt bij een verhuurbedrijf als monteur.
1: Ja, in Capelle.
0: Wat voor spullen verhuren jullie?
1: Aggregaten van alles. Kassahofjes, dranghekken. Ja, eigenlijk om grote festivals te kunnen opbouwen.
0: Juist. Oké. Nou, van alle markten thuis dus. Dat is mooi, man.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Nou, daarbij moet natuurlijk wel wat gegeten worden, anders hou ik het niet vol.

0: Ja, Bart.
1: Ja, ik ben vandaag voor het verschrikkelijk burgerlijke.
0: Nou.
1: Kaas.
0: Kaas?
1: Kaas is de basis, hè.
0: Ja. En heb je dan een speciale kaas of gewoon echt plakken jong?
1: Nee, gewoon jonge kaas op een boterham met walnotenbrood.
0: Oh, maar dat doe je wel weer een beetje fancy met je brood, hè?
1: Ja, dat nam weer wel.
0: Ja, niks burgerlijks aan.
1: Of uit de breedte. We zijn net op vakantie geweest, hè? Dus wat rustig aan.
0: Oké. Okay. Hey, en wat draaien we erbij?
1: Hey, cheap trick. Heerlijk. Lekker nummer. Lekker rammer.
0: Dat is vandaag, hè? Radio 10. Bam en

0: Nou, ze is niet zo aardig, zegt ze zelf, maar heb ik...
1: Ja.
0: Of zou ze wat anders bij bedoelen met altijd kijkend? Ja. Goed, Anastasia. Karin vroeg nog aan en bij deze is hij gedraaid. En daarvoor hadden we Cheap Trick, I Want You To What Me.
2: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Op dinsdag de 22e van september is dit Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Wat fijn dat je erbij bent, eet smakelijk. En trek de dozen op zolder maar eens open. Check de laders in je hobbykamer en ga eens op zoek naar je oude gsm. Die schijnen goud waard te zijn. Verzamelaars betalen momenteel grof geld voor jouw oude rommel.
1: Nou echt?
0: Zo kun je aan een oude Nokia duizenden euro's verdienen... en een eerste generatie iPhone, dat is echt een klapper.
1: Ja?
0: Daar kun je 50.000 euro voor krijgen.
1: 50.000?
0: Ja, ik heb hem wel gehad ooit.
1: Maar heeft hij...
0: Maar dan moet hij dus moet hij in goede staat zijn. Dat was hij in mijne niet meer.
1: Die heeft het gebruik niet helemaal overleefd?
0: Nee, zeker niet.
1: Wat is ermee gebeurd dan?
0: Nee, ik heb toen getest of dat glas was of plastic, dat touchscreen.
1: En wat was het?
0: Nou, geen plastic. Dat brak als een stukje kristal.
1: Ah.
0: Toen het de grond raakte.
1: Had je het maar geweten, hè?
0: Ja, zeker. Maar goed, ik heb er wel een hele krat vol met oude Nokia's. En die telefoons en communicators en dat soort dingen.
1: Ik heb ooit een keer zo'n Nokia 3210 tijdens een EK 2000 wedstrijd tegen de muur gegooid toen Nederland verloor. Helemaal uit elkaar. Toen heb ik hem weer in elkaar gezet. Deed niet weer.
0: Ja, dat was een onverwoestbare telefoontechniek.
1: Ja.
0: Zeg, vanaf volgend jaar dan worden de Formule 1 races een stukje korter. We gaan van 305 naar 290 kilometer.
1: Waarom?
0: Dat heeft een opmerkelijke reden. Omdat de verbrandingsmotor een groter aandeel in de race krijgt, gaan de auto's meer benzine verbruiken. En we schakelen over naar de autovlogdesk hier. Ja. Nicola Ruijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja.
0: Wat zit er, wat?
1: Nou kijk, het is natuurlijk een beetje het klagen nu. Nu heb je 50% elektromotor, 50% benzinemotor. En daardoor moeten ze op rechte stukken, moeten ze gas terugnemen en zo. Klagen, want race is vol gas rijden. Dus hebben ze volgend jaar gezegd, nou, dan gaat die batterij een stukje minder doen. En alles gaat weer op benzine. Maar dan zuipen ze meer.
0: Ja. Maar ze zouden toch weer een V8 erin gaan hangen.
1: Dat is 2030 pas.
0: Oh, dan pas, ja.
1: Maar je zou kunnen denken van, we gaan tanken, maar dat vonden ze...
0: Nee, dat willen ze niet meer, hè. Dat is gevaarlijk. Dat is wel jammer. Dat is wel lekker, want dat maakt het spelletje wel leuker. Voor de finish inderdaad zouden ze met lege tank komen te staan. En dat willen we niet. Dus, en een grotere tank was dan allemaal niet mogelijk.
1: Nee, dat gaat niet. Dan moeten ze alles aanpassen.
0: Nou, we gaan het zien, maar er komen ook meer sprintraces bij. Dus er is aan raceminuten wel meer te zien, denk ik.
1: Ja.
0: Voor het eerst sinds 37 jaar...
1: Dat hoort er nog bij.
0: Het is voor het eerst dat sinds 37 jaar... dat die raceafstand trouwens wordt aangepast. Dat moet ik er nog bij zeggen. En de race komend weekend is op zaterdag. Voor de meeste Formule 1... fans is dat even wennen.
1: Is dat op zondag normaal?
0: Ja, maar dat is een herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Dus ze houden het op zaterdag 1 uur, dacht ik. Alright, door. Anouk gaat optreden in de Ziggo Dome met het Metropoolorkest. Dat is bijzonder. En wij hebben natuurlijk weer tickets voor je geregeld, hè? Ja, natuurlijk doen we dat voor jou. Vrijdag 4 juni. Je kunt erbij zijn volgend jaar. En hoe werkt het ook alweer? Anouk horen is tickets scoren. Dus hoor je een plaat van Anouk deze week op Radio 10... dan stuur je het woord tickets via de gratis app van Radio 10... naar de studio en kom je in de uitzending... heb jij die kaartjes te pakken voor volgend jaar. Dat is lekker, hè? Hoi.
3: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: En als je toch de app op je telefoon hebt staan... open hem eens en vraag eens wat leuks dan.
4: Hey, goedemiddag. Graag Tony Giovanotti met Libera Kliklamina.
0: Ja, doen we zo. Oké, buddy.
5: Met Miranda hier.
0: Hi.
5: Ik zou graag een nummer horen van de Holiday Rap. Van DJ Sven en DJ Mike.
0: Ja?
5: Speciaal voor mijn man Maurice. Omdat hij al de hele week...

0: mi piace così.
1: Giovanotti, libera l'anima for body. Dankjewel, dat was een fijne tractatie. Hoor je niet zo vaak. Oliver Rapp ervoor. Dat was natuurlijk MC Michael G en DJ Sven op 10. Hallo.
2: Goedemiddag, met Patricia. Ik heb een hele leuke bammerammer voor vandaag. Hot chocolate met Girl Crazy. Een gouden ouwe. Lekker dansen, lekker gek doen. Fijne middag.
1: Ja, dankjewel. Kusjes. Draai zo even die plaat.
3: Buongiorno, hier Stefan en Cindy. Wij rijden in Italië en zouden graag OMD met Made of Orleans willen horen. Wensen jullie een fijne dag verder en groetjes uit Italië. Ciao.
1: OMG, it's OMD.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
1: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Auto Taalglas.

0: Chantal vroeg om Ashley Monroe en Train en de gezellige dierkletser Bruises. Ja, dat gaan we nog eens draaien. Wees er snel bij, want het is alweer bijna 1 uur en de plekjes zijn bijna gevuld. Eens even kijken, wie hebben we hier? Hallo Agathe.
1: Hoi. Ik kan maar niet op de naam komen. Ik kan hem wel neuren.

0: niet wie het is. Ik kan er maar niet op komen.
1: Lastig. Geen idee. Jij, Nico?
2: Geen flauw idee.
1: Nou, ik ga er even rustig over nadenken. En in de tussentijd draaien we Paul Young. Come Back and Stay op Radio 10.

0: Het begint uit van de Haas muziek. En dat was Inner City en Good Life op Radio 10. En daarvoor Paul Young.
1: Alles mag, alles mag, alles mag op dinsdag.
0: En wat gaan we nog eens doen als afsluiter, Greet?
2: Hé, hey, Jeroen, misschien kan die nog in Alles Kan, Alles Mag. Mr. President, Cojambo.
0: Ja, die kan nog net mee, maar eerst nog even deze.

0: Martial.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. Kom naar

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betaal.

0: Pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ik word er 's morgens steeds voor gebeld. Of ik nou eventjes dat rekeningnummer daarna over wil maken. Dan doe ik dat maar. Het is wel in het Engels. Ook wel modern van de belasting. Nou, dat maakt niet uit. Nico, het nieuws alsjeblieft.
3: Goedemiddag. Van veel geld dat het kabinet volgend jaar wil gaan uitgeven, is eigenlijk onduidelijk wat ze er nou precies mee willen bereiken. De Algemene Rekenkamer zegt dat naar een paar ministers heldere, controleerbare doelen hebben gesteld. Alleen de ministers van Economische Zaken, Financiën, Klimaat, Volksgezondheid en de minister van Verkeer. De rest weet niet wat ze met het geld willen gaan doen. In het centrum van Amsterdam is het Muntplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Een arrestatieteam heeft een verwarde man opgepakt. Er staat een afzetting met minstens 5 politiewagens en er is ook ambulancepersoneel opgeroepen. Trams die door de straat moeten, die staan stil. Ook Europese leiders willen dat er wordt ingegrepen bij de hoge brandstofprijzen. De Slovaakse premier Fico en de Franse president Macron vragen Brussel om actie. Macron wil tijdelijk soepele regels voor raffinaderijen, zodat die meer diesel kunnen produceren. Maar lagere prijzen aan de pomp is daarmee nog niet gegarandeerd. De Europese Commissie moet eerst beslissen of ze de regels überhaupt kunnen veranderen. En Hives is alweer vol. De comeback van het oude social media platform trekt zoveel mensen dat de daglimiet van het ruim 10.000 inschrijvingen is bereikt. Morgen kunnen er opnieuw duizenden nieuwe gebruikers bij. Hives was jarenlang razend populair, maar stopte in 2013 door de concurrentie van Facebook.
2: Iedereen wilde dansende bananen zien, hè?
3: Ja, en de glitterplaatjes. Ja. De ik schijn boos te kijken, Hive. Ik heb er helemaal zin in.
2: Nou, veel plezier.
3: Ja, en is het dan lekker om binnen te hiven? Ja, het is bewolkt, het is wel droog. Lokaal een klein beetje motregen. Soms kan de zon ook kort doorbreken. Het is 18 tot 20 graden en er staat ook nog eens weinig wind.
2: Nou, hier. Heerlijk, lekker van genieten, zolang het er is. Hè? Dan hebben wij 4 vertragingen. 3 daarvan zijn voor de Duitse grens, dat weet je inmiddels wel. En op de A15 is gemeld Gorinchem-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost. Een vrachtwagen met pech, 17 minuten vertraging.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Multicolor. Multicolor Samieu op Radio 10. En dat is lekkere muziek natuurlijk. Hè. Waar vinden we dat allemaal terug? Nou, natuurlijk vinden we dat in de top 4000 player. Of 4000 lijst vinden we die terug. En die lijst moet wel weer samengesteld gaan worden binnenkort. En daar ben je weer van harte bij uitgenodigd natuurlijk. Maar misschien heb je zo geen zin om te wachten. Nou, dan gaan we alvast eens even wat vragen stellen over de top 4000. Want waarom ook niet? We hebben daar iets voor bedacht. Er zijn 4 vragen in totaal en daar spelen wij dan in.
1: De top 4000 quiz.
0: Zometeen. Maar dan moet je eerst even. Nou, je bond niks natuurlijk. In principe alleen ademhalen en belasting betalen.
2: Ja.
0: Maar je bent van harte welkom om even de oefenvraag te beantwoorden via de gratis app van Radio 10. Als je dat dan doet en het antwoord is goed, dan kun je zometeen meespelen in de uitzending. Zin in?
2: Ja.
0: Ja, hè? Nee, jij niet.
2: Mag ik niet meedoen?
0: Nee, jij moet vraag 4.
2: Oh, ja.
0: Goed. Heb je de app van Radio 10 op je telefoon en je zit nu te luisteren? Doe lekker mee. De top 4000 staat vol met allerlei soorten dieren. Duran Duran zingen ook over een dier. Ze scoorden een hit met Hungry Like The... Puntje, puntje, puntje. A. Horse. Ja. B. Wolf. Of C. Whale. Nou. Hungry Like The Whale. Zou kunnen.
2: Of Hungry Like The Horse. Oh, dat is wat anders.
0: Nou, anyways. Geef het antwoord A, B of C via de app van Radio 10 en speel zometeen mee naar onder andere... Barry White.
3: We got it together, didn't we?
0: Yeah.

0: Bon Jovi en Keep the Faith op Radio 10. En die vinden we natuurlijk ook terug in die heerlijke lijst die wij noemen...
1: Ja. De Top 4000 quiz.
0: Die gaan wij spelen. Daar zijn wij klaar voor. En wie hebben wij daar op het podium? Ellen. Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Jeroen.
0: Hallo Ellen. Fijn dat je erbij bent. Leuk dat je gaat spelen.
2: Dankjewel.
0: Ja. Wat vind je nou eens lekkere muziek om vragen over gesteld te krijgen?
2: Wij luisteren eigenlijk van alles.
0: Van alles?
2: Het liefst de jaren 70, 80, 90.
0: Ja, dan heb je al de helft van de top 4000 ongeveer bestreken.
2: Ja,
0: echt, hè? Ja, nee, zeker. Die oefenvraag was voor jou, Peulenschillen. De top 4000 staat ook vol met dieren. Duran Duran bezingt een... de band bezingt een dier. Hungry like the... A, horse. B, wolf. Of C, whale.
2: Wolf.
0: Wolf. Ja, de wolf. Ja.
3: Ja!
0: Dat is goed. Nou, dan gaan we nu voor het echt. Je krijgt zometeen 4 vragen van. Maar als je ze allemaal goed beantwoordt, je weet hoe het spelletje werkt, dan krijg je alle prijzen. Ja. Zo niet, kijken we naar wat je wel wist te beantwoorden. En zoveel prijzen gaan we dan opsturen naar je.
2: Dat is goed, spannend. Ik doe het samen met mijn man.
0: Oh, hoe heet je man?
2: Mario.
0: Mario. Nou, Mario, zet hem op met Ellen. Daar gaan we.
1: Vraag 1.
0: Ja, vandaag vieren we de 68e verjaardag van een bepaalde zanger die klinkt zoals deze.

0: vraag dat ook eens aan. Bij alles mag, zou ik zeggen. Oh, het is zo mooi. Dat wil je toch niet één keer per jaar maar horen. Maar hoe heet deze meneer? Is dat A. Zucchero Fornaciari? B. Eros de Ramazzotti? Of C. Andrea Bocelli?
1: Ik denk C.
2: Welke?
0: Cornelis? Cornelis of
1: ja,
0: Bernard?
1: Cornelis.
0: Cornelis. Cornelis. Andrea Bocelli zochten wij. Ja, dat is goed. Ja, Vivo Palei. Dat is nog niet 68 is hier geworden. Dan gaan wij eens door naar...
3: Vraag 2.
0: Nationale Koffiedag is het. Hou je ervan?
1: Ja, ik heb hem net leeg.
0: Lekker.
2: Hoor je niks van verder?
0: Ja, we hebben hem ook net leeg. Hoor maar, kopje. Ja.
2: Ik ga zo halen, jongen.
0: Oké. Okay. Ja, één kopje koffie. Dus je kan niet hebben op één koffie, kan je niet leven natuurlijk. Maar je kan er wel over zingen. Eén kopje koffie in de top 4000. Wie bezong dat? Weet je dat?
1: Volgens mij Rita Corita.
0: Ja, die heeft ook wel over koffie gezongen, maar dat is niet één kopje koffie. Nee. Dat is koffie, koffie, een lekkere bakje koffie, jongens, wie wil er een bak?
1: VOF de Kunst.
0: Wie?
1: VOF de Kunst.
0: Ja. Dat is goed hoor. Gaan we door naar de volgende en dat is een fragmentje. Ik wil van jou de titel van deze plaat weten. Nee, dat is niet. Ik ga niet nog een keer wat over VOF de Kunst vragen. Kom op. Zing het eens in je hoofd.
1: Life is life.
0: Heerlijk. Ja, ik hou van je enthousiasme. Jullie zitten er lekker in. Mario en jij, jullie komen er wel.
1: Jawel.
0: Dan gaan we er nog eentje doen, Nicola Ruis.
4: Ja, het is vandaag 89 jaar geleden, ik weet het nog goed, dat J.R.R. Tolkien The Hobbit publiceerde. Het is een boek over het avontuur van de Hobbit Bilbo Baggins. En het verhaal dat wordt verteld, dat moet eigenlijk iedereen wel weten, in de vorm van een epische kweeste. Ja toch. Het verhaal is ook twee keer verfilmd. Eén keertje in 1977. En tussen 2012 en 2014 kwamen maar liefst 3 films uit. Alle 3 niet gezien. Geregisseerd door Peter Jackson. Is het een beetje goed, de Hobbit, Jeroen?
0: Geen idee. Ik heb Lord of the Rings heb ik wel alle 3 gezien.
4: Daar zit ook een Hobbit in.
0: Ja, zeker. Maar het is een beetje een spin-off, toch? De Hobbit.
4: Ik heb oprecht geen idee.
0: De Lord of the Rings en dan heb je ook het boek The Hobbit.
4: Ja.
0: Ja, nou, ik heb die Hobbits ook niet gezien. Ik vond het wel 9 uur van mijn leven vond ik wel genoeg aan, aan een paar van die kabouters met een ringetje te besteden.
2: My precious. My precious.
0: De soundtrack voor een van die films is I See Fire. Staat ook in de top 4000. Klinkt zo. Dat dekt de lading wel, hè? Ja, nou best wel een mooi nummer. Wie zong dit, Ellen en Mario?
1: Nee. Zegt ons niks.
0: Zegt ons niks, zelfs. I See Fire. Het is toch al een in opspraak geraakt, zangert.
2: Afgelopen weken, ja. Zegt het wel. Die rooien.
0: Thuis genoeg, hè? Kom, ze hebben er al 3.
2: Oh ja.
0: Ja? Gok eens wat. Nee. Gok maar wat.
1: Nee.
0: Ja, nee is niks. Je moet iets gokken. Het is voorbij, het is klaar. Nee, helaas, nee. Jammer. Nee, dan gaan we afrekenen. Wij zochten Ed Sheeran.
2: Ed Sheeran.
0: Ja. Ja, als je het zegt. Ellen, Mario, 3 prijzen te pakken. Radio 10 Zonnebril, Radio 10 Pet en de Bammer en Broodrommel. Het is voor jullie.
1: Dankjewel.
0: Ja, hartstikke leuk gespeeld en gezellig ook dat jullie erbij waren vandaag.
1: Dankjewel.
0: Oké,
1: doei. Succes met je programma verder.
0: Dankjewel. Amy McDonald is hier. This is the Life op Radio 10. Oh.

0: je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: Gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
7: Oh ja?
6: Daar werken jullie zeker niet met blokledder.

0: gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei. Maak je huis mooier.
2: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel begrijpelijk.

0: 2020.
1: Download de app en start met vinden.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Hey, goedemiddag. Gaan we nog een dikke 10 uitdelen samen? Jawel, hè? Jawel,

0: De tijd vliegt als leuk is en we zitten lekker krap in de tijd dus. Ja. Heb je iemand die vandaag genoemd moet worden op de radio omdat hij iets goeds heeft gedaan? Omdat hij iets te vieren heeft? Omdat het gewoon een fijne lieverd is? Dat kan ook. Geef die persoon een 10. Doe dat in een bericht via de gratis app van Radio 10. Je kan het intikken, tuurlijk, naampje, reden en je eigen naam. Maar je kan het ook inspreken. En dan werkt het precies hetzelfde. Even roepen wie dit die verdient, waarom dat dan is en hoe je zelf heet. That's all. Stuur het zo snel mogelijk alsjeblieft. Dan kunnen we het over een paar minuten alweer op een rijtje zetten hier op Radio 10. En als je niet op tijd bent, ja, dan blijft het liggen.
1: Zonde.
0: Dan kan het niet meer mee. Nee. Dus kom maar door via de app. Laat maar zien wie verdient er een 10. Nicola, je hebt vast iemand.

0: je mist huis en haard, maar je mist ook, als je het hebt, een huisdier. Je eigen lieve dier. Ik merkte het al op vakantie, hondje was niet mee, ik miste dat beest enorm. Dat ziekenhuis, dat heeft nu een speciale dierentuin. Ja, maar dan echt de letterlijke zin van het woord geregeld. Waar je dus met je eigen huisdier naartoe kan. Stel je voor, jij ligt daar, je bent 2 weken opgenomen en je mist je hond. Die mag er dan naartoe komen. Jij in je bed daarheen kan je met je eigen dier knuffelen. En het is niet alleen hond, kat, hamster of iets anders kleins.
1: Oh, je boa constrictor, die mag ook gewoon meekomen.
0: Serieus, dat mag. En als je een paard hebt, dan mag het ook. Er is maar 1 voorwaarde. Je moet het vooraf even melden en het dier moet aantoonbaar gevaccineerd zijn.
1: Ja, je moet hem kunnen dragen in een mandje.
0: Ja, of een heel groot mandje.
1: Een groot mandje met wieltjes.
0: Dat mag ook. Nee, maar je mag alles hebben. Heb jij een favoriete koe? Die mag ook komen. Een boa constrictor, een vogel, noem het allemaal maar op. Maar ja, ik vind het zelf gewoon heel tof. Dat, ik weet hoe vervelend het is. Ik heb ook wel eens in het ziekenhuis gelegen. En hoe fijn het dan was als je thuis komt dat je je kat weer hebt waar je mee kan knuffelen. Dus als die dan daarheen mag komen, helemaal top. Elisabeth, 2 steden ziekenhuis in Tilburg. Chapeau en een dikke, vette team.
1: Bij deze. Kom zo meteen maar eens even op dat podium staan. Dan gaan we je eventjes toezingen.
0: Het hele ziekenhuis.
1: Het hele ziekenhuis, met dieren en al. Kan allemaal. Wie verdient er nog meer een dikke 10? Ik zie al wat berichtjes binnenkomen, maar nog niet genoeg. Dus begin maar te typen of spreek het in en stuur het nu. Dit is Toto en Pamela.

0: ze ziek is. John zegt, dikke 10 voor de verfwacht schilderwerk... omdat ze heel professioneel te werk zijn gegaan. En eens even kijken, wie is dit? Een dikke 10 aan Jason van Kempen... omdat hij al maanden bezig is met een opruimproject en bijna klaar is. Ziet er fantastisch uit, zijn collega Jack stuurde dat. Dan hebben we hier, ik wil mijn schatje Marijke Voskuil een hele dikke 10 geven. Ze werkt nu uiteindelijk om het Diakonesse ziekenhuis in Paramaribo. Dat zijn daar aan het verbeteren van de verzorging en de verplegingsopleiding. Groetjes van Erik. Ik ga de tuin in. En een 10 verdien ik. Neem jullie wel mee de tuin in. Dat is echt wel nodig. Groetjes van Bianca uit Enkhuizen. Inderdaad, Bianca. Ik zie daar ook gewoon Tarzan rondvliegen in je tuin. Het is tijd om wat te gaan snoeien, meid. Ik wil Belinda de Graaf een dikke 10 geven. Ze is mijn collega schilder en ze staat te smeren of haar leven ervan afhangt. Groetjes van Erik Poppelier. En wie hebben de microfoon vandaag gepakt? Nou, onder andere Yvonne.
1: Hoi Jeroen, met Yvonne. Ik wil even een dikke 10 geven aan mijn man Erwin Jong uit Gouda. Had ik al een keer gedaan, heeft hij niet gehoord. Helaas ligt hij nou ziek op de bank. Dus nog een keer in de herhaling, omdat ik zoveel van hem hou. Doei!
0: Doei! En Alessandra...
2: Hallo, met Sandra.
0: Hi.
2: Ik wou graag mijn man even een dikke 10 geven, want die is vandaag 61 jaar geworden. Gefeliciteerd, lieverd. Tot vanavond.
0: En van harte. Bart, hallo.
3: Ik wil een dikke 10 uur brengen naar Mivan. En waarom? Omdat hij me altijd supergoed helpt. Hatjo.
0: Oké, mooi. Mooi gedaan. Dan hebben we nog eentje voor de microfoon staan, dat is Melly.
4: Ik geef een dikke 10 voor mijn man Martin. Die we hebben

0: cadeau met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Dus snel even bollen.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Floor en Senseo.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar.

0: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
2: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar zo is het niet bedoeld. Er komt wat oude meuk aan. Ja, en dat zit hem vooral in de titels. Old Town van The Corrs en My Old Piano van Diana Ross. Maar eerst het nieuws van 2 uur. Nicola Ruijs, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen...

0: zijn arrestatie overleed. Alfredo werd aangehouden op zijn fatbike na een melding dat er eentje gestolen was. Zijn overlijden leidde tot veel onrust in de wijk. Eerder was er een stille tocht voor de man waarbij de ME belaagd werd. In het centrum van Amsterdam is een verwarde man gearresteerd. Daarvoor werd het Muntplein afgezet. Wat hij aan het doen was, dat is niet precies duidelijk, maar volgens de politie vormde hij geen gevaar voor zijn omgeving. Volgens AT5 gingen twee agenten in Burger met hem praten, waarna hij van achteren werd opgepakt door een arrestatieteam. In Zwolle is de rechtbank ontruimd nadat er brand was ontstaan in een parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand. In de rechtbank was de zaak tegen oud-Jumbo-baas Frits van Eert bezig. Die zitting was net even geschorst voor een korte pauze toen het gebouw werd ontruimd. En spulletjes bestellen via Chinese webshops zoals Temu of AliExpress wordt nog een tikkeltje duurder. Per pakje betaal je sinds deze zomer al 3 euro extra invoerheffing. En volgens RTL wil Brussel daar nog 2 euro bovenop doen. Dat is om de douane te betalen die er veel werk aan heeft om alle goedkope spullen van buiten Europa te controleren. Radio 10 weer nog. Er zijn veel wolkenvelden en lokaal breekt daar soms de zon doorheen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het noorden kan een kleine bui vallen. En dat allemaal bij 18 tot 20 graden.
1: Oké, Nicola, dankjewel. En een fijne dag, hè?
0: Jij ook, dankje.
1: Dankjewel. Flitsmeister, die komt met 3 vertragingen. Nou, dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 5 minuten. Het dubbele 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen, maar dat is dan weer voor de Duitse grens. En tenslotte de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Vaassen. Door een ongeval een half uur.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hallo, Odido hier.
4: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
5: Dennis Verheugd.

jaar gewoon in de Ziggo Dome. Dat is lekker, hè? Ik zei het al, het gaat om 4 juni 2027. En precies 2 jaar eerder, op 4 juni 2025... stond deze zangeres daar op het podium. Dua Lipa.

0: band heet America, maar hun grootste hit werd bedacht in Engeland.
1: Ja.
0: Daar verlangde de zanger van de groep terug naar de droge woestijnen uit zijn jeugd. In Amerika dus, omdat hij eigenlijk wel een beetje klaar was met al die regen in Engeland. Nou, dat leverde A Horse With No Name op. Ja, het klinkt als een nummer dat uit een film komt, maar dat is nooit gebeurd. De volgende track daarentegen heeft dat geluk wel gehad. Kiss Me werd een wereldhit, dankzij de film She's All That. Sixpence None the Richer, nu op

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Veel mensen kennen het vanwege dat hele bekende pianodeuntje natuurlijk. Maar het nummer had eigenlijk een heel serieus doel. Want Robert die maakte het als rustmoment aan het einde van een lange clubnacht. In de hoop dat mensen eigenlijk iets rustiger en veiliger naar huis zouden rijden. Nou, uiteindelijk werd het een van de grootste instrumentale dancehits van de jaren 90. Zonder zanger, zonder refrein, maar met een melodie die 30 jaar later nog steeds herkenbaar is vanaf de allereerste noot. Uit de top 4000 van vorig jaar, Robert Miles met Children. En het stond op
1: 587.

0: Lily Allen en Not Fair.
1: Een liedje dat bewijst dat je de vrolijkste melodieën soms kunt combineren met de minst vrolijke klachten. Maar gelukkig lijkt het met Lily zelf tegenwoordig allemaal goed te gaan, want naast muziek houdt ze zich ook bezig met acteren en maakt ze een hele populaire podcast. Nou, hopelijk verloopt jouw dinsdagmiddag ook een beetje zonder al te veel klachten. En anders vergeet je die de komende paar minuten.

0: ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Dus geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Anouk horen is tickets scoren, dus hou het komende uur Anouk goed in de gaten. Hè. Hoor je een hit van haar, dan heb je tickets naar de studio en maak je kans om bij haar concert te zijn. Volgend jaar juni is dat in de Ziggo Dome. Het nieuws van 3 uur nu, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. 20 jaar cel voor een man uit de Gelderse plaats Beuningen voor het wurgen van zijn vrouw. Hij zei tegen de rechter dat hij in paniek was geraakt omdat zij van hem wilde scheiden. Hij was bang alles kwijt te raken. Volgens de rechter was het geen opwelling, maar een uitgedacht plan. Op zijn laptop zou hij dingen hebben opgezocht. In Zwolle is iedereen weer de rechtbank binnengegaan na een korte brand in de parkeergarage onder het gebouw. Die zou zijn ontstaan in een technische ruimte. In de rechtbank is het beroep bezig van oud-Jumbo-baas Frits van Eert. Was net geschorst voor een korte pauze toen het brandalarm afging en iedereen dus naar buiten moest. Hotelboekingsite Booking.com gaat telefoonnummers van klanten beter beschermen. Dit voorjaar was er een datalek waardoor reserveringen, mailadressen en telefoonnummers in verkeerde handen waren gevallen. Booking zegt dat gebruikers vanaf volgende week geen nummers meer buiten het boekingsplatform kunnen delen. En Staatsbosbeheer houdt zijn 7 bezoekerscentra iets langer open. Ze draaien verlies en

0: buiten. Na veel reacties van medewerkers, vrijwilligers in de buitenwereld neemt de organisatie een paar maanden extra de tijd voor een definitief besluit. Elk jaar trekken die centra nu zo'n 1,3 miljoen bezoekers. Het radioteam weer. Er zijn wolkenvelden, misschien ook wat zon. Op de meeste plaatsen droog. Ook morgen wolken in het zuiden zon. In het noorden dan een paar buien. En dan wordt het een graad of 20.
1: Oké, Martijn, dankjewel. Tot over een uurtje.
2: Gezellig.
1: Zo dadelijk Pink. Je hoort ook muziek van Queen en Cool and the Gang. Maar eerst eens even kijken wat er op de weg gebeurt. Nou, Flitsmeister die meldt op dit moment 6 vertragingen. En dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. Een lange op de A20 Hoek van Holland-Gouda door een ongeval. Dat is voor Nieuwekerk aan de IJssel 35 minuten en 18 minuten door een ongeval. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Dukenburg.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest.
11: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Dennis Verheugd.

Bij Queen met We Will Rock You. Ja, Freddie Mercury die wist natuurlijk als geen ander hoe je een stadion in beweging kreeg. En hoe hij de bezoekers mee kreeg natuurlijk. Hè. Nou, Robbie Williams die heeft daar inmiddels ook wel een handje van. Alleen doet hij het vandaag niet met Let Me Entertain You, maar met Supreme. Hier op 10.

als achter de microfoon stond. Dat is eigenlijk meer of meer Dan Hartman in een notendop. Je hoorde I Can Dream About You. Bijna 4:05. Misschien droom jij op deze dinsdagmiddag wel heel ergens anders over. Bijvoorbeeld over een avondje Anouk in de Ziggo Dome volgend jaar. Nou, dat kan zomaar werkelijkheid worden.

0: Uit de tijd dat het eigenlijk nog Little Stevie was, hè? Als je nog heel jong en heel klein Stevie Wonder en Uptight hier bij Radio 10.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, inderdaad, dat volgens mij dan voor Anouk. Mike, ben ik gelegen of houd ik je op dit moment van je werk?
2: Nee hoor, ik ben niet aan het werk. Ik werk helemaal niet meer.
0: Oh, waar was je mee bezig dan?
2: Ik was even aan het lezen.
0: Een goed boek?
2: Tot nu toe wel, ja.
0: Kan je het aanbevelen?
2: Ja, Moord en Doorslag.
0: Oh, oké. Okay.
2: En in combinatie met de oorlog. En ja, het is een goed verhaal tot nu toe.
0: Ja, heftige kost wel.
2: Ja.
0: Dan heb ik hopelijk toch wel een leuke onderbreking van je dag. Want ja, vertel eens, waarom moet jij naar Anouk?
2: Nou, ik heb ze eigenlijk nog nooit live gezien. Ik zou heel graag met mijn vrouw er een keer naartoe willen. Want concerten is voor mij eigenlijk best heel lastig. Ik heb post-covid. En dus ik heb eigenlijk daar nooit echt de kans voor gehad. En ik vind, persoonlijk vind ik haar nummer van Birds, vind ik persoonlijk het mooiste wat ze ooit gemaakt heeft.
0: Hoe heet je vrouw?
2: Maureen.
0: Dan heb ik goed nieuws voor jullie beiden.
2: Ja, dankjewel.
0: 2 tickets voor het concert van Anouk samen met het Metropool Orkest op vrijdag 4 juli 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam. Gefeliciteerd, Radio 10 stuurt jullie daar naartoe.
2: Ja, dankjewel. Geweldig. Mooi.
0: Ga genieten daar, hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: En voor nu nog een mooie dinsdag.
2: Ja, dankjewel.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook

0: Dinsdagmiddag Radio 10 Sheryl Crow en All I Wanna Do.
1: Doorbraak.
0: Ja, stel, je zit in een van de grootste boybands ter wereld en besluit ineens alleen verder te gaan. Ja, dan kijkt iedereen natuurlijk met extra veel belangstelling naar wat je als eerste gaat uitbrengen. Nou, in 2002 gebeurde precies dat. Voor zijn eerste solo-single werkte hij samen met Pharrell Williams en The Neptunes. En ja, het werd bovendien het allereerste nummer dat voor zijn debuutalbum werd opgenomen. Ja, en achteraf kunnen we gerust zeggen dat die gok uitstekend uitpakte. Want ruim 20 jaar later behoort hij nog altijd tot de grootste popsterren ter wereld. De doorbraakhit van vandaag, Justin Timberlake, Like I Love You.
1: Doorbraak! De doorbraak.
2: Something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: bandjes op elkaar.
1: Zeker!
0: Meatloaf!
1: Het zou mooi zijn om die achter elkaar te draaien. Dus in een, jij doet nog wel drive-in shows.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, wat leuke draaiklusjes. Ja.
1: Wat leuke privéklusjes. Nou, dan kun je het gewoon achter elkaar draaien. Daar heb je de handjes op elkaar, hoor. Zeker. Dat heb ik even figuurlijk.
2: Hey, het is de laatste dag in de zomer van 2026.
1: Oh,
2: en
1: is het morgen klaar?
2: De eerste dag van Hives 2.0.
1: Ah, nou, daar gaan wij het straks ook over hebben. Tenminste, Martijn die wil het er heel graag over hebben. Die wil krabbelen met me. Dus,
2: ja, maar heb jij je al aangemeld? Of ben je al binnen?
1: Nee, ik heb hem dus laten vertellen dat het dus maar 10.000 aanmeldingen per dag worden toegelaten.
2: Ja, vandaag, maar ik heb...
1: Ja, morgen weer.
2: Morgen 50.000.
1: 50.000? Ja, en overmorgen 100.000?
2: Ja, misschien.
1: Oké. Maar waarom zou ik...
2: Ja, het is van...
1: Ik vind dat het helemaal niet zo verstandig is om zelf al social media te hebben. En dan denk ik, maar dit is natuurlijk hartstikke hip, dus we gaan het wel doen.
3: En Hives wordt niet verslavend, hè, Gijs? Zeggen ze.
1: Hives wordt niet verslavend?
2: Ja, nou, destijds wel. Destijds wel,
1: zeggen, ja, dat de moeder van de verslavingen is dat geweest. Ja,
2: ik vond het fantastisch, 20 jaar geleden.
1: Kennen jullie ICQ nog? Ken je dat nog?
3: Dat was ook leuk.
1: Ja. Dat was en dan had je toch dat...
2: Ja, dat weet je.
1: Straks hebben we een nieuwe aflevering van Gijs op 10. We gaan even met Chino van Beurden bellen. Want de toeslag op kinderopvang wordt duurder, maar ook weer goedkoper. Voor een hoop mensen wordt het goedkoper. Maar ook voor een kleine groep wordt het ook duurder. En je begrijpt dan, ik begrijp dat dan zelf niet meer. Dus dan ga ik Chino van Beurden bellen. Want dat is ons politiek geweten van Gijs op 10. En die weet er alles van. Die gaat het ons in Janneke en Jiptaal gaat hij het uitleggen. En we gaan het ook over Diana hebben.
2: Ja,
1: dus Justine Marcella, die hebben we aan de telefoon. Het boek is uit. Haar broer die heeft dat geschreven. En het schijnt dat Charles hele rare dingen heeft gezegd. Dus eens kijken wat zij ervan weet. En wat weten we nog niet, hè? Wat we eigenlijk... Want ik denk dat ik namelijk alles al weet van Diana. Ik als simpele ziel, want ik heb zoveel van haar meegekregen natuurlijk. Dus kijken wat er nog in staat, wat we nog niet weten.
2: Oké, dat en meer na vieren. Zeker. Bij Gijs op 10. Veel plezier. Dan heb ik hier nog een...

0: gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadsverf.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Alle Sikkens verf bestel je bij Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: De Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ja, goedemiddag. Het gaat zo super snel. Het is alweer 1 minuut na 4 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Gijs. Als het aan het OM ligt, dan gaat een Amsterdamse oud-ambtenaar 12 jaar de gevangenis in. Hij zou gegevens hebben verkocht.

0: gebruikt om explosieven te plaatsen of woningen te beschieten. Ook werd iemand ontvoerd. De Gezondheidsraad ziet het niet zitten om de 13 weken echo structureel in te voeren. Die is er al een paar jaar bij wijze van proef naast de echo van 20 weken. Je kunt dan eerder zien of ongeboren kinderen afwijkingen hebben. Maar volgens de raad klopt de uitslag niet altijd bij die 13 weken echo. FIFA-baas Infantino wil overleggen met de andere voetbalbonden om de Wereldvoetbalbond te hervormen. Maar de KNVB denkt dat alleen maar wil vanwege de ophef die is ontstaan. De bond zegt hem nog steeds niet te vertrouwen en wil liever een nieuwe FIFA-voorzitter. En de dierenambulance en de brandweer in Utrecht zijn uitgerukt voor een roodborstje.
1: Ah, lief.
0: Was vast komen te zitten achter een ingebouwde koelkast. De bewoner van het huis was er zelf niet gelukt om hem te bevrijden. Die dacht, ja, laat dan maar zitten. Maar ja, negeer dat gepiep van zo'n vogeltje maar eens. Nou, de medewerkers van de dierenambulance konden er met een vangnetje niet bij. Uiteindelijk is de brandweer opgeroepen. Heeft die hele ingebouwde koelkast gesloopt, plint weggehaald. Roodborstje had helemaal niks, is weer vrijgelaten.
1: Ja. En heeft hij nog bedankt? Of
0: Nee, daarna had ze waarschijnlijk allemaal een broodje kipfilet. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
1: Het Radio 10. Ben je toch een dierenlover? Hè? Vooral met vogels zo.
0: Ja, als ze dood zijn, vind ik ze hartstikke mooi.
1: Oh. Ja.
0: Ook vanavond is het waar. Ja, ik vind enige mooie vogel is een dode vogel, zeg ik altijd maar. Ook vanavond is er veel bewolking, misschien nog wat zon. Vannacht verandert er weinig, het is een graad of 12. Morgen krijgt de zon overal meer ruimte, dan wordt het ook warmer. 22 graden misschien wel in het zuiden van het land.
1: Oh.
0: 'S Avonds in het noorden wel kans op onweer.
1: Oké, dan moet ik de

0: dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Stroe. Op de A16 richting Breda sta je een kwartier stil door een vrachtauto met pech tussen Dordrecht en Breda Noord. En op de A22 richting Beverwijk heb je een kwartier file tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost.
1: Oké, nou super vervelend. Maar wij vinden het wel fijn om een onderdeel van jouw file te zijn. Dus wij blijven gewoon lekker bij je. Breakfast in America ga ik zo voor je draaien. Supertramp, wakka wakka, this time for Africa. Shakira heb ik ook voor je klaar liggen. En cabaret van Bert Visser, je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: tijd in je pakket.
1: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar

0: je maar wil. Het kan ook zo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: Ik ben Nienke Plas en ik luister iedere dag Gijs op 10.
1: Nou, wat fijn.
0: Ik kan nooit meer zonder.
1: Nee, dat vind ik hartstikke leuk.
0: En ik kan heel slecht liggen.
1: Oh.
2: De file gaat een stuk sneller met Gijs op 10.

0: officieel afsluiten. En ik heb even iets wat ik met jullie moet delen. Want er is iets bekend geworden dat eigenlijk al in juni heeft plaatsgevonden. Oud-presentatrice Hanneke Groenteman is een aantal maanden geleden namelijk haar rijbewijs kwijtgeraakt. Ja, na een bezoekje aan haar zoon, Gijs Groenteman. Die kennen we ook natuurlijk van Marcel en Gijs. Ja, leuke podcast hebben ze. Reed ze met haar auto tegen een lantaarnpaal aan. Volgens Hanneke was dat maar een schampje. Maar haar auto, jongen, nou, die zag er niet uit. Die was zo beschadigd. Die was echt fix beschadigd. Ze moest een medische keuring ondergaan. Maar inmiddels heeft ze haar rijbewijs weer terug. Zelf hield ze er gelukkig niets aan over. Behalve een nieuwe auto. Oh. Ja, die andere was helemaal tot los. Eigenlijk kun je wel stellen dat Hanneke Groenteman te traag reageerde om de lantaarnpaal te ontwijken. Nou, daar gaat hij. Je zou dus kunnen zeggen, trage Groenteman. Oh, oké, Bert, kom er maar in.
1: Trage Groente. Trage Groente. De artisjok, shock, shock.

0: Dan is het echt geweldig. Oud nummer van Stevie Wonder. En fans van muziekfilms die kunnen hun hart ophalen. Want het draait niet alleen een documentaire over Oasis. De reunie in de bioscoop. Er komt ook nog veel meer moois op het witte doek. In oktober is het concert van Queen in Budapest. Was in 1986. Is te zien in de IMAX bioscoop. En in november de Faith Tour van George Michael. Ik heb de trailer gezien. En ik kan je vertellen, daar moet je eigenlijk wel zien. Want dan denk je van, oh, waarom ben je er niet meer? Dat is zo vervelend. George Michael en Mary J. Blige en Black Box. Die zat in Stavros Disco, Ride on Time. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: De inlichtingendiensten waarschuwen voor het normaliseren van extreemrechtse ideeën. En Hives is dus terug.
0: Och, ja.
1: Maar Gijs, wat weten wij eigenlijk nog van dat platform?
0: Ik denk helemaal niks, maar ik denk dat jij een quizje hebt voorbereid. Dat

0: Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credit, kredietcoaching en training voor ondernemers.
13: Ja, goedemiddag. Vanavond wat bewolking. Vannacht een graadje of 12. Morgen wat meer zon. Warmer tot 22 graden in het zuiden. In het noorden later gaat het wat regenen. Maar op zich is het nog helemaal geen verkeerd weer, hoor. Het is mooi nazomerweer. En het wordt misschien nog wel warmer, maar daar straks meer over. Maar eerst gaan we even naar Robin van der Gie om te kijken waar het stilstaat. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht en Bos. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A16 richting Rotterdam sta je tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten stil. En op de A50 Arnhem-Oss is het op meerdere plekken druk. Tussen knooppunt Grijshoort en Heteren heb je een kwartier vertraging. En tussen knooppunt Valburg en Gravenstein ook een kwartier.
13: Oké. Nou, maak je niet te druk, hè. Voordat je het ben je weer thuis. En dat is hartstikke lekker. Straks muziek van Sister Sledge. Toploader. Ik ga ook bellen met Justine Marcella. Ja, over toch wel bizarre onthullingen uit het nieuwe boek over Prinses Di. En ik vraag mij af of wij niet alles weten. Maar misschien staan er wel dingen in die we nog niet weten. En dat zij heeft het boek in ieder geval al gelezen. Sterker nog, binnen 5 minuten was het uit. Ja, dat vindt ze zo tof als er zo'n nieuw boek uit is. En daar gaan we er straks eventjes wat meer over horen. Maar eerst het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
15: Goedemiddag, Gijs. De AIVD en de terrorismecoördinator waarschuwen voor rechtsextremisten die hun ideeën op een zachte, subtiele manier aan de man proberen te brengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via politieke partijen. Het online pesten op de basisschool is nauwelijks minder geworden. De scholen zeggen in een onderzoek van het Jeugdjournaal dat het mobieltjesverbod op school dat 2 jaar geleden inging daar weinig tegen heeft geholpen. En een oud-ambtenaar van Amsterdam moet, als het aan het OM ligt, 12 jaar de gevangenis in.
13: Zo.
15: Hij wordt verdacht van lekken.
13: Ja.
15: Dat klinkt een beetje gek. Hij is niet incontinent. Hij gaf privégegevens door, waardoor criminelen aanslagen konden plegen. Tegen handlangers is wat minder lang, Gijs, zo'n 10 jaar.
13: Hij heeft nu zo'n luie met 3 van die grote rode kruisen. Heeft hij erop. Amsterdamse kruisen heeft hij gekregen. Ja. Dat is niet leuk, hoor, lekker.
15: Nee, dat...
13: Jij hebt het zelf meegemaakt.
15: Ja, ik ben nog niet zo oud, maar het lijkt me veel vervelend, Gijs.
13: Mm-hmm.
15: Zeg, Gijs,
13: ja.
15: Mijn gebeden zijn verhoord.
13: Ja.
15: En de gebeden van heel veel andere mensen ook. Hives is dus terug. Het eerste grote sociale media platform van Nederland. In 2013 ging de stekker eruit. Ja. Tot verdriet van heel veel gebruikers. Zoals Antje uit Enschede.
3: Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild.
10: Echt waar?
3: Ja, ik heb echt gehuild. En dit is mijn enigste uitje. En een keer naar de winkel.
15: Oh. Ja, het is toch hartstikke
13: zielig. Ja,
15: dat
13: is wel super zielig ook, ja.
15: Ja, nou, even een kort quizje doen over huis?
13: Ja, tuurlijk.
15: Want ja, het komt terug. Dus waarom wilde Antje destijds niet overstappen naar Facebook?
13: Oeh, ik denk omdat al haar Nederlandse vrienden zaten op Hives.
15: Ik denk dat Robin het wel weet.
16: Nee, op Hives kon je een glitterplaatje sturen.
13: Oh, natuurlijk.
16: Ga het even checken. Dat je dansende bananen.
15: Volgens mij?
3: Ja, één plaatje kun je verzetten. Gewoon, je mag geen glitterplaatjes.
13: Ja, nee. Geen glitterplaatjes,
15: alleen
13: maar
15: glitterplaatjes.
13: Wel.
15: Op Facebook.
13: Of alleen glitterplaatjes. Oh, dat kon. Oh.
16: Op Hives kon dat.
15: Hives kon dat, ja.
13: En op Facebook mocht dat dan weer niet.
15: Nee. Nou, oh. Gijs Kansing, wat was nou het bewegende plaatje dat iedereen gebruikt op Hives?
13: De Dancing Banana.
15: Inderdaad.
13: Ja.
15: En hoe heette het als je een berichtje achterliet op de pagina van iemand anders?
13: Krabbelen.
15: En als jij een beetje aandacht wilde trekken? Een beetje flirten? Dat
13: ik weet dat er ook een, er zat ook een www zat erin. Wie wat waar of zo. Zat
15: dat
13: er ook
15: je
13: in?
15: Ook inderdaad. Ja? Maar als je dus de aandacht wilde trekken van iemand, dan heette dat porren.
13: Porren. Oh ja, porren. En had je ook zo'n geluidje? Zo'n...
16: Nee, dat was een buzzer.
13: Ja, ja. Nou, zie je, ik raak helemaal in de war.
15: Ja, dat snap ik. Nou,
13: maar is het niet zo dat wij denken hier dus weemoedig aan terug? Maar omdat dat de eerste was. En nu hebben we zoveel vormen van sociale media.
15: Ja,
13: dat,
15: maar, zegt Hives, wij gaan het niet verslavend maken. Het blijft echt een vriendenboekje. Je krijgt te zien wie je wil zien en verder niemand.
13: Ja.
15: Daardoor is het veel minder verslavend. Oh. Ja, dat hebben natuurlijk al 10.000 mensen aangemeld.
13: Ja.
15: Nog één quizvraagje doen?
13: Ja. Laat doen.
15: Wat kon je op Hives aan je profiel toevoegen om het extra persoonlijk te maken?
13: Geen flauw idee.
15: Zal ik het Antje even laten zeggen?
13: Ja, laat maar zeggen, ja.
3: Je kunt hele lange karrets plaatsen. En dat wil ik veel...
17: Sorry, wat plaatsen?
3: Katkets.
15: Katkets.
13: Katkets? Wat is dat?
17: Katkets.
13: Wat is een katket?
15: Dat is een gadget.
13: Oh.
18: Wauw. Hey, nog even buffelen.
13: Nou, Antje is in ieder geval blij, toch?

0: van het Britse koningshuis, Diana. De vrouw van Charles en de moeder van prins William en prins Harry. Haar leven stond volop in de schijnwerpers, van haar sprookjesachtige huwelijk tot haar veelbesproken scheiding. Ja, in 1997 kwam ze op 36-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs, terwijl de auto werd achtervolgd door paparazzi. Maar bijna 30 jaar later schreef de broer van Diana, Charles Spencer, het boek Zwanenzang. Diana, of Diana, mijn zus. En over de inhoud is veel te doen in de Britse media.
1: Reis op 10. Royalty-rubriek.
0: En daarom heb ik even contact gezocht, want wij hebben een heel kort lijntje. Onze favoriete royalty-deskundige, Justine Marcella. Goedemiddag, Justine.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ik voel me altijd zo oud als jij bij nummers vertelt wanneer het is uitgebracht. Ik weet het. Dat was toch gisteren?
0: Ja, het is super confronterend. Sorry daarvoor. Maar het is echt 26 jaar geleden.
2: Onvoorstelbaar.
0: Ja, we worden ouder. Gelukkig maar, toch?
2: Ja.
0: Justine, wat staat er in het boek wat we nog niet wisten?
2: Ik vind het altijd zo lastig. Maar dit boek zegt dat Charles zou hebben gezegd, onder andere, we zullen haar snel genoeg vergeten na haar dood. Dat vind ik eigenlijk wel de grootste bom uit het boek.
0: Hij zegt,
2: ja. Ja, haar broer zegt dan dat hij kort na haar dood ruzie kreeg met toen nog prins Charles over de begrafenis. En vooral over de vraag of William en Harry achter de kist moesten lopen.
0: Ja.
2: En toen zou Charles gezegd hebben van, nou, we zullen er snel genoeg vergeten. En een ander iets is dat hij daarbij ook nog behoorlijk opgetogen zou hebben geklonken. En wat ik gek vond, en dat heb ik nog niet veel gehoord verder, maar het staat toch echt in het boek.
0: Ja.
2: Hij beweert ook dat Charles verliefd was op zijn valet. En een valet is iemand die op het paleis de kleding klaarhangt voor een prins of een koning.
0: Oké. Okay.
2: Nou, ja, dus eigenlijk zijn dat een beetje de drie belangrijkste nieuwtjes. En al het andere, ja, dat ze eenzaam was, dat ze last had van bulimia, dat ze eigenlijk al niet meer wilde trouwen, dat zijn dingen die we eerder hebben gehoord.
0: Maar dat, wat jij zegt over dat hij verliefd was op Valette, hij was toch verliefd op Camilla?
2: Zeker.
0: De reden waarom ze ook uit elkaar zijn gegaan?
2: Uiteindelijk, nou, ik geloof wel dat ze na hun huwelijk toch nog wel even een paar goede jaren hebben gehad.
0: Mm-hmm.
2: Maar Camilla is altijd op de achtergrond geweest, dat is zeker. Ja, dat, okay. Maar dat weten we. En dat is niet zozeer nieuw. Ja, het is echt een broer die een boek heeft geschreven. En zijn zusje meer heeft willen laten zijn dan de prinses van alle mensen. Hè? De people's princess.
0: Ja.
2: En hij beschrijft haar gewoon zoals hij haar herinnert. Hij heeft er meer mens willen maken achter dat hele beroemde, wat ze natuurlijk vooral is.
0: Maar tegelijkertijd voelt de broer ook wel de behoefte om een beetje de vuile was buiten te hangen, toch? En waarom heeft hij dat gedaan? Had hij geld nodig?
2: Nee, zeker niet. Nee, okay. Zeker niet. Nee. Hij woont op een zeer groot landgoed en het gaat de Spencers heel goed. Dat is ook een hele oude adellijke familie.
0: Mm-hmm.
2: Nee, ik denk dat er echt heel veel verschil van mening is over zeker dat over dat feit achter de kist aanlopen, hè, dat van Diana, die beelden, ja, dat weet iedereen nog. Dat staat op je netvlies.
0: Zeker.
2: Twee van die hele jonge jongens die daar achterliepen. Hij voelde zich ook wat aan banden gelegd. Het was zijn zusje, maar het paleis nam de regie van de uitvaart. Zagen Diana toch een beetje als hun eigendom.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk een rode draad in het hele boek.
0: Ja.
2: Die Charles Spencer, die meende als haar broer zeggenschap te hebben over delen van de uitvaart, terwijl het koninklijk huis haar, ondanks de scheiding, als moeder van de toekomstige koning, als onderdeel van de monarchie beschouwde. Dus dat zijn twee lijnen die niet per se altijd overeenkomen.
0: Nou is Diana overleden in 1997. Ik zei het net al, het is bijna 30 jaar geleden. Waarom komt de broer nu pas met het boek?
2: Hij is bang, en daar ben ik met hem eens, van de verhalen die hij heeft over die hele jonge Diana en zijn visie. Deze meneer is op leeftijd. Mm-hmm. Die zou die anders mee het graf innemen.
0: Aha.
2: Dus hij heeft de wens in aanloop naar die 30 jaar, en dan zal vast iedereen weer stilstaan bij die dat tragische ongeluk waarbij zij om het leven komt.
0: Mm-hmm.
2: Ziet hij als een goed moment om dit te vertellen?
0: Ja.
2: Ik vind het een hele ingewikkelde, want hij is heel goed bevriend met prins Harry. minder met Prins William. Terwijl die heeft wel altijd beloofd, ook op die uitvaart, dat hij voor beide prinsen zou zorgen. En Harry woont weer terug in Engeland. Heeft weer een gesprek gehad met zijn vader. Ik weet niet of dit boek nou heel erg op dit moment zo handig is.
0: Handig is, nee, oké. Okay. Goed, Buckingham Palace heeft gereageerd op de beweringen in het boek. Dat is volgens
2: uniek.
0: Mij ja, is uitzonderlijk, toch? Waarom voelden ze die behoefte? En nu zo snel ook al?
2: Ja, nou, weet je, ik vind het heel bijzonder. Want dat boek van Prins Harry herinner je je ook nog wel, Spare.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Stond ook vol met hele heftige dingen.
0: Heel veel vuile was.
2: Ja. Absoluut schadelijk voor de monarchie. En toen is er geen reactie gekomen. En nu wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat heeft vooral van dat Charles zei, we zullen haar snel genoeg vergeten.
0: Ja.
2: Dat heeft pijn gedaan op het paleis. Diana is nog steeds enorm populair. Ook in Engeland. En ze hebben nu gereageerd. En uitzonderlijk scherp voor Buckingham Palace, vind ik. En ze zeggen, ja, verdriet kan herinneringen kleuren.
0: Oh, hij heeft het gewoon bij het verkeerde eind.
2: Nou ja, ik vind het heel netjes gezegd. Hè. Als jij iets heel naars hebt meegemaakt, en jouw broer of zus ook,
0: mm-hmm.
2: heb je daar toch een andere herinnering aan.
0: Ja.
2: Dus dat zou kunnen. Tegelijkertijd zegt Charles Spencer, dus de broer van Diana, die zegt juist van dat hij zich het gesprek juist heel glashelder herinnert.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Ja. En dat dus al 30 jaar lang.
0: Ja, we zullen haar snel vergeten. Nou, dat is absoluut niet gemoed.
2: Zeker niet zo.
0: Is het de moeite ook voor mij waard om te lezen?
2: Ja, het is lief. Het is. Ik voelde me soms ook wel wat ongemakkelijk erbij.
0: Okay,
2: omdat nou. Heel veel is inderdaad zijn herinnering. Maar er is nergens bewijs.
0: Nee.
2: Er is nergens iets wat het onderbouwt. En dat vind ik toch als journalist vind ik een beetje ingewikkeld.
0: Royalty-deskundige Justine Marcella, dankjewel.

0: Dean, haar laatst verschenen single So Easy to Fall in Love. Het is wel leuk als je dan even aan het googlen bent met Olivia Dean. Ja, wat voor relaties heeft zij dan? Ze heeft nu een relatie met Eddie Burns. Die is dus de drummer van Claro's, een band. En er staat hier ook: in het verleden gingen de geruchten over een mogelijke romance met Harry Styles. Maar dat is nooit officieel bevestigd. En inmiddels is het alweer voorbij. Dus dat is mooi als je dat dan gaat zoeken. En een geweldige single, die hoorde je hier natuurlijk op Radio Team. Met de meeste muziek in de middagshow. Police ook in Don't Stand So Close To Me. Wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Nou, minister Van Wil moet op het matje komen in de Tweede Kamer. En Hives is dus terug. Maar kan dat eigenlijk wel een succes worden?
0: Nee, dat denk ik.
1: Nou, hoe is zo meteen.
0: Okay.
2: Radio Team. Gijs op 10.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Alle verf super voordelig.

0: zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Ja, goedemiddag. Net 5 uur geweest. 2 minuten over 5. Hoog tijd voor het...

0: of een verhaspeling. Het kabinet wil kijken wat er moet gebeuren om de acceptatie van LHBTI'ers onder jongeren te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren bijvoorbeeld homoseksualiteit accepteren. Staatssecretaris Thielen zegt dat er veel factoren een rol spelen, zoals religie en wat er online gebeurt. Maar ze wil eerst onderzoek en dan pas verder kijken. Bij de uitvaart van Voice-winnaar Ben Sanders is zijn familie niet aanwezig. Waarom, vertelt broer Dean Sanders er ook namens zijn ouders op Instagram niet bij. Het is wel met veel verdriet in hun hart, schrijft hij. Ze doen het uit liefde voor Ben. Ben Sanders overleed vorige week. De uitvaart is dus morgen. En Huis is dus terug. Het sociale media platform uit de Zero's zou een...
1: Ik kan er maar niet over
0: worden.
1: Uit, hè?
0: Ja, maar geloof me, dit heel veel. Ik heb hier al 6 appjes over binnengekregen van luisteraars.
1: Oh, wat fijn.
0: Het zou dus een plek moeten worden zonder verslavende algoritmes. Dus hebben zich al meer dan 10.000 mensen aangemeld, zegt de eigenaar Mediahuis.
2: Dus op dit moment staat het open dat je kunt zeggen dat je geïnteresseerd bent. En dan krijg je van ons een berichtje zodra je erbij kan.
0: Ja, want als er te veel tegelijk worden aangemeld, dan vliegt het hele systeem eruit.
1: Is mijn oude account nog geldig?
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar de Wayback Machine, er zijn manieren op internet om te zoeken.
1: Heet dat de Wayback Machine?
0: Dat heet de Wayback Machine.
1: Okay.
0: Daar vul je dan, als je je naam nog weet, in. En dan is er een grote kans dat je oude plaatjes nog kan vinden.
1: Ja, en dan hoor je ook een plaatje uit jouw geboortejaar. Nou, dan,
0: nee, je ziet zeg maar een jonge en veel dunnere Gijs Slavenman. Nou, onze eigen DigiDave, Dave Maasland, die vraagt zich af of het gaat werken. Nu er nog maar zo weinig mensen lid zijn, die vergelijkt het met een lege kroeg.
3: De grote uitdaging gaat zijn, krijgen we genoeg mensen naar Hives toe? Houden we het leuk genoeg om daar ook te blijven? Want anders is het die kroeg waar je gewoon aan de bar staat te hangen en na een half uurtje weer versuft afdruipt.
0: Ja, dat doet Gijs altijd al. Maasland is wel blij dat er nu weer een Europese concurrent is, voor onder meer Facebook natuurlijk. En hij denkt dat het ook wel echt een succes kan worden.
1: Nou, als David zegt, is het niet altijd zo, maar
0: is de kans wel wat groter,
1: dan
0: toch?
1: Is de kans wat groter.
0: Ja. Ook vanavond bewolking, misschien wat zon, vannacht een graad of 12. Ook morgen wolken, vooral in het zuiden ook wat zon dan. In het noorden een paar buien, misschien met onweer. En dan wordt het een graad of 20.
1: Je vergelijking met die lege kroeg vind ik wel leuk.
0: Ja, toch?
1: Dat snap ik wel.
0: Ja, dat snap jij heel goed.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ik zit ook heel graag in een lege kroeg, want anders dan... Want het is veel te druk voor. Ja. Goed, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gie om te kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Waar staan de files? Dat weet hij. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. En op de A2 Den Bosch-Maastricht. Daar heb je tussen knopen de Eckersweijer en de Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. Op de A4 Rotterdam-Den Haag een half uur tussen knopen de Benelux en Ketelplein. En op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij blijven lekker gewoon bij je totdat die file, die vervelende de file is afgelopen. En eigenlijk had het nu al gemoeten. We zijn wat later, maar het gaat zo direct toch echt gebeuren. We gaan je werkdag afsluiten met Mark Morrison en Return of the Mac binnen een paar minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel...
8: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed.

0: Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Ik waarschuwde je al een beetje. Meestal is het 5 minuten over 5. En dan gaan we die werkdag lekker afsluiten. Het is alleen nu 9 minuten over 5. Dus je hebt even een paar minuten moeten wachten. Maar het mag weer.

Zometeen gaan we even bellen met politieke verslaggever Jano van Beurden. En dat doen wij vanwege het laatste nieuws uit Den Haag. Heeft allemaal te maken met de kinderopvangtoeslag. Daar zo.

0: te werken, maar voor gezinnen met een laag inkomen zit er in de nieuwe plannen toch een kleine tegenvaller aan te komen. Want vanaf 2029 gaan zij waarschijnlijk iets meer betalen voor de opvang. Ja, en dat betekent dat mensen met een hoger inkomen minder gaan betalen voor de opvang. Nou, hoe zit dat nou?
1: Politieke praatjes.
2: Politieke praatjes.
0: Ja, dus daarom dachten we kunnen maar één iemand bellen. Dat is onze politiek deskundige Janno van Beurden. Deskundig en politiek altijd zeer onderlegd. Janno, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ik lees dat de kinderopvangtoeslag gaat verdwijnen. En ik lees ook meteen dat is geweldig nieuws voor de ouders. Hoezo is dat goed nieuws?
3: Dat komt doordat het idee in ieder geval van de politiek achter dit plan is dat de economie er straks wat aan gaat hebben. Want op dit moment is het toch voor veel mensen zo dat het bijna goedkoper is om zelf op de kinderen te passen dan te gaan werken. Omdat die opvang dus zo duur is. Dus het idee was, daar moeten we wat aan veranderen. Bijvoorbeeld in Scandinavische landen doen ze dat ook. De opvang bijna volledig vergoeden, zodat het juist aantrekkelijker wordt om de kinderen naar de opvang te brengen, zelf te gaan werken, wat bij te dragen aan de economie.
0: Ja.
3: Dus straks wordt het bijna voor iedereen volledig gratis. 96% van de kosten worden straks vergoed.
0: Ja, maar ik zei het net al, voor lagere inkomens geldt dat niet. Daar ga je erop achteruit. Want daar word je namelijk al goed vergoed, toch?
3: Dat heeft ermee te maken inderdaad dat ze al heel goed vergoed worden.
0: Ja, weet ik of dit goed Nederlands is.
3: Ja, precies. Nou goed, ze krijgen in ieder geval nu al bijna alles betaald. Laten we het makkelijk houden. Mm-hmm. En straks wordt het voor iedereen gelijk getrokken. Dus de lage inkomens, de middeninkomens, de hoge inkomens. Voor iedereen wordt hetzelfde percentage betaald. En ik zei net 96%, dat was eigenlijk afgerond.
0: Ja.
3: Want wat wordt er nou straks echt vanaf 2029 is het idee? Vergoed 95,6%.
0: Okay.
3: Dat houdt dus in dat die lage inkomens, voor wie nu die 96% al gold, er 0,4% op achteruit gaan.
0: Ja.
3: Nou, het ministerie schat dat dat dan gaat om zo'n 120 euro op jaarbasis voor een gemiddeld gezin met twee kinderen. Dus de laagste inkomens die gaan er iets op achteruit, maar over het algemeen gaat dus iedereen, moet er iets op vooruit gaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, als je een laag inkomen hebt, 120 euro per jaar, is dan al meteen een rip uit het lijf, toch?
3: Het is een tientje per maand minder voor zo'n gemiddeld huishouden. Dat is natuurlijk wel een tegenvaller. Ook iets wat het kabinet eigenlijk eerst niet wilde. Maar goed, het is een enorme uitgaven om dit allemaal te realiseren. En om dit voor al die groepen te kunnen doen, hebben ze iets van dat budget af moeten snoepen. En dat is vooral voor de groepen die dus nu wel al dat volledige bedrag van die 96% kregen, is dat een tegenvaller.
0: Ja. Even twee vragen in één. Waarom wil het kabinet dit toepassen en wie betaalt de rekening?
3: Ja, het is iets waar al vanaf het kabinet Rutte 4 aan gewerkt werd. Het laatste kabinet van toen nog premier Mark Rutte. En het idee is dus echt dat mensen meer gaan werken. Dat het de economie wat oplevert. Je hoort de politiek daar veel over. Hè. Werken moet lonen, mensen moeten aan de bak worden. Laatst Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, nog zeggen, er moeten dagen extra gewerkt worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het goedkoper is voor een huishouden om de vrouw thuis te laten zitten, bijvoorbeeld. Of heel modern, de man thuis te laten zitten. En in plaats van de opvang te betalen. Dus dat is idee 1 daarbij. En waar het van betaald moet worden, ja, dat is een heel samenraapsel. Bij elkaar kost het namelijk 9 miljard euro per jaar.
0: Ja.
3: Maar goed, nu heeft het ook een kosten om die opslag of die toeslag die er nu is te vergoeden. En daarbij draagt het ook bij aan het kabinet wel af van al die toeslagen, wat ingewikkeld is, waar een schandaal mee is geweest, wat we allemaal kennen.
0: Ja. En maar er moet wel even een potje worden opengetrokken met 9 miljard. Dan ben ik benieuwd waar ze dat nou weer vandaan gaan halen.
3: Ja, maar dat geld dat gaat allemaal direct naar de opvang. Dus daarmee voorkom je in ieder geval een beetje de moeilijkheid van al die toeslagen. Waarbij dan de vraag is, heb jij wat te veel gekregen? Had jij recht op wat je hebt gehad? Dat is natuurlijk waar juist al dat gedoe om is geweest de afgelopen tijd. Juist ook om de kinderopvang. Dus daar moet dit een einde aan gaan maken.
0: Oké, nou die plannen moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer. Volgens mij zijn ze nu richting de Raad van State. Wanneer, hoeveel jaar gaat dit duren voordat het er eindelijk een keertje doorheen gaat?
3: Ja, het wordt een soort ingroeipad. Dat klinkt heel politiek. Is het ook? Het
0: idee klinkt ook is dat een beetje goor, ook een ingroeipad.
3: Nou, die laat ik lekker bij jou.
0: Okay.
3: 2029 moet dit gaan gelden, maar tot die tijd moet het elk jaar een beetje meer worden. Wat je krijgt dus voor die opvang. Dus het wordt elk jaar al aantrekkelijker. Het idee is daarmee ook dat de opvanglocaties daaraan kunnen gaan wennen. Want dat is eigenlijk vooral de grootste uitdaging. Ja, lukt het wel om hier genoeg mensen voor te krijgen die op die kinderen kunnen passen. Lukt het nog genoeg opvanglocaties te openen?
0: Ook, ja, natuurlijk.
3: Want dat is nu al eigenlijk een probleem dat dat niet lukt. En hiermee zal de toestroom alleen maar groter worden van kinderen naar de opvang. Dus dat wordt de grootste uitdaging. En daarbij moet ook de begroting van komend jaar nog worden goedgekeurd. Nou, dat is wat we vorige week allemaal hebben behandeld. Over de politieke discussies die spelen. Ja, krijgen ze überhaupt een meerderheid voor die plannen? Mm-hmm. Dus dat zijn nog wat haken en ogen. Maar goed, het idee is dat je er vanaf volgend jaar al wat van kan gaan merken.
0: Ja.
3: En 2029 lekker achter je computer op het werk kan gaan zitten met de kinderen in de opvang.
0: Dat is oké. Okay. Dat is het allerbelangrijkste. En dan ga je er toch op vooruit, hè? Dan kun je beter de kinderen. Dan moet je toch eigenlijk dan werken loont, toch?
3: Ja, dan moet werken gaan lonen. Maar goed, dat hangt uiteindelijk toch weer met meer samen.
0: Nog even een vraag namens alle vrouwen in Nederland. Denk jij al na over kinderen?
3: Nou, dat is iets dat ik lekker met mijn vriendin bespreek.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja.
3: Dus alle vrouwen in Nederland, ik heb al iemand.
0: Ja, oké, okay. Nou ja, het gaat over kinderen. Het hoeft niet dat je een nieuwe vrouw...
3: Nee, dat is nog een beetje vroeg.
0: Oké, okay, dat is toch wel. Oké, okay, goed. Sorry voor deze impertinente vraag.

0: Wind and Fire en Fantasy. Je hoorde bij de meeste muziek in de middagshow, oftewel Gijs op 10. En we vertellen je ook wat er precies in de wereld gebeurt. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, Gijs, minister Van Beel maakt zich zorgen om de invloed van extreem rechts. En ja, sociale media zijn verslavend, ze zijn gevaarlijk soms.
0: Maar Hives niet.
1: En Facebook, Instagram en TikTok hebben ook grote voordelen, blijkt uit onderzoek.
0: Oh.
1: Ja, hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
12: Ja, goedemiddag. Vanavond is bewolkt. Vannacht een graadje of 12. Morgen meer zon en warmer. Tot 22 graden in het zuiden. In het noorden later kans op buien. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Want die weet immers waar het elke dag stilstaat. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Vooral in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. En op de A2 Utrecht en Bosch. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A58 Tilburg-Eindhoven een half uur. Tussen Oorschotten en knooppunt Batadorp. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Een half uur door een ongeluk tussen knooppunt het Vonderen en Linnen.
12: Oké, nou doe voorzichtig. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij. En met de top 4000 in 40 seconden. Gisteren nou echt met de hakken over de sloot. Zoals je dat noemt. Er kwam geen seconde konden meer tussen. Maar het is wel gelukt. Gisteren hebben we €100 weggegeven. En misschien vandaag doen we dat weer. Ga je straks een kwalificatievraag stellen. Maar eerst, omdat het exact 17:30 is, het nieuws. Martijn Nijers, goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. Justitieminister Van Wil maakt zich zorgen over het gedachtegoed van extreem rechts dat sluipenderwijs wordt genormaliseerd. Veiligheidsdiensten slaan alarm. De minister wil bijvoorbeeld iets doen aan online extremisme. In Duitsland is een militair vliegtuig neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Er is 1 gewonden. De basis staan onder meer 20 F-16's... die eventueel mee kunnen doen aan NAVO-missies. Het is nog altijd veel te droog in Nederland, ook al heeft het wekenlang geregend. Dat zegt Rijkswaterstaat. Zo kan er lang nog niet altijd overal goed worden gevaren doordat het water te laag staat.
12: Ja, ik hoorde dat dus vorige week ook, dat het te droog was. Dus ik denk, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even lekker maaien. Ik ga lekker maaien in mijn tuin en ik zit op zo'n zitmaaiertje. En dat heeft dan een heel gaaf ding, Kawasaki, motortje. Ja, ja. Ja, hoor, is heerlijk. Ja, jullie lachen er nu om. En ik
15: ja, hebt zo'n stoer leven.
12: Nee, ja, nee, maar ga er een keer op zitten en je denkt, dit is de meditatie die ik nodig heb gewoon.
15: Een soort van hippe cowboy. Ben
12: ja, het is, ja, ik claim het ook even. Ik heb mijn pet ook op. Ja.
14: Maar wat helpt dat tegen de droogte dan?
12: Nou, toen hoorde ik dus van iedereen dat het dus zo droog was. En ik ga dus maaien
16: Nou, ik glij echt alle kanten op over het gras.
14: Ja, het is gewoon een moeras.
16: Nee, dat is niet waar. Want het was bij mij keurig droog. Nou, het heeft echt wel veel geregend. En er staat de slootjes staan best wel vol.
14: Ja, maar het is toch nog steeds niet genoeg.
16: Oh, oké. Okay. Nou, duidelijk.
14: Ja, Gijs, op de dag dat bekend werd dat Hives terugkomt, heb ik iets moois gelezen over sociale media.
16: Kun je nu stoppen over Hives?
14: Ja, oké.
16: Okay, nu vind ik het, een beetje ingewikkeld worden met Hives.
14: Sociale media zijn verslavend. Er zitten ook voordelen aan sociale media, blijkt uit onderzoek. Ja. Verlegen mensen bijvoorbeeld hebben online meer sociale contacten, krijgen ook meer steun van anderen.
16: Snap ik.
14: Het stimuleert je creativiteit.
16: Ja.
14: En het helpt juist vaak als je mentale problemen hebt. Mooi toch? Ik ga zelf heel goed op Debbie van der Sande.
16: Jij gaat goed op Debbie van der Sande?
14: Ja, Debbie van der Sande is een ondernemer uit Oldenzaal. Die deelt haar hele leven online. Over haar gehandicapte zoon bijvoorbeeld. Is een vrouw met zo'n kledinghandel.
16: Dat heb ik wel eens gezien, ja.
14: Ja, precies. Ze heeft ook een poeliersbedrijf, doet van alles. En ze heeft het ook over, koetjes en kalfjes.
17: Michel zegt, denk je daar wel aan? Ik zeg, die is nou ook net weg. En nou ik de proemkats op. Ik spring onder de douche. Ik heb zelfs goede tijden gemist.
14: Ja, alsof je met je beste vriendin praat. Ze heeft de proemkats op. Ze heeft helemaal geen puff meer. In haar laatste filmpje...
16: Wat betekent de proemkats op?
14: Ja, ze heeft geen puff meer.
16: Oh,
14: ze heeft er de kracht niet meer voor.
16: Oké, de proemkats op.
14: Ja, de proem heeft zijn kats op. Nou, ze maakt bijvoorbeeld dan een stoofschotel met vlees en rode kool. ik vind het zo...
16: Jij spreekt dit
14: ook. Ik kom eruit Twente. Ik vind het heel gezellig en heel rustgevend. En zijn ze de enige die positiever is dan Gijs
16: Slavenman? Dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk, maar...
14: Het is echt zo.
16: Okay.
14: Als jij nog maar één Instagram of Facebook filmpje mag kijken in je hele leven... Wat zou dat dan zijn?
16: Dan neem ik de verzamelbox van Jiske Vet neem ik mee.
14: Eén filmpje van Instagram of Facebook, Gijs.
18: Ja, niet van tv.
16: Dat zou ik niet weten.
14: Nee,
16: ik weet geen eens meer wat voor filmpjes er allemaal op Facebook staan. Dus,
18: Oké, ik begin.
16: Ja, jij begint.
18: Mijn broer heet Jeroen. Je wil niet weten hoe vaak ik... Jeroen! Er is een filmpje van een
16: auto
18: die een auto in de fik ziet staan.
16: Ja.
18: Maar die gooit er vervolgens nog even een jerrycan benzine overheen.
16: Ja. Ja. Als jij dus op een onbewoond eiland terechtkomt... zou je dat filmpje dus
14: meegeven? Okay. Ik wist dat je dit ging zeggen. Okay. Dit is hoe dat ging.
19: Jeroen, pas op met dat vuur. Jeroen, pas! Jeroen!
16: Ja, maar dit is toch de puurste vorm van leedvermaak.
14: Ja.
16: Dat snap ik ook wel. Ja,
18: ik ken trouwens een Jeroen en die was leraar. Nou, en die is in die tijd was die leraar. Die werd gek.
14: Okay. Jeroen!
18: Ja, precies. En heel de klas natuurlijk.
16: Maar jouw favoriete filmpje?
18: Nitraatje erbij.
16: Nitraatje erbij.
18: Nitraatje erbij. Ken je die? Okay.
14: Ja, het is echt een hele goeie. even de laatste dan.
18: Jij hoort niet.
16: Daar hebben we geen beelden van, helaas. Sorry, maar...
14: De allermeeste video heb ik 6 dagen geleden gezien. Er is een jongen uit Amerika die heeft net gezien hoe dieren zich voortplanten.
16: Oh.
14: En dan zegt hij... Maar is dat dan ook hoe mensen baby's maken? Dat geloof ik niet. En dan zegt zijn vader... Ja, ik snap dat het een gek idee is, maar je zal er toch aan moeten wennen.
20: John, everybody knows it. It's just new to you.
21: Are you literally take your clothes off and do that?
14: Dus je trekt je kleren uit en ga je dat doen.
16: Ja.
14: En dan zegt hij... Maar hebben mama en jij dat dus ook een keertje gedaan?
21: You did that with mom?
22: A bunch of times.
21: No.

eens 100 euro te pakken. Ik draaide net Karma Chameleon van de Culture Club. Die band had een extravagante frontman. Die wij dit jaar nog zagen optreden bij het Eurovisie Songfestival. En die er ook meteen bij de eerste ronde uitlag. Hoe heet ook alweer die zanger van de Culture Club? Nou, app het via de Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezoek.

0: winnen. En Joachim, zeg ik dat goed zo? Joachim?
1: Joachim.
0: Joachim, ja. Je bent lekker een biertje aan het drinken, nog niet aan het eten?
1: Nee, nog niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan zou die 100 euro heel mooi uitkomen. Je komt uit Nunspeet, je bent 52 jaar en je mag meedoen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet de zanger van de Culture Club? Dat is natuurlijk...
1: Bart Jorts.
0: Ja, heb je hem gezien bij het Songfestival?
1: Nee, dat niet.
0: Nee,
1: nee, maar ik weet dat hij later DJ is geworden.
0: Ja, klopt, ja. En ja, hij moest toch wel ergens zijn geld vandaan halen. En je weet het, hè, als je niks meer kan, kun je altijd, DJ ja, kun je worden. Nee, maar hij heeft bij het Songfestival... Hij zat bij het Songfestival... Ja, zeker met de Culture Club, absoluut. Maar bij het Songfestival, dat was slecht. Dat was, het was niet goed.
1: Oh, nou, die kijken dus.
0: Nee,

0: of de artiest roepen. Mag ook alle twee, maar dan gaat het te veel van de tijd af misschien. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen dan wel artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. En dat kun je in Nunspeet lekker stuk slaan. Kun je vanavond meteen kun je dat uitgeven. Als je dat wil.
1: Nou, lekker.
0: Dat is lekker, hè? Oké. Nou. Ben je niet zenuwachtig? Nee, toch?
1: Nee hoor, ik ben nooit zenuwachtig.
0: Je bent nooit zenuwachtig. Nou, wij ook niet. We helpen je wel natuurlijk. Ja, we gaan niks voorzeggen, maar we zijn een beetje morele steun. De hele middag, crew!
2: Hallo!
0: Ja,
1: hallo!
0: We zitten gewoon lekker.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Nou, goedemiddag nog. We zitten lekker bij je op de achterbank. Zullen we gaan beginnen?
1: Ja hoor.
0: Dan is hier fragment nummer 1. Ja, heel goed. Nou, dat gaat lekker. Hier is nummer 2 alweer.
1: George Michael,
0: huppakee. En hier is nummer 3. Pretty Fly for a White Guy. Ja, precies, ja. Ja, die Offspring, hartstikke goed. Nou, ik heb er nog één.
1: Ed Sheeran
0: speelt af en toe zonder band tegenwoordig.
1: Ja.
0: Shape of You. Even kijken, 4 heb je er nu, 6 moet je er nog. 28 seconden heb je nog over. En dit is de volgende.
1: Ja, Macklemore.
0: Precies, ja. En die zat weer in het voorprogramma van Ed Sheeran. Dus,
1: Beter dan... Ja,
0: toen heeft Ed Sheeran gezegd, je moet geen politieke statements doen. En daarna heeft Macklemore gezegd, de groeten.
1: Oké. Dat heb ik niet meegekregen, maar dat...
0: Nee. Nou, wij doen het ook niet, want wij gaan door met het spel.
1: Politieke muziek moet je gescheiden houden.
0: Dat vind ik ook. Hier is fragment nummer 6.
1: Blue.
0: Nou, dat gaat lekker, Joachim. Joachim, even kijken. Je hebt er nu 6. Je moet er nog 4. 21 seconden over. En hier is het volgende fragment.
1: All by myself.
0: Ja, heel goed, ja. Weet je ook van wie?
1: Celine Dion?
0: Ja, Celine Dion. Nee, het was van Celine Dion.
1: Ja,
0: hij staat weer in Parijs, hè. Moeten mensen wel 2,5 uur op wachten voordat het concert gaat beginnen. Maar toch, mensen... Ja, precies. Geduld is een schone zaak. Hier is de volgende. Hoerend hart van Normaal. Nou, je moet er nog 2. 8 heb je er al. Hier is de volgende.
1: Ja, Rust is in Love van Left 42.
0: Nou, dit gaat hartstikke lekker. En de laatste ook maar meteen doen.
1: Oh, dit is
0: Love
1: van de Beatles.
0: Ja! Met 2 vingers in je neus, heb ik het idee. Ja, dat ging hartstikke goed. Joachim, van harte gefeliciteerd. Ik heb 100 euro voor je. Niet 100 euro cash, maar wel aan thuisbezorgde goed. Je mag het vanavond meteen gaan besteden. Wat ga je als eerste kopen? Wat ga je als eerste bestellen?
1: Nou, wat gaan we eerst bestellen, jongens?
0: Ja, dat weet ik.
1: Ja. Sushi!
0: Sushi! En van Dijk. Oh nee. Goed, nou, heel veel plezier daarmee. Ik hoop dat jullie lekker gaan eten. Ik denk dat we gaan lukken. En een fijne avond, hè?
1: Fijne avond, zullen.
0: Oké.
1: Goed.

0: gevonden. En die zegt, ja, het is een waardige opvolger, Joachim. Ja. Want ja, Anouk die heeft het ook gewonnen en Joachim dus wel. En het is leuk om van Anouk te horen. Hoor jij iets van Anouk op de radio, tenminste van de zangeres Anouk? Ja, dan maak je kans op tickets voor haar in de Ziggo Dome. Samen met het Metropool. En ik weet niet of je nog het nummer Birds kent van het Songfestival. Met het Metropoolorkest. Nou,
1: gek.
0: Om je vingers bij af te likken. Maar dan moet je wel Anouk horen. Straks hebben we nog het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ouders en scholen wijzen naar elkaar als het gaat om online pesten. En in het hoge beroep tegen de oudbaas van de Jumbo gaat het over een gek onderwerp. Zijn koelkast.
0: Oh, jee, het zal wel heel groot zijn geweest.
1: Het ligt toch iets anders, hoor je zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.

0: carpetvloer en senseo.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.

0: neer.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Goedenavond, inmiddels 1 minuut na 6 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
4: Goedenavond Gijs. Justitieminister Van Weel heeft het aan de stok met de Rekenkamer over hoeveel aangiftes van ernstige misdrijven bij de politie zijn blijven liggen. De Rekenkamer zegt dat hij de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Maar Van Weel zegt dat hij gewoon anders tegen de cijfers aankijkt.
5: Dat verschil van inzicht is, maar waar het natuurlijk over moet gaan, en daar zijn de Rekenkamer en ik het eens, is hoe voorkomen we dat de ernstige delicten blijven liggen door gebrek aan capaciteit.
4: Ja, een Kamermeerderheid vindt dat hij dit goed moet komen uitleggen in een debat, want de Kamer verkeerd informeren kan reden zijn voor ontslag. Nu op de basisschool mobieltjes verboden zijn, is het online pesten niet minder geworden. Dat heeft het Jeugdjournaal ontdekt. In de groepschats kijken ouders en leraren meestal niet mee. Ouders wijzen vaak naar school voor de oplossing, maar scholen juist weer naar de ouders. En die zouden, ook volgens experts, meer verantwoordelijkheid moeten nemen, de ouders dus. En langs snelwegen worden de komende jaren honderden extra parkeerplekken voor vrachtwagens aangelegd. Truckers moeten onder zoveel tijd verplicht rusten, maar er zijn duizenden parkeerplekken te weinig. Nu parkeren truckers soms in woonwijken, op industrieterreinen of zelfs op de vluchtstrook. Dat is levensgevaarlijk, zegt het ministerie van Verkeer. En vandaag is het hoge beroep in de zaak tegen Frits van Eert, de oud-topman van Jumbo, veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Want de lagere rechter moest die 2 jaar de gevangenis in, ging dus in beroep.

0: zijn advocaten. Want hij gebruikt het meer als een gewone kast. En die was ook nog eens goed beveiligd. Dus dan kan je niet zeggen dat hij het had verstopt. Bovendien, 75.000 euro, dat is helemaal niet veel voor Van Eert, vinden ze advocaten. In de opslag staat ook nog een collectie Formule 1-auto's en een handjevol motoren.
1: Hm.
0: In totaal werd bijna 4 ton aan cash bij hem gevonden.
2: Ja. Nou ja, dat... Leg dat maar eens uit.
0: Ja, precies. Ja,
2: toch?
0: Ja, misschien wil ze geld koud houden, maar dat kan natuurlijk ook. Hè?
2: Dat is waar, ja. Dan is het niet heet.
0: Knispert het lekker,
2: money.
0: Ja. Het radioteam weer. Nog steeds veel bewolking met heel misschien nog... Nee, de zon is wel echt weg. Morgen meer ruimte voor de zon en warmer. 22 graden in het zuiden dan. In het noorden later kans op buien. Misschien met onweer.
2: Maar wanneer wordt die nazomer? Wanneer komt die nou?
0: Nou, als jij hem uitroept, denk ik.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nee, weet je nog.
2: Onze lieve heer, die wacht.
0: Eind volgende week.
2: Oké. Okay. Heel goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken of het toch steeds zo druk is op de Nederlandse wegen. Goedenavond. Oh, moet ik je wel openzetten?
3: Hallo! Ben ik er? Hallo.
2: Pardon.
3: Op de A4 heb je nog 10 minuten vertraging tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem-Oss heb je een kwartier file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom een half uur door dat ongeluk op de A4. En ook op de A58 Tilburg-Eindhoven een kwartier tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp.
2: Op een of andere manier gingen alle knopjes die gingen een beetje dansen voor mijn ogen. Het lijkt wel zo'n dansende banaantjes die ik allemaal had. Omdat we het toch erover... Nou, we gaan het straks nog heel eventjes over Hives hebben. Nog één keer. Ja, dat is helemaal niet leuk, maar het moet van jou. Sommieu ga ik ook voor je draaien. Dark Before the Dawn. En ik heb cabaret van Daniel Arends voor je.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel...
5: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist... piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis... verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op kijk.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: tijd mooi. De band die heet Van Dikhout. Dus het is een nummer van Van Dikhout. Dat heb ik altijd leuk gevonden om dit dan af te kondigen. Het is zo stil in mij. En ik hoorde hier ook verder niks in de studio. Madonna hoorde je ook nog in Open Your Heart. Dus ja, nou, gaan we gewoon lekker door, toch? En wees welkom, een nieuwe aflevering van Gijs op 10, terwijl we al 2 uur bezig zijn. Ja, het is de meeste muziek in de middagshow, terwijl het al avond is, 17 minuten over 6. Wees welkom bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondcrew zit er wel lekker bij je op de achterbank. Als je nog steeds onderweg bent, hè. Robin, staan er nog steeds veel mensen in de file of valt het mee?
2: Nou, nog steeds 23 files. Ik vind veel.
0: Oké, dan wens ik je daar heel veel sterkte mee. Maar wij blijven lekker bij je totdat de file voorbij is. Nou, zullen we het er 1 keer over hebben dan, Martijn?
1: Ja, tuurlijk.
0: Even over het nieuws van vandaag. Misschien heb je het nog niet meegekregen, maar de grootste en populairste sociale netwerksite van Nederland, was er ook maar één, keert na 13 jaar terug. En dan heb ik het over Hives.
1: Ja,
0: Hives keert weer terug. En dan kun je krabbelen en een dansende banaan sturen en allemaal nog meer hele intelligente functies beheren van Hives. WWW, dat is eigenlijk, dat was een onderdeel en dan dat heette Wie, Wat, Waar. En dan kon je bepalen wat je locatie was, toch?
1: Ja. Ja. Zoiets was het. En je kon ook porren. Dan kon je mensen... Ja, dat klinkt als weekend, maar dan kon je dus gewoon... Ja, aandacht vragen weekend. Van iemand. Ja.
0: Maar de website is nog lang niet de oude. Er zijn nog geen themapagina's waar gebruikers met elkaar over verschillende onderwerpen kunnen praten. Zo van, nou, ik heb dus gisteren een bloem geknutseld. Wat heb jij gedaan? Dat gebeurt dan op zo'n online forumpje, als het ware.
1: Maar dat hebben ze nog niet, helaas.
0: Ja, en ook kun je nog geen foto's of video's delen of privéberichten versturen. Ja, dit is echt de slechtste lounge van
1: het
0: een...
1: Het is juist een vriendenboekje.
0: Ja, maar een vriendenboekje waar je geen eens foto's
1: ik
0: kan
1: doen. Ik wil dat allemaal
0: als mijn
1: niet.
0: Kleinkind dit zou zien, die zegt... Nou, opa, je bent gestoord gewoon dat je hiermee aan de gang gaat.
1: Vrienden verzamelen vinden niks.
0: Hives zichzelf, het is voor velen een herkenning en nostalgie. Jongeren hebben online behoefte aan rust. Minder opdringerige advertenties, geen verslavende algoritmes... en geen eindeloze scroll. Nou, mark my words, totdat het geld oplevert. Moet je eens kijken wat voor advertenties erop komen.
1: Ja,
0: de meeste mensen zullen toch blij zijn met die dansende...
3: De banaan. De banaan is door de natuur zo perfect op ons aangepast, aangeleverd. Dat is niet normaal. De banaan is namelijk uit zichzelf eten, verpakking en handvat in één. 3 functies, mensen. Het is het Zwitserse zakmes onder de gele kromme dingen.

Ja, dit nummer is van Sommieu, onze eigen Sommieu in Nederland. Ik heb net nog even wat muzikale les gekregen van andere bandleden die ook in Sommieu zitten, die ook in een andere band zitten, maar dat is leuk. Ga ik misschien ook wel een keertje aan je laten horen. Maar Dark Before the Dawn, zo heet hun nieuwe single. En dat is eigenlijk niet een nieuwe single, want die hebben ze al uitgebracht in januari of februari. Toen hebben we ook al eens gedraaid. Er is nooit eigenlijk wat mee gebeurd. En nu, omdat ze volgend jaar in de Ziggo staan, denken van, nou, wie weet zou het dan wel eens kunnen. En ik vind het echt een goede single. Dus ja, ik ga hem wat vaker draaien. Dark Before the Dawn. En dat hoorde je bij...

0: keer op de radio geweest. Laat het me weten. Het kan via de Radio 10 app, gewoon een WhatsAppje is voldoende. En dan ga ik het zo met liefde voor je draaien. Straks hebben we ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de eigenaar van een zorginstelling krijgt 3 jaar gevangenisstraf voor verkrachting. En de korenwolf heeft te weinig seks.
0: Pardon?
1: Dat is een hamstersoort en die heeft blijkbaar vaak hoofdpijn.
0: Oké. Okay.
1: We hebben het zo over.
0: Tuurlijk. Ja, je hebt de tip van de RLD.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egbertsloor en Senseo.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Ja, goedenavond. Nog steeds bewolkt. Vanavond een graadje of 12. Vannacht ook. Ook morgen wolken, maar meer zon. En in het noorden ook wat buien. 20 graden worden. En waar staan de files nog? Nou, net ruim 20 files. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Robin van der Gier, die weet dat. Goedenavond.
15: Goedenavond. Nog 3 over.
0: Oh.
15: Dus dat valt wel eens mee. Maar je zal er maar in staan.
0: Zou ze wel alle 3 noemen dan?
15: Zeker.
0: Ook,
15: nou, vooruit. Op de A4 tussen de Nederlandse grens en Markizaat 10 minuten vertraging. A12 Utrecht en Haag 5 minuten tussen Reewijk en Gouwen. En op de A50 Arnhem-Oss 10 minuten tussen Ewijk en de Maasbrug.
0: Welke file heeft nu gewonnen van deze 3?
15: Nou, de langste is op toch dan de A4 tussen de Nederlandse grens en Markizaat.
0: Of de kortste, die heeft dan gewonnen. Dat kan ook.
15: Ja.
0: Okay, ja,
15: ik denk dat je pas echt gewonnen hebt als je nu al lekker zit te eten of zo.
0: Ja, ik denk dat je wint als je je niet te druk maakt. Dat is het allerbelangrijkste. En dat je veilig thuis komt natuurlijk. En wij blijven sowieso lekker bij je. Straks heeft Lex weer een knoepert. Heeft hij gemaakt. Gisteren kwamen we er ook echt gewoon niet uit ook, hè?
1: Echt lastig.
0: Nou, vooral jij, want jij bent wel hartstikke goed.
1: Ja,
0: maar gisteren was hij te moeilijk. Ik ben benieuwd of we het vandaag wel gaan redden. Maar we hebben eerst het nieuws voor je. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. De eigenaar van een zorginstelling in Assen moet 3 jaar de gevangenis in voor de verkrachting van een cliënt, meldt RTV Oost. De man zelf heeft altijd volgehouden dat de seks vrijwillig was. Hij heeft ook een sollicitant aangerand. Het is zorgelijk dat rechtsextremistisch sluipende wijze wordt genormaliseerd, zegt justitieminister Van Weel. Veiligheidsdiensten slaan alarm. Die zeggen dat de idea via politieke partijen grote groepen mensen bereiken. En stranden op Walcheren hebben sinds het weekend te maken met olie die aanspoelt, meldt Omroep Zeeland. Het gaat om stookolie. Waar die vandaan komt, dat is nog niet duidelijk.
0: Ja, dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Maar is dat niet traceren dan of zo? Maar dat, is niet een soort
1: niet.
0: Follow the line?
1: Nee, want meestal zijn het een soort vlekken. En dan is dat schip waar het vandaan komt alweer weg.
0: Oh ja. Oké. Nou, Goed. Vervelend.
1: Ja, jullie wisten het misschien niet.
0: Nee.
1: Er zijn veel te weinig korenwolven.
0: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, de laatste tijd kom ik ze ook niet zo heel vaak tegen.
1: Nee, wat is het dan eigenlijk, weet je dat?
0: Ja, het is een soort hamster.
1: Jij leest natuurlijk altijd te kijken, dat wist ik wel.
0: Ja.
1: Te weinig korenwolven, daarom wordt er in Limburg nu mee gefokt.
16: De opdracht is 100 hamsters per jaar te fokken en uit te zetten.
1: Ja, want de hamsters zelf zijn te suf om te seksen, want die hebben gewoon honger.
16: Er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. Krijgen ze minder proteïne binnen.
1: Ja, en waar komt dat dan weer door? Dat weet deze bioloog.
17: Op het moment dat er geoogst wordt op een regulier veld, dan is er niks meer te vreten.
1: Nee, precies. Want dan hebben al die boeren met hun grote machines al die insecten meegenomen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En dan loopt hij zijn broodje achterna.
1: Is het ook einde verhaal, ook voor die beesten natuurlijk.
17: En die jongen die vind je een paar dagen later ook of dood in de burcht. Of ze zijn eruit gekropen, ze liggen dood boven de burcht. Ach. Ze verhongeren gewoon.
1: Ja, de korenwolven hebben dus te weinig seks. Er blijven er te weinig over. De verslaggever van Regio Zender L1 vat het even op zijn Limburg samen.
18: Zelf geeft het beestje niet meer van Jetje. En dat komt omdat ze er de kracht niet meer voor hebben.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Zelf geeft het beestje niet meer van Jetje.
1: Heerlijk, toch?
0: Ja, dat, is wel, dat vind ik wel netjes. Ja. Ja.
1: Je moet erbij geweest zijn, denk ik.
19: Oh, dat was hem.
0: Oh, dat was hem.
20: Ik heb zo geen kracht meer voor.
0: Oh, oké. Ja. Dat is jammer, geeft hem ook altijd van Jetje.

0: Wij draaien dit nummer van Jamilia. En wie komt er dan binnen? Lex Gaarthuis komt dan binnen. En dan draaien we Superstar. Dat is toch wel mooi, is dat?
1: Ja, zeker.
0: Je zou bijna zeggen, ja, het is gewoon super toeval. Maar dat het iets met elkaar te maken heeft. Maar...
2: Het vergeet me niet,
0: ja. Ja, maar dat is het. Nee, net, je hoeft niet te reageren. Dat, ik ga je... toch even reageren.
3: Ik, je mag echt dat tientje van me lenen. Dus...
0: nee, maar dat is toch leuk. Ik vind het, dus, sommige, ja... Hey, Big Spender hadden we ook kunnen draaien. Dat,
3: dat was meer voor mijn vrouw.
0: Ja, oké. Okay. Oh. Nou, dat horen we zo direct al wel eventjes. Laten we even het vergeet me nietje met elkaar doornemen. Wij proberen Jeffrey even aan de telefoon te krijgen, maar dat is niet gelukt. Hij heeft een vergeet me nietje uit 1975. En ik heb het net... dit is een plaat die in mijn favoriete lijstje ook staat. En ik denk, nou ja, die wordt regelmatig gedraaid op de radio. Niets is minder waar. Hij heeft maar een paar weken in de top 40 gestaan. Was in 1975. Ik heb het over G-Night en Mr. Big Stuff. Die mag nooit vergeten worden.

0: Wednesday. En je weet wat dat betekent, toch, Martijn? Bij de was.
1: Ja, dat weet ik al niet.
0: Weet je dat niet? Wij dansen. Nou ja, wij niet, hoor. Met
2: de crypto knijter, knaller,
0: of zoiets. Nee, ik kan ook niet dansen. Dus kun je dansen eigenlijk?
1: Ja, dat heb je nu toch gezien, jongens. Als ik een paar gaten nee, gewoon... heb, dan gaat het prima.
0: Nee, maar dan loop je gewoon normaal. Dan, ja, is, dan strompel je niet meer. Dat is heel anders dan Robin, overigens. Want die,
1: Dat is een heel ander verhaal, ja.
0: Ja, nee, maar dan gaan we het niet meer over hebben.
1: Nee.
0: Nee, het is binnenkort toch wel weer kerst. Dus dan...
3: Het zou leuk zijn als jij een keer op een feestje blijft, Gijs. Kun je het meemaken?
0: Nee, want dan maak ik dit soort dingen mee. En ik hoor de volgende dag toch de betere verhalen. En ik zie dan ook de filmpjes erbij. En trouwens, zo'n feestje, ja, ik moet af en toe gewoon naar het toilet.
3: Ja, ik ook.
0: Toevallig zit ik bij de mouw. Ja, jij blijft op het toilet. Goed, wij gaan weer natuurlijk een geweldige aflevering spelen. Want ik zie hem al in mijn ooghoeken bij de microfoon staan. En hij kon het niet laten om toch nog even zijn vrouw voor de bus te gooien. Maar dat is net ook gebeurd, dames en heren. Lex Gaart.
4: Ja, maar je moet... Ja.
0: Ja, wat?
3: Die luistert pas vanaf 7 uur natuurlijk.
4: Daarom.
3: Ja,
0: oh, gaat die pas...
4: Het is passen? Allemaal nee, cabaret.
0: Echt niet.
1: Ja hoor.
0: Nee, want zij hebben me net een appje gestuurd. Hoe leuk was Daniel Arendt, wel niet?
4: Ja.
0: Ja.
4: Was er geïnteresseerd in?
0: Ja, dat vond ze leuk.
4: Ja, maar mijn vrouw is van alle markten thuis.
0: Oké. Okay.
4: Dus
0: maar, een leuke dag gehad?
4: Nou. Ik heb een leuke dag gehad.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Heb je nog dingen geschreven?
4: Ja.
0: Ja? Wat heb ik geschreven?
4: Mijn naam in het zand.
0: Oh.
4: Nee, ik
0: maar
4: heb...
0: Je bent professioneel schrijver.
4: Dus ja, ik schrijf dingen, maar het zijn ook wel eens dagen dat je denkt... Nou, dit was niet mijn beste
0: dan een dag. Writersblok?
4: Nee, dat niet.
0: Vind ik wel mooi, hè? Nee, een mooi woord, vind ik wel. Wat is een Nederlands woord voor een writersblok?
4: Een schrijversblok.
0: Is nou de reden waarom je professioneel schrijft?
4: Ja, meteen ook leveren, hè?
0: Dus meteen,
4: maar ik werk toen naar het hoogtepunt. Dat is natuurlijk dit moment weer.
0: Ja, dit moment, ja. Want gisteren deden we het niet zo goed.
4: Nee, maar team luisteraar was scherp.
0: Ja, hoeveel had je er?
4: Twee stuks.
0: Dat is ook niet fantastisch. Of
4: nee,
0: zo,
4: maar
0: toch?
4: Dat zijn twee mensen die hebben het alleen geraden.
0: Ja, dat is waar.
4: Misschien
0: zitten we al naast elkaar op de bank. Hè? Dat
4: vier hebben jullie het gisteren niet geraden.
0: Nee, dat is, ja, we schamen ons dood. En we hadden het kunnen weten.
4: Ja, weer overleg gepleegd met de programmaleiding. Die zeiden, nou maak het nog dan iets makkelijker voor de jongens. Lat nog iets lager. Dus vandaag moeten jullie er overheen kunnen stoppen.
0: De programmaleiding is nu Jan Willem. Ja. En daar heeft hij nooit mee gesproken. Hij dat, misschien heeft hij met zichzelf gepraat, maar niet met Jan Willem. Nou, we zijn in openste concentratie.
4: Twee handen in buik. Ja.
0: Oké, okay, nou.
4: Een plaat, cryptisch omschreven, die ik zo ga draaien. Luidt als volgt. Mm-hmm. Dit zou de slogan van Nederland in beweging kunnen zijn... maar dan wel met een flinke vermenigvuldigingsfactor.
0: Zo!
4: Ja?
0: De Pointer Sisters en Jump.
4: Nee.
1: Oh. Lijkt hem niet goed.
4: Dit zou de slogan van Nederland in beweging kunnen zijn... Mm-hmm. maar dan wel met een flinke vermenigvuldigingsfactor.
1: Squat.
0: Squat?
3: Squat.
4: Wat zeg je nou?
3: Nee, het is squat.
4: Squat?
3: Squat. Nee, one niet... step beyond madness.
4: Nee. Oh.
3: Walk like an Egyptian.
0: Oh, die is Walk like an Egyptian van de Bengals. Nee, ook niet.
4: Ik ga een beetje helpen. De vermenigvuldigingsfactor moet je een beetje zoeken in de artiest.
0: Ja.
4: En de slogan van Nederland in beweging moet je een beetje zoeken in de titel.
0: Vermenigvuldigingsactie. Dat is twee keer, drie keer.
3: Plas. Hey, Plas. Enjoy yourself.
4: Nee.
3: Ah, had gekund.
4: Wel leuk. Ja.
3: Dan toch de snorbelukkers, denk ik.
4: Nee, ook niet, jongens.
0: Ja, ik weet niet wat die programmaleiding met je besproken.
4: Ik ga morgen weer bellen met Jan Willem. Want dit werkt nog niet.
0: Makkelijker wordt het er allemaal niet.
4: Opnieuw kritisch naar kijken.
0: Het lijkt wel de Belastingdienst. Leuker wordt het er ook niet van, hoor.
4: Nou, team luisteraar, kom maar weer. Volgende puntje inkoppen via Radio 10. Help die jongens een beetje. Het zijn lieverds.
0: Uitslag hoor je straks na 7 uur. Met Lex Gaarthuis. En ik ga wel luisteren straks.

0: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Lachen, winnen, meezingen. De drie eenheid die leven na zeven maakt. De avondshow hoor je zometeen. Eerst het nieuws. Van 7 uur in dit geval. Martijn Nijhuis, goedenavond.
3: Goedenavond Lex. Langs de ringweg van Amsterdam, de A10, is in de avondspits een geluidswal in brand gevlogen. De brandweer kon het vuur snel blussen, meldt RTV5. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Het is de derde keer dit jaar dat er brand is bij een geluidswal langs de A10. Eén keer werd er ook een gasfles gevonden. De politie zoekt nog uit waarom er vanmiddag werd gestoken op straat in Voorburg bij Den Haag. Getuigen zeggen tegen Omroep West dat twee mannen daar ruzie hadden. Eentje zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft iemand gearresteerd, maar of dat de andere man is, dat is nog niet duidelijk. Een week na de spoorsabotage zijn de daders nog niet gepakt. De pakkans zou groter worden met de inzet van slimme drones langs het spoor. Dat zegt ProRail tegen de NOS. En dan zou zo'n drone bij een verdachte situatie automatisch de lucht in moeten gaan. ProRail heeft duizenden camera's langs het spoor, maar de saboteurs wisten vorige week grotendeels buiten beeld te blijven. En er spoelt al een paar dagen olie aan op Zeeuwse stranden op Walcheren, meldt de regionale omroep. Het is niet duidelijk waar de stookolie vandaan komt. Als eerste kwam het terecht op het strand bij Westkapelle en nu ook bij Domburg. De olie wordt meteen opgeruimd. Doe dat vooral niet zelf, zeggen de gemeenten. Het radioteam weer. Nog steeds veel bewolking. Heel misschien nog wat zon. Nou nee, dat is wel voorbij nu, denk ik, hè? Nee, dat hebben de weermensen niet.
2: Nee, dat is niet meer aan de hand, denk ik.
3: Morgen meer ruimte voor de zon. Het is warmer. 22 graden in het zuiden. In het noorden later kans op buien. Misschien met onweer dan.
2: Oké, Martijn, dankjewel. Dan nog snel even naar de crypto-knijter knoppert van vandaag. En ja, ik maak ze misschien te moeilijk voor Team Gijs dan. Want Team Luisteraar is weer lekker bezig. Er wordt veel gestuurd op deze omschrijving. Dit zou de slogan van Nederland in beweging kunnen zijn. Maar dan wel met een flinke vermenigvuldigingsfactor. Soul to Soul komt binnen met Keep on Moving. Maar het is Keep on Moving van Five.
3: Ah,
2: ja, en wie raadt dat? Claire Rijkels, gefeliciteerd. Ja. Ja, het is al 2-0 voor Team Luisteraar. Ja, dat
3: respect,
2: team
3: wordt
2: sterker en sterker en sterker. Morgen een nieuwe kans voor Team Gijs en een nieuwe crypto-knoepert-knijter rond 10 voor 7. Martijn, fijne avond. Hè.
3: Jij ook.
2: Eens even kijken naar de weg. Daar is van alles aan de hand met in de brand vliegende schermen, zoals we hoorden van Martijn. Maar er staan geen files meer.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 net.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.
7: Hey!

Justin, don't leave me this way. Ben jij gek? We ontmoeten elkaar net pas weer vanavond. Om 13 over 7 in de volksmond, ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven na 7.

0: Dinsdag 22 september 2026. Wat gezellig dat je er weer bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Hives-fans gek werden van geluk, want het platform is weer terug. Oké, niet met alle functionaliteiten die we gewend waren, zoals porren en zo, maar we kunnen weer en we mogen weer. De dag dat boeren, bouwers en transporteurs en dieselrijders zoals ik toch weer schrokken van de brandstofrekening en dat bonnetje na het tanken, want tjongejongejonge, wat loopt die prijs ver op. En de dag waarop Anouk-fans zich, ja, konden laven, om er even een mooi woord te gebruiken, aan onze Radio 10 ticketactie rondom haar concerten met het Metropoolorkest. Volgend jaar staat ze hartstikke op te treden en wij hebben hartstikke veel kaarten. Dus, daar veel, maar genoeg. Hoor je een hit van Anouk helemaal, dan app je tickets via de Radio 10 app. En we kunnen statistisch niet uitsluiten dat dat vanavond in dit programma gaat gebeuren. Nou, dat maakte zij vandaag allemaal mee. Maar de vraag is, wat maakte jij mee?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Want hoor eens eventjes weer verse, knisperende, maar vooral lege bladzijden in het Radio 10 dagboek van vandaag. Jouw meemaaksels, jouw, ja, gebeurtenissen van de dag kunnen daarop worden geschreven. Dus wat maakte je vandaag mee? Wat hield je bezig? Leuke, kleine, grappige dingen. Misschien heftige dingen, misschien levensveranderende zaken. Het hoeft niet groot te zijn, het mag ook klein. Typ het in, spreek het in. Begin je berichtje met Lief Radio 10 dagboek. En we schrijven jouw verhaal er straks bij in het Radio 10 dagboek van dinsdag 22 september 2026. Leven na 7. Dat is lachen, winnen en meezingen. Meezingen doe je straks met Cliff Richard. En nu met 5. Dit is Keep On Moving.

0: lekker rustig, maar over het algemeen niet goed voor je relatie, hè? Niet meer praten. Anders mijn relatietherapeut laat. We don't talk anymore. You're the Cliff Richard bij Radio 10. Het is er tijd voor. We gaan hem vullen.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Alle meemaaksels en gebeurtenissen van jouw dag. Ik wil ze graag van je horen. Ja, ik ben een nieuwsgierig mannetje. Je kunt ze elke dag bij me kwijt aan het begin van de avondshow Leven na 7 voor het Lief Radio 10 dagboek. Begin je bericht daarmee als je het intypt. Maar ook als je het inspreekt, vind ik alleen maar hartstikke leuk om van je te horen. Sandra zegt op de eerste pagina vandaag, sla hem om, Lief Radio 10 dagboek. Vandaag wordt eerst met mijn dochter meegeweest naar haar nieuwe middelbare school. Even wezen kijken, zij liep alsof ze er al jaren kwam en ik stond bij de ingang te zoeken waar ik eigenlijk heen moest voor een kop koffie. Ik ken het gevoel, Sandra. Monique zegt, Lief Radio 10 dagboek. Ik heb vandaag mijn eerste zelfgemaakte kast afgemaakt. Hij staat waterpas, alle deuren gaan dicht en ik heb zelfs geen schroeven over. Ik vertrouw het nog steeds niet helemaal, snap ik. En Loes aan de telefoon. Loes, wat schrijf jij vandaag in ons Radio 10 dagboek?
2: Nou, ik hoor al een tijdje wat minder goed. En ik ben helemaal nog niet zo oud. Dus dat was een beetje een no-go, zeg maar. En toen ben ik naar de audition gegaan. En toen bleek dus dat ik gewoon al meteen in aanmerking kom voor 2 hoortoestellen.
0: Zo.
2: Beide oren, 35% verlies. En toen vroeg ze, ja, moet je hier nog even over nadenken? Ik zei, nou, kun je me ook muziek laten horen?
0: Ja.
2: Ik zei, natuurlijk kan ik dat. Dus toen zeiden ze, ik zeg ze, wat wil je horen? Ik zei, nou, ik ben mijn leven lang een fan van Elvis. En ik vind het de laatste tijd zo lastig om te horen of het echt Elvis is. Of misschien toch AI of iets dergelijks.
0: Oh, oké, dat verschil hoorde je niet meer. Ja.
2: Nou ja, niet meer met volle overtuiging.
0: Nee.
2: En het ging me steeds meer irriteren. En natuurlijk de gewone dingen. Dat je op een verjaardag zit en dat je denkt, god, wat een leuke mensen, wat zeggen ze allemaal. Ik lach maar een keer vriendelijk.
0: Ja.
2: Dus niemand had het in de gaten, maar ik dus wel. Dus ze zei, wat wil je horen van Elvis? Ik zei, nou, If I Can Dream.
0: Oh, mooi.
2: Uiteraard.
0: Ja.
2: Dus ze zet het op. En voor ik het wist, biggelden de tranen weer over mijn wangen.
0: En wat hoorde je dan nu aan dat liedje wat je niet meer hoorde, zeg maar, zonder die apparaten?
2: Nou, ik heb verlies aan een hoge tonen. Met If I Can Dream was het net alsof hij onder water zong voor mij de laatste jaren.
0: Ja. En nu hoorde je hem spatzuiver weer. Inclusief die hoge tonen.
2: Ja, spatzuiver.
0: Oh, zeg. Ja.
2: En ik zit dus nu voor de allereerste keer aan de telefoon met een hoortoestel in. En ik hoef niet te vragen, wat zeg je? Ik hoef niet te vragen.
0: Wat goed dat je dat gedaan hebt, Loes. Hey, wat goed dat je een stap hebt gezet.
2: Ja.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, dus ik ben heel trots op mezelf. En blij met die dingen. En ik ga ze gewoon lekker 14 dagen uitproberen.
0: Ik vind het toch een prachtig verhaal voor in ons Radio 10 dagboek vandaag. Hey, zullen we om dit te vieren gewoon If I Can Dream van Elvis zelf eventjes op de radio draaien voor jou?
2: Nou, als je dat zou willen doen, heel graag.
0: Dat gaan we gewoon
2: doen.
0: Ja,
2: leuk. Oké.
0: Ik wens jou nog een heerlijke avond.
2: Ja, dankjewel.
0: En dank voor het delen van je verhaal.
2: Ja, graag gedaan.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
6: Langer mee doen is goedkoper.
5: Zeker, kwaliteit rendeert.
7: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
8: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Hallo, Odido hier.
11: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Lex Gaarthuis.
13: Speel je zo mee? Nieuw rondje, hoor je hem, dan scoor je hem. Voor die Radio 10 paraplu. Eerst hoor je Kim Wilde en Cambodia.

0: dit niet... Kom al eens, help me.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Anouk, nou, lag een puntje van mijn tong zeg. En maak je geen kans op tickets voor Anouk met het Metropoolorkest deze week... als je een hit van Anouk bij Radio 10 helemaal hoort. En moet je dan die tickets appen? Allemaal kunnen we hier ja op antwoorden, maar wie deed dat op tijd? We gaan even live bellen.
2: Met Hugo.
0: Zo Hugo, jij zat er bovenop hè?
2: Ja, dat klopt. Zeker.
0: Hugo Bink, bijzonder goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Mijn eerste diepgravend journalistieke vraag is, wat heb je met Anouk?
2: Nou, ik ben een geweldige artiest al heel lang, sinds mijn jeugd eigenlijk. En ik speel zelf ook viool, dus met Metropoolorkest is helemaal gaaf.
0: Jij speelt zelf viool?
2: Oké,
0: dus jij gaat vooral naar de Strijkers kijken die avond?
2: Ook ja, allebei, zeker.
0: En met het vuurwerkverbod opkomst is het toch fijn dat het nog kan, toch? Op een andere manier.
2: Precies, ja. Precies.
0: Zeg Hugo Bink.
2: Ja.
0: Ik mag je feliciteren.
2: Yes.
0: Ja, Hugo.
2: Oh, yes.
0: Nou, strijk je bloesje maar goed, want jij gaat er naartoe. 2 tickets voor het concert van Anouk op vrijdag 4 juni 2027 in de Ziggo Dome Amsterdam zijn voor jou. Gefeliciteerd, man.
2: Wow, gaaf. Super, dankjewel.
0: Heel veel plezier daar.
2: Yes, dank je. Komt goed.

0: In de categorie duetten dacht ik, kom, ik draai weer eens een duet. Joe Cocker, Jennifer Warnes, prachtige Up Where We Belong.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Zie het als een drie gangen diner van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. Dat is heel mooi omschreven, en een beetje omslachtig ook. De bedoeling van hoor je hem, dan scoor je hem. Drie korte fragmenten, maar echt hele korte fragmenten van één en dezelfde top 4000 artiest. De vraag van mij aan jou in ruil voor een Radio 10 paraplu is: welke artiest? Komt ie.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Voor een dinsdag. Ik vind hem pittig. Maar ja, de ultieme herfstprijs staat op het spel. En dan zou je zeggen, het is toch super lekker weer. Ja, maar de herfst is wel begonnen, jongens. En er komt een keer een bui voorbij. En dan ben je blij dat je hem hebt, die Radio 10 paraplu. Nog één keertje doen dan. Komt ie. Die ene artiestennaam wil ik van je horen via de gratis radio.

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Alle Sigma verf bestel je bij...
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Meezingen onderweg. Meezingen doe je straks met Patrick Hernandez. Born to be alive. Eerste nieuws van 8 uur.
4: Robert-Jan Knook.
5: Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kortgeding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. De Amerikanen gaan twee enorme militaire bases bouwen op Groenland, heeft president Trump aangekondigd bij de VN. Amerika, Denemarken en Groenland hebben daarover een akkoord getekend. Ook de Deense premier is positief en zegt dat Groenland de garantie heeft gekregen zelfstandig te blijven. Letland stelt op eigen houtje sancties in tegen twee Russisch-Oezbeekse miljardairs. Die verdwenen van de sanctielijst van de EU na discussies over wie er wel of niet op een nieuwe lijst met 3000 namen moesten komen. Letland gaat er nu zelf voor zorgen dat de miljardairs niet meer bij hun geld kunnen komen. Een tekening waarop president Poetin zijn Amerikaanse collega Donald Trump bespeelt als een contrabas. Dat is de beste politieke spotprint van het jaar. Illustrator Siegfried Woldhek wint er voor de tweede keer de Inkspotprijs mee. De prent stond vorig jaar in NRC. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen af en toe zon. 'S Middags in het noorden enkele buien bij een graad of 20.
3: Robert-Jan, dankjewel. Dan heb ik ook nog goed nieuws. Flitmeister belt namelijk geen vertragingen in het Radio 10 verkeer. Dus lekker doorrijden.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superfast.

0: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. YouForce, zorgeloos HR.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Hey!

0: heeft de meisjes dan zoenen en ze vond het leuker. Nou. Liedje overgemaakt, prima toch?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Hoor we bij Radio 10 en ik zeg Tim uit Leusden een bijzonder goedenavond.
2: Goedenavond Lex.
0: Ben jij al los op Hives?
2: Nee, ik kwam er niet doorheen.
0: Je kwam er niet doorheen? Nee, ze laten maar een aantal gebruikers toe, hè?
2: Dat las ik, ja.
0: Ja. Nou, het hele Radio 10 pand is de hele dag al zwanger van Hives. Het is echt... iedereen wil erop, iedereen wil weer terug. Iedereen vraagt zich af waar Jan Paparazzi is gebleven met zijn rode neus. Dat soort vragen. Maar het social media platform is weer hartstikke terug. En ben jij überhaupt een social media gebruiker?
2: Jawel, een beetje, zo af en toe.
0: Ja, je volgt ons ook, Radio 10?
2: Zeker weten.
0: Heel goed. Nee, maar dan heb ik niks gezegd, Tim. Dan gaan we gewoon spelen. Als je nu nee had gezegd, ja, dan...
2: Nou, had je opgehaken.
0: Nou, dat wil ik ook niet direct zeggen, maar ik heb wel even een hartig woordje met je gesproken. Want ja, je mist veel als je ons niet volgt. Dus op alle social media, ik weet eigenlijk niet of we al op Hive zitten. Slordig, hè? Nou, check het eventjes, zou ik zeggen, of wij er door zijn gekomen. Maar Instagram, Facebook, we zitten overal. Zeg Tim, ik bel jou voor iets anders. Ik bel jou voor het spelletje Hoor je hem, dan scoor je hem.
2: Ja.
0: Vond je hem makkelijk?
2: Ik hoorde hem eigenlijk bij de eerste.
0: Oh, nou, dan gaan we nog één keer luisteren. Ja, die eerste is ook wel de bekendste hit misschien. Wie hoorde je?
2: The Human League.
0: Human League! Ja, Tim, lekker bezig zeg. Nou, omdat je ons en volgt op socials... en het goede antwoord wist, krijg je hem van me. De Radio 10 Paraplu, Tim. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ik wens jou een droge herfst toe.
2: Nou ja, of niet, want dan komt de paraplu van pas, hè?
0: Ja, maar jij loopt dus droog onder de paraplu... en daarom heb jij een droge herfst.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik zal alles uitleggen.

we kennen deze Armin natuurlijk vooral van zijn enorme dancefestivals. De handjes in de lucht en op de knopjes rammen. Zeg ik even oneerbiedig. Maar tegenwoordig gaat hij ook gewoon achter de vleugel zitten. Hè? De enorme Grand Piano. Deze maand nog 4 uitverkochte pianoconcerten in Radio Kootwijk. Met orkest erbij. Geen beats, geen drops. 90 minuten Armin op de toetsen. Zijn album Pierre.

staat open, houden Jan Willem en Jeroen het instrumentarium iets eenvoudiger. Die bleken vandaag namelijk eerst maar eens getest te moeten worden op iets essentieels. Hebben de mannen die de ochtendshow van Radio 10 maken eigenlijk zelf de Radio 10-app op hun telefoon? Daarbij kwamen trouwens ook andere apps voorbij. Iets met een halfnaakte Lenny Kravitz. Nou, bekijk het op de socials en morgen weer luisteren vanaf 5 uur naar de ochtendshow. Radio 10 staat op. Dit zijn de Stranglers.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: Dus snel even bollen.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egbert Floor en Senseo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.

0: enorme bingo-molen. En één van die twee balletjes gaan we draaien. Tenminste, het nummertje wat erop staat. Eerste nummertje wat valt vanavond is nummer
1: 2211.
0: En wie stond daar in de top 4000? Is dat Aerosmith? Love in an Elevator. Is keuze 1 vanavond. In de jij mag kiezen. Wordt het deze of wordt het toch
1: 2180?
0: En wie stond daar dan weer? Oh, leuk. Talking Heads. And She Was is keuze 2. Jij bepaalt welke drijven straks helemaal. Ter aftrap van de Top 4000 Classics avond met Wouter Kooijman. Appen is stemmen. Dat doe je dus via...

0: Talking Heads. Wie gaan het worden? We gaan even bellen met stemmer Stefan.
1: Stefan,
0: Lex, Radio 10, good evening.
1: Hey, Lexi.
0: Dat is Engels Hallo. Voor goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Stefan.
1: Ja.
0: Hoe was je dag?
1: Ja, goed. Ik moet nog beginnen eigenlijk. Dus start de nachtdienst in.
0: Ah, oké. Okay. En
1: mijn dag begint eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. En vereist die nachtdienst, denk jij, veel keuzes van jou?
1: Veel knopen. Ja, soms wel.
0: Knopen hakken.
1: Drie machines beheren.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat vergt wel enige skills om het zo te zeggen.
0: Dus je enige warming up qua keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken, is helemaal niet zo gek.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nou, dan mag jij de knoop doorhakken, want welke van de twee in de top 4000 tombola wordt het? Wordt het Love in an Elevator van Aerosmith, de nummer 2211 uit de afgelopen top 4000? Of de nummer 2180, ze stonden dicht bij elkaar, Talking Heads and She Was.
1: We gaan voor 2180, de Talking Heads, die hoor je eigenlijk nooit. Dus
0: leuk, hè?
1: Lekker.
0: Ja, leuk. Ja, dat is het leuke van die tombola. Er rolt van alles random zo uit. En ja, je weet nooit wat er tegenover elkaar komt te staan. En jullie kiezen. Nou, je bent in de meerderheid.
1: Goed zo, top.
0: 72% gaat voor Talking Heads en She Lekker. Was. Steve, ik ga hem voor je draaien. Ik wens je een fijne nachtdienst.
1: Dankjewel. Goeie
0: nog. Bye bye. Hoi. Ja, en veel plezier met Wouter natuurlijk. De Top 4000 Classics komen eraan.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Waar je zo de zangeres hoort die met Ben Sanders een duet zong in de finale van The Voice of Holland. En ook Toto komt eraan. Eerst het nieuws van 9 uur met Robert-Jan Knook.
9: Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. De plannen voor een hoge toren met kantoren en nachtclub op het Jaarbeursplein in Utrecht gaan niet door. Volgens de regionale omroep is er geen geld voor. Het moest een spectaculair gebouw worden waar sport, horeca en uitgaan zouden samenkomen, met onder meer een skatebaan. Utrecht gaat nu op zoek naar wat anders. President Trump zegt dat zijn Russische collega Poetin opnieuw met hem wil praten over het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Trump werkt met Zelensky aan een plan daarvoor. En die twee hebben elkaar gesproken op de VN-top in New York. Ze spraken ook met de Franse president Macron. Die helpt Oekraïne met meer luchtverdediging. Het veelbesproken boek van prinses Diana vliegt in Groot-Brittannië de winkels uit. Het is in Nederland nu ook te koop, maar pas volgende week wordt duidelijk hoe het hier gaat. Het boek is van haar broer, Charles Spencer, die een beetje uit de school klapt over koning Charles, die met Diana getrouwd was. Het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen wolkenvelden met af en toe zon. In het zuidoosten vrij zonnig. In het noorden ontstaan 's middags enkele buien. Het wordt een graad of 20.
8: Radio 10 verkeer met 1 vertraging nog in Nederland. De A27, Gorinchem-Utrecht bij Houtensebrug. De oprit is daar afgesloten. De vertraging is 9 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak. Vlieg door.

0: Naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.
11: Top 4000.
12: Wouter Kooijman.
13: Goedenavond, de VK haar nog. Ze scoorde een paar hits aan het einde van de Zero's en Mercy was daar één van. En die...

Vanavond kun je me bereiken via de gratis Radio 10-app. Dat ook de plek is waar je een classic zou kunnen doorgeven die je graag weer zou willen horen. Er zit wel één voorwaarde aan. Hij moet in de top 4000 hebben gestaan. En dat kun je altijd zelf weer controleren via radio10.nl. Met erin vanavond een classic van The Earring. Met een andere zanger dan Barry. Ook een zanger die momenteel in zwaar cancelweert verkeert. Eerlijk waar. En, gelukkig, ook gewoon iets van Roxette zometeen. Maar eerst een hit uit 1975. Met denk ik wel de meest iconische baslijn uit de muziekgeschiedenis. Ja, dat hoor je meteen, hè? Die ronkende baslijn, dat kan maar één classic zijn. Die van Roxy Music. Dit is Love is the Drug in de top 4000 classics.

voor hun album Ballads en Español, waar dus meer van die Spaans vertaalde nummers op stonden. En tot middernacht op Radio 10, het beste uit de top 4000 van afgelopen jaar. Dit zijn de top 4000 classics. Goedenavond, ik ben Wouter. En ik hoop niet dat ik zometeen gecanceld word, want ik draai Ed Sheeran zometeen. Ja, die ligt natuurlijk enorm onder vuur op dit moment. Na het schrappen van rapper Macklemore uit zijn voorprogramma vanwege politieke uitspraken. Maar vanavond spreekt alleen de muziek. En de Whispers kunnen daar

Ed Sheeran hoorde je en Callaway Girl. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Met zometeen wat pure magie van Olivia Newton-John. En de band waarvan volgende maand een enorm archief met nog nooit eerder gehoorde opnames onder de hamer gaat. En dat moet flink wat opleveren. Het zijn

0: Radio10.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en

Mafia in speelde en muziek voor maakte. Xanadu. En dit was de eerste single van de soundtrack van die film. Magic hoorde je. Goedenavond, dit zijn de Top 4000 Classics op Radio 10. Gezellig dat je erbij bent. Ik ben Wouter en ik hoop je tot middernacht nog even bezig te houden met al die leuke liedjes. Zometeen heb ik voor je de singer-songwriter die verslaafd is aan koffie. En dat heeft best een grappige reden. Ik vertel je natuurlijk zometeen waarom. Eerst een van de 9 noteringen die Doe Maar afgelopen jaar had in de Top 4000. Dit is sinds een dag of 2.

is Jason Mraz natuurlijk. Radio 10. Hij brak door te spelen in koffiebars. Ja, dat deed hij voor zijn werk om een beetje bekend te worden. En op die manier is hij enigszins verslingerd geraakt aan koffie. I'm Yours hoorde je op Radio 10. Zometeen na 10 in de Classics hoor je Stevie Wonder. Muziek van Tina Turner staat voor je klaar. En ik moet straks even wat met je bespreken wat me afgelopen weekend is overkomen. Eerst nu de Golden Earring. Met een liedje dat geschreven en gezongen is door George Kooijmans. Hij nam na het schrijven van de song een demo-versie op. De band speelde daar later wat overheen. En daarom verscheen de single Weekend Love. Met George als zanger in plaats van Barry Hay. En die hoor je nu in de top 4000 Classics.

0: vaste lasten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Ja, vind één van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmelk, the moo you can't resist.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Een classic uit de 90's die je beter met je ogen dicht kunt beluisteren komt eraan. En ik heb muziek van Tina Turner zo. Eerst het nieuws van 10 uur met Robert-Jan Knook.
15: Op de stations van Emmen en Zwolle zijn de perroncontroles terug, meldt RTV Drenthe. Reden is de overlast van asielzoekers uit Ter Apel. Dat zijn er volgens Arriva steeds meer, nu in de trein minder gecontroleerd wordt op zwartrijden. Dat is besloten uit veiligheid voor het personeel, omdat zwartrijders soms agressief werden. Bij het Gelderse Doornspijk is een voetganger om het leven gekomen door een ongeluk. Regionale media zeggen dat het dodelijke slachtoffer een oudere vrouw is die met een rollator op het zebrapad liep. Ze werd aangereden door een auto. Het automobilist is meegenomen voor verhoor. Dat gebeurt in zo'n geval altijd. Er is 43 miljoen euro beschikbaar voor meer parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Met dat geld worden bestaande parkings uitgebreid en nieuwe aangelegd. En dat is hard nodig. Langs snelwegen zijn plekken 's nachts vaak overvol. Nederland heeft nu een tekort van 4000 plekken voor trucks. Frankrijk gaat meer mensen helpen met de hoge brandstofprijzen. Zo krijgen mensen die weinig verdienen en voor hun werk veel moeten reizen meer geld. En ook komen meer mensen voor de regeling in aanmerking. Ook gaat financiële steun voor de visserij, landbouw en bouw een paar maanden langer door. Het Radio 10 weer door Weer Online. Wolken en opklaringen en morgen af en toe zon. In het noorden 's middags enkele buien bij een graad of 20.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...

0: Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ik moet echt weer eens naar al mijn vaste lasten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders

Het was in 1997 de eerste solo-single voor Will Smith. Daarvoor bracht hij muziek uit samen met DJ Jesse Jeff. Man in Black kwam uit voor de gelijknamige film, waar Will natuurlijk ook een hoofdrol in speelde. En dan had hij die neutralizer, weet je wel. Dat, ja, als je daarin keek, dan was je je geheugen kwijt. Maar dit even terzijde. Welkom in de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter. Hey, en wat me afgelopen weekend nou weer gebeurd is, best wel een beetje gênant. Ik ben dus de verjaardag vergeten van een goede vriend van me. Ja, dat zijn geen punten, hè? Dat begrijp ik ook wel. Maar hoort dat bij ouder worden of is dat gewoon een dingetje wat je wel eens kan overkomen? Net zoals het vergeten van een naam bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik ook wel eens. Meestal na een hele leuke date. Hè, dan denk ik, ja, de date was geslaagd, maar hoe heet ze ook alweer? En van de date zelf weet ik dan alles nog wel te vertellen. Nou, ik kan me 1, 2, 3 voorstellen dat het jou ook wel eens is overkomen. Maar ja, wat is nou erger? Hoe sta jij erin? Zou je liever nooit een verjaardag missen of liever nooit meer een naam vergeten? Laat het me weten in de gratis app van Radio 10. Het is gratis, dus waarom zou je dat niet doen? Nooit meer een verjaardag missen of nooit meer een naam vergeten. Ik ben wel benieuwd wat belangrijker voor jou is. Zijn dit de Buoys en Give Up Your Guns? Op Radio 10 in de top 4.

0: Shepherd. Eigenlijk de band van George Shepherd, die samen met zijn zus begon als duo. Maar al snel volgden de andere vier zussen en werd een echt familiebedrijf. Dit was Geronimo in de Top 4000 Classics. Waar ik je net vertelde dat ik dit weekend de verjaardag ben vergeten van een vriend van me. En dat ik ook nog wel eens namen wil vergeten. Ja, het gaat lekker met me. En ik wou natuurlijk even weten van jou of jij er ook last van hebt. Nou, Marieke uit Breda, die zegt... ik wil liever nooit meer een verjaardag missen. Ik vergeet soms een naam, maar verjaardagen die zijn toch net even persoonlijker. Dennis uit Woerbeveer, die zegt... nooit meer een naam vergeten. Dat zou mijn sociale leven echt een stuk makkelijker maken. Nu noem ik mensen gewoon vriend, omdat ik hun naam kwijt ben. Ja, dat kan natuurlijk ook altijd nog. En ik heb hier een voice-appje van Stefan binnengekregen.
1: Ja, mevrouw is heel erg goed met verjaardagen onthouden.
0: Oh ja.
1: Ik ben heel erg slecht met namen. Dus ja. Ik zou graag wat meer namen willen onthouden. Oh, dan kan zij de verjaardagen doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Fijne avond.
0: Ja, doei. Dankjewel. Linda die zegt verjaardagen. Een naam kun je altijd nog vragen aan iemand anders. En Ilse zegt verjaardagen. Ik vergeet liever een naam van iemand die ik één keer heb ontmoet... dan een verjaardag van iemand die heel belangrijk voor me is. Oké, het is wel duidelijk. Ik heb een hoop goed te maken bij die vriend van me. Zometeen in de Top 4000 Classics, de zanger... waarvoor je hier 2 weken geleden nog tickets van 10 kon winnen. Stevie Wonder inderdaad. Maar eerst even met je voetjes van de vloer. Gloria Estefan.

0: Nou, toen ik in het leven van Stevie Wonder, toen hij dit nummer schreef, was Sarita Wright. Ze leerden elkaar kennen bij de platenmaatschappij Motown, trouwden zelfs met elkaar. Was dat maar voor korte duur, want na 2 jaar ging dat zonnetje alweer onder.
1: Oh.
0: Oh, ja. In de top 4000 classics hoor je zo direct Madonna, die komende donderdag met nieuwe muziek komt. Ik heb een klein voorproefje zometeen. En deze van de Simple Minds staat voor je klaar. Ja. Je hoort ze zo helemaal.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

Nou, dat was even een voorproefje van haar nieuwe single die eraan komt. Komende donderdag dus een nieuwe versie van Danceteria. Danceteria After Hours. Dat is ook de naam van een legendarische New Yorkse club waar Madonna in de beginjaren vaak kwam. En komende donderdag komt deze nieuwe single dus uit. En van de Queen of Pop even naar de Dutch Chick of Rock. Want heb je het meegekregen? Volgend jaar staat Anouk in Ziggo Dome Amsterdam samen met het Metropoolorkest. En jij kunt daarbij zijn met de tickets van 10. Anouk horen is deze week tickets scoren. Hoor je deze week een hit van Anouk? App dan tickets naar de gratis app van Radio 10. Word je teruggebeld en kom je in de uitzending, dan zijn 2 tickets voor jou. Opletten dus of je deze week een liedje van Anouk voorbij hoort komen. Wie weet ben je er dan volgend jaar bij op kosten van Radio 10. In de top 4000 Classics hoor je nu de Isley Brothers. Dit is...

Dat was een hit van Bruce Springsteen, die morgen 77 jaar wordt. Het liedje wat je net hoorde, I'm on Fire, schreef hij in 2 minuten. Nou, had hij ooit kunnen weten dat het zo'n grote hit zou kunnen worden? Ik denk het niet op dat moment, hè. Zometeen start ik hem weer met liefde voor je op. Na 11 de Tele 10 machine.

0: vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
6: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
8: Honda, the power of dreams.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Madken backing komt eraan. En ik begon het eerste uur van de Classics al met veel magie. Queen doet er zo een schepje bovenop. Eerst het nieuws van 11 uur met Mario Quartao.
11: De voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint donderdag met een moment van stilte voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. Ze kenden elkaar al toen Ronald Koeman nog voetbalde en ze heeft hem altijd gesteund. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kortgeding is morgen en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich welkom en prettig voelt op een station. In Sri Lanka zijn 15 mannen veroordeeld tot 220 jaar cel voor de aanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Ze zouden de daders van de zelfmoordaanslagen hebben geholpen. Bij de aanvallen op kerken en luxe hotels vielen 279 doden, onder wie 3 Nederlanders. En president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat hij bereid is met Trump en Poetin te praten over vrede in Oekraïne. Hij was op de VN-top in New York en sprak daar onder meer met Trump. Niet alleen over vrede, maar ook over meer wapens voor luchtverdediging. Frankrijk gaat hem die leveren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Morgen af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag enkele buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuw.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand?

Maar wij in Nederland hadden even moeite in het begin met deze versie van Madcon. Want in landen om ons heen was het al een hele dikke hit. En wonnen ze zelfs allemaal awards. Hier in Nederland moesten ze hem 3 keer uitbrengen voordat het eindelijk een hit werd. Uit Zweden hoorde je Madcon en Begging. Dinsdagavond, Radio 10 staat aan. Het is bewolkt. Er valt soms een beetje motregen naar buiten. En naar beneden. En de temperatuur schommelt tussen de 13 en 16 graden. Nog tot middernacht zijn dit de Top 4000 Classics. Ik ben Wouter, goedenavond. En in de Tele10-machine neem ik je zometeen mee terug naar het jaar dat de eerste cd werd geproduceerd. Alleen was daar nog één probleempje mee. Oh, ja, wat dat is, hoor je natuurlijk zo meteen. Net zoals Oleta Adams. Eerst die mooie van Supertramp nog een keertje. Dit is The Logical Song.

0: Goedenavond. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Olivia Adams hoorde je en Rhythm of Life.
1: De Teletien Machine.
0: Ik neem je vandaag mee terug naar het jaar dat de eerste cd ter wereld werd geproduceerd. En dat was het album The Visitors van ABBA. Al was er wel een probleem. Er waren nog geen cd-spelers. Nee, die moesten nog gepresenteerd worden. Dat gebeurde later dat jaar. En in 1982 kon je overigens een pakje sigaretten kopen voor 3,5 gulden. Omgerekend 1,60 €. Maar er stonden wel sinds 1982 opeens vreemde teksten op.
2: U heeft net een pakje sigaretten gekocht, hè?
3: Ja.
2: Is u wat aan dat pakje opgevallen?
3: Als ik het zo niet zie, dan moet ik het helemaal gaan bekijken, zeker.
2: Er staat wat op namelijk vanaf vandaag.
3: Ik denk, als je het leest, joh.
2: Nou, zou ik zeggen wat erop staat? Roken bedreigt de gezondheid, de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
3: Nou, maar wou je zeggen...
2: Schrikt u daar niet van?
3: Nee, schrik niet van.
0: Nee, roken die schrikt niet zo gauw natuurlijk. Ja, tot zijn peuk in roken is opgegaan, denk ik. 1982 is ook het jaar dat Wham! Doorbreekt. Met dank aan het Britse tv-programma Top of the Pops. Vanwege een afzegging hadden ze daar nog een act nodig. En kozen voor Wham! Wat enigszins opmerkelijk was, omdat de plaat op dat moment nog niet veel deed in Engeland. Na een tv-optreden ging dat overigens wel helemaal los. Young Guns!

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Sportief ski pas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe-geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey, goedenavond. Het zijn de top 4000 classics waar je zometeen U2 hoort. Eerst de Pointer Sisters.
6: Top 4000 classics, Radio 10.
7: I love

bestaat op 3 nachtjes slapen. En dan bestaat deze band officieel 50 jaar. Hoho, wat een mijlpaal, hè? Je hoorde The City of Blinding Lights hier op Radio 10. Waar het deze hele week Anouk horen ticketscore is. Hoor je in een van onze programma's een liedje van Anouk voorbij komen? App dan tickets naar de app van 10. Dan maak je kans op 2 tickets voor het concert dat ze volgend jaar gaat geven in Amsterdam. Samen met het Metropoolorkest. Och, daar wil je bij zijn. En Radio 10, ja, die maakt het mogelijk met de tickets van 10. In de top 4000 Classics, nu een beetje een mysterieuze track van Michael.

Streisand. Slaap lekker voor zometeen. De nacht van 10 komt eraan. En morgenochtend vanaf 5 uur weer vrolijk opstaan met de ochtendshow. Radio 10 staat op. Ik hoop je morgenavond weer te spreken voor een nieuwe Top 4000 Classics. Hier op Radio.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijf

0: en televisies, dus snel even bollen.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Vloer en Senseo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Tijd voor een klus.

0: hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Bij het blussen van een brand gisternacht in het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Er werd water gebruikt uit een sloot waarvan bekend is dat het vervuild is. Omdat het nu in het riool zit, kan rioolwater niet naar de waterzuivering. Het moet apart worden opgeslagen, maar waar dat gebeurt is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de FBI is gehackt door Shiny Hunters, de groep die eerder in ons land heeft ingebroken bij Odido. Bij de FBI zouden ze teksten op de website hebben aangepast en ze claimen ook informatie van vrijwel alle medewerkers te hebben gestolen. Ze zouden het hebben gedaan omdat de FBI opriep om de hackers geen losgeld te betalen. Martina Koeman wordt donderdag herdacht bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. En in Chicago is een straat vernoemd naar de overleden moeder van rapper Ye. Donda West overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk in het onderwijs, de literatuur en cultuur in Chicago. Haar zoon Kanye poseerde na de onthulling met het straatnaambord, maar sprak niet met de pers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Morgen af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: Het inkorten van de WW levert maar weinig extra banen op. Volgens het Centraal Planbureau zo'n 8000 voltijdsbanen. Het gaat dan om een verkorting van 24 naar 18 of 12 maanden WW. Het kabinet wilde die maatregel invoeren, maar dat plan belandde in de ijskast na felle kritiek van vakbonden en de oppositie. De gemeente Aalten in Gelderland zoekt een opslagplek voor rioolwater dat is vervuild met PFAS. Gisternacht werd een brand in Dinxperlo geblust met water uit een sloot die vervuild is. Omdat het water daarna in het riool kwam, kan het niet meer naar de waterzuivering. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor inwoners. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken bij de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en teksten in vacatures op de website zouden zijn aangepast. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat die eerder waarschuwde om nooit losgeld te betalen aan de hackers. En de westkust van Mexico bereidt zich voor op orkaan Polo. Die is op de Stille Oceaan ontwikkeld tot een storm uit de zwaarste categorie. Er worden zware regenbuien verwacht, maar de Mexicaanse westkust krijgt niet de volle laag. Sommige havens en scholen zijn gesloten en mensen wordt gevraagd om te luisteren naar de autoriteiten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio 10.

0: De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon. In het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.